0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jette. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84%. En dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Let's go.

0: Amerika met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. Het Veronica-weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse. Het werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. Het Veronica-weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Het Veronica weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Met Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Komt door een hack bij een bookingsite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten van het land is dat aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-overs en in reclamespots. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan gaan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld.
2: Ja, Argentinië natuurlijk.
3: Ja, zal het echt, ja?
2: Ja, die is gekocht.
3: Ja, eigenlijk. Ja,
2: heb je gezien, de wedstrijd wordt gefloten door de grootste vriend van Messi. Dus dat komt wel goed.
3: Ach, dan gaan we het zien. Het weer nog. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en de 31 graden. Aan zee is het ietsje koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus doe

0: gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: beetje een Mick Jagger fuik, merk ik. Ik heb op 3 interviews geklikt op mijn socials. En vervolgens krijg ik alleen nog maar filmpjes van Mick Jagger. Leuk is dat. Dit was met David Bowie samen, Dancing in the Street. Wat laten we dansen de woensdag door. Het is 15 juli.
1: Gerard Ekdom.
0: Goedemorgen.
1: Ekdom zit weer aan zijn schuif.
0: Ja, tot 10 uur zit ik in al die schuiven, jongens. Het is Ekdom in de morgen. En wat is dit dan weer eigenlijk?
2: It's a rainy afternoon. 19-9.
0: Verkeerde weerbericht. Waar zit je, jongen?
2: In big city.
0: Oh, dat is ander weerbericht. Oké. Okay. Hoe oud is dat meisje?
2: Jesus, been 20 years.
0: 20 jaar. En hoe heet ze?
2: Candy.
0: Mooi nou. Wat zeg je dan tegen haar?
2: You were so fine.
0: Nou, hebben we dat allemaal uitgelegd? Kunnen we gewoon door met ons programma?

0: Teddy Swims. Liedje wat overal lijkt. Dan hoor ik weer Gotje, dan hoor ik weer Amazing van George Michael erin. En elke keer een soort chameleon dit nummer, Teddy Swims. Hij ligt wel weer in het zwembad hoor. Maar de warme dag vandaag, hij is er klaar voor. En Iggy Pop en Kate Pearson daarvoor met Candy, Candy, Candy. Het is woensdag. En wat is het stil. Even kijken of er... Ja, de app is ook niet... Helemaal leeg. Even kijken of die werkt. Want het laatste appje is gestuurd om 11:55 vannacht. Eens kijken of die... Zou er luister zijn? Zou er Marijke en Max er zijn?
1: Ja.
0: We zijn eigenlijk ook heel stil.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben ik helemaal alleen hier. Wat is dit nou weer voor een rare woensdag? Kanonnen.
1: Het klonk wel intens eigenlijk.
3: Ja, het was intens.
2: We waren het genieten van jouw stemgeluid.
0: Ja, wil je mijn stem op een cassettebandje? Dan kan je thuis ook nog eens aan luisteren.
2: Ja, lijkt me enig.
0: Dan ga ik een voicemail voor je inspreken. Oh, en dan heerlijk. Kun je nog eens terugluisteren.
1: Heel eerlijk te zijn, ik hoor jou elke dag.
0: Ja,
1: hier. Dan geef ik het al een keer genoeg.
0: Ja, precies. Oh, er komen appjes binnen. Hey. Ja, we zijn er wel.
1: Oké, okay, Frank en Boy zijn aanwezig.
0: Wij worden uitgezonden op Radio Veronica. Goedemorgen. Het is de woensdag. Ik heb gisteren die wedstrijd zitten kijken, jongens.
2: Ja. Sorry, vind ik heel grappig.
0: Spanje, Frankrijk. Ja, het is toch wat? Ik snap niet waarom. Het komt een beetje door mijn zoon, moet ik zeggen. Want die heeft overal op ingezet. Die zit in pools en toestanden. En dan krijg ik alle hele spannende verhalen te horen over de spelers. En kijk, die heeft dit en dat gezegd gisteren. Kijk, die heeft dat gepost. En bla bla bla. Dus ik zit er dan helemaal in en dan ga ik ook kijken. En dan, spannend.
1: Het is voor mij een beetje alsof ik in een soort parallel universum ben beland. Weet je, het hele jaar ben ik bezig met de Eredivisie.
0: Nog geen voetballen.
1: Niemand wil het horen.
0: Niemand, ja.
1: En nu ben ik al weken met jou over voetbal aan het lullen. Ja, maar ik vind het leuk. Ja, wat vond je van de wedstrijd, Geer?
0: Nou, ik dacht dat Frankrijk wel... die zullen zo toch wel gaan beginnen. Maar het begon niet, hè?
1: Nee.
0: Ze bleven een beetje achter, bleven een beetje hangen. En eerst die penalty voor Spanje. En toen gingen we de rust in. Ik weet nooit meer, er zijn zoveel rusters nu dat ik denk, is dit nou de drinkpauze?
1: Ja.
0: Of is dit de rust?
1: Is dit de kleine of de lange pauze? Ja. Een beetje zoals op school, weet je wel.
0: De kleine en de lange pauze. Ja, je had de korte van een kwartier en dan had je later nog een half uur.
1: Ja.
0: En dan gingen we altijd zo'n cijferbroodjes halen, weet je wel. Nou, ja. Dus dit was de lange. En toen een 2-0. En het zat er gewoon niet meer in voor Frankrijk.
1: Nee, ik vond het echt eigenlijk een hele vette wedstrijd. En niet alleen door de kansen die er waren of zo, maar je zag echt dat Spanje het helemaal onder controle had. Wat echt knap is, want Frankrijk heeft de sterren. Die hebben Dembele, die hebben Mbappé.
0: Mbappé, ja, precies.
1: Ja, Rabiot is natuurlijk ook een hele goede speler. Nou, je zou zeg maar met de bank nog 3 hele goede elftallen kunnen maken. En Spanje, er was niks aan de hand.
0: Woppa! Wel leuk, want ik ga dus in Spanje naar de finale kijken.
1: Oh, vet.
2: Dat is wel heel leuk.
0: Ja. Ja.
2: Spannend wel.
0: Ja, ik zeg even kijken, wat ga ik er doen? Dus ik heb gisteren Spaanse voetbalshirts besteld.
2: Met wie op de achterkant dan, of kan je dat niet kiezen?
0: Dat weet ik nog niet.
2: Dat weet je nog niet?
0: Nee, even kijken, voor mij waren het gewoon Spaanse tenues.
2: Ah, oh, oké. Okay.
0: Maar ik weet niet wie er achterop staat. Zie ik wel.
1: Misschien wel Oyarzabal.
0: Oh ja, de bal is de devil pull aside for me. Ik moet alle denken aan Bohemian Rhapsody als die man. Ik weet niet wat
1: het
0: is.
1: Oh, ik hoor het in Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
0: Een bol
1: van Oyarzabal.
2: Oh, ik snap het wel.
0: Oyarzabal.
2: Oh, ja. Maar Geer, jij bent nu natuurlijk analist. Wie denk je dan dat tegenover Spanje komt te staan?
0: Nou ja, dat wordt dus Argentinië, want die hebben de wedstrijd gekocht. Oh, ja. Dus vanavond, want Engeland. Ja, Argentinië moet van de FIFA door.
1: Dat is mooi, hè? Geer zit ook diep in de complotten.
0: Ja, ik heb een complottheorie hierover, dat is niet normaal.
1: Dat is een voetbalwappie, je zit.
2: Ja, een beetje.
0: Heel erg. Dus ik ben een voetbalwappie geworden.
1: Ja, maar we hoeven dus ook niet te kijken vanavond.
0: We hoeven niet te kijken. Dus ik kan vanavond gewoon lekker iets anders doen. Helemaal goed. En ook schokkend nieuws gisteravond. Kees Geel is niet meer.
2: Ja, bizar, hè?
0: 61. Een hartstilstand. Ik schrok. Ik denk, dat is wel heel jong.
2: Ja, heel erg jong.
0: Heel jong, 61 is veel te jong.
1: Ja, hartstilstand, het kan in principe natuurlijk altijd iedereen overkomen. Ja, ik wil je niet bang maken, maar het is wel heel sneu als dat gebeurt.
0: Ja, dat is heel snel. Ja. Als er niemand bij is om te reanimeren of wat dan ook. Maar Kees Geel, een legendarische acteur. Een zeer karakteristieke man op alle fronten is helaas overleden. Ook schokkend nieuws natuurlijk. En voor de rest is het gewoon keihard woensdag. En elk wacht de hele envelop nog vol met... Oh, er zijn luisteraars! Nou, dat is fijn zeg, dat is fijn. Daar vindt uw team leuk hoor. En vandaag wordt het weer, even kijken... Het is boven de 30 graden zie ik hier staan. Ja, zullen we hem dan maar doen?
2: Ja.
0: Ja, zullen we maar doen?
1: Ja.

0: lekker. Deze hoor je dan net even wat weiniger. Nog weiniger. Dat is geen Nederlands ging, hè? Wat minder. Lekker. Hump de Bump. Als je dan nog toch een plaat moet uitbrengen, noem hem dan Hump de Bump. Red Hot Chili Peppers en daarvoor, het was de Lambada. Kaoma. Heb je ooit de Lambada gedanst? Iemand?
1: Nee.
0: Nooit.
1: Hoe gaat dat dan?
0: Weet je niet hoe de Lambada gaat? Oh ja, het was 1989. Toen was je er nog helemaal niet.
1: Toen was ik er nog lang niet, nee.
0: Nog lang niet. Je was niet eens in het vooruitzicht.
1: Nee, niet denk ik niet. Nee.
0: Zoek maar even naar de clip.
1: Ga ik doen. Leuk.
0: En dan wil ik hem graag zometeen proberen te doen met je.
1: Oh, leuk.
0: Nee, dat wil je niet.
1: Ik heb geen idee.
0: Wat je wel wil is het nieuws van 6:30. Dat komt eraan zometeen. Wat zit er allemaal in?
1: Tienduizenden Nederlanders gehackt en liggen ze echt alweer in de winkels?
2: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Zet je koffer maar vast klaar.

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
0: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
1: Radio Veronica, verkeersinformation. En de eerste vertragingen van woensdag zijn gesignaleerd. Het zijn er 15 in totaal. Dit zijn de drie langs de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel. 23 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar bij Velsen. Hey,
6: Telstar!
1: Ja, daar wordt het verkeer omgeleid. 17 minuten. En de A15 Gorinchem-Ridderkerk bij Papendrecht. Een half uur. 1 over half 7. Het allerheetste nieuws krijg je. Rijke Ketel.
7: Goedemorgen. Ruim 40.000 Nederlanders zijn de dupe van een grote hack bij een Franse campingboekingssite. Dat meldt 1 vandaag. Hun persoonlijke gegevens zijn gelekt en ook was te zien wanneer ze niet thuis zijn. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij was 61 jaar. Hij is onder meer bekend van Flikker Rotterdam en de film Simon. En hij was onder meer de voice-over van RTL 5. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener, en daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn.
1: Nou, dat weer.
7: Nou, dat ook weer.
1: Och.
7: Nou, en wat ook alweer tevoorschijn komt.
1: Ja. De paaseieren liggen alweer in de winkel, hè?
7: Ik durf het gewoon bijna niet te zeggen. Ik lees bij RTV Drenthe dat in een supermarkt in Bijlen dat ze er echt weer liggen.
1: Ja. De pepernoten heb
7: ik
1: over.
7: Ja, kruidnoten, pepernoten. Ja. Laten we die discussie nu. We bedoelen de nootjes. Ja, ik zeg altijd pepernoten. Ja,
1: het is gewoon pepernoten. We moeten zo gewoon kruidnoten. Het heet gewoon pepernoten. Ja,
7: prima. Ik weet het. Ben ik helemaal met je eens. Oké. De pepernoten zijn er weer. En ik ben toch wel heel benieuwd wat we daarvan vinden.
1: Nou, het allervreemdste is dat ik, wat ik altijd vind, 6 december zijn ze uit de winkel.
7: Ja.
1: Dus je hebt ze eigenlijk in juli, augustus, september, oktober, november, weg.
7: Ineens is het klaar.
1: Ineens is het klaar. Dat vind ik als zo raar. Moeten we ze niet gewoon het hele jaar in de winkel hebben? Gewoon, weet je, net als hagelslag, je kunt het hele jaar kopen. Of vind je het gewoon heel seizoensgebonden?
8: Ik moet eerlijk zeggen, het maakt me echt geen ene fluit uit. Het is toch hartstikke leuk voor mensen die kruidnoten het hele jaar door lekker vinden.
1: Ja,
8: dat
1: vind
8: ze die ook in juli al kunnen eten.
1: Ja.
8: Voor mijn part leggen ze gewoon in maart in de winkel.
7: Waarom vinden
8: we dat zo erg? Je kan in de winter kan je ook gewoon raketjes kopen. Ja, dat klopt.
1: Dat is wel waar.
7: Nee, maar dat is
1: wat
7: geen seizoensproduct. Een kruidnoot, pepernoot is echt een seizoensproduct. Wat nou als je nu naar de supermarkt loopt? Je hebt een band onder je arm, je hebt flipflops aan omdat je onderweg bent naar het strand. En dan zie je zo'n grote bord in de Albert Heijn met: maakt u op voor de Sint. Ziet u hem al komen?
8: Nee, asperges, dat zijn seizoensproducten.
7: Waarom is een pepernoot
8: niet? Kruidnoten kan je gewoon het hele jaar doormaken.
1: Ja, maar dat is net als met dit, dit kun je het hele jaar draaien.
8: Heerlijk.
1: Even lekker, gewoon even de Christmas Ria.
8: Ja.
1: Kan het hele jaar. Het ligt niet in de schappen. Chris Ria ligt nu niet in de schappen.
7: Ik vind het
1: maar
7: leuk.
1: Je kunt hem het hele jaar draaien.
7: Max vraagt aan mij, word je hier ongemakkelijk van? Maar ik krijg hier dus echt vlinders van in mijn buik. Omdat je dit niet zo vaak hoort. Je hebt hier herinneringen bij. Je hebt het warme gevoel van de kerstboom.
1: Ja, maar misschien als je stel, je zit vanmiddag in de zon. Het is 31 graden. Je vergaat van de warmte. Dus je denkt, nou weet je wat? Ik heb het ineens. Het is ineens een stuk koeler.
8: En dan moet dat toch gewoon kunnen.
1: Maar zou je ze kopen? Als je ze nu als impuls aankopen, zou je ze in je mandje leggen?
7: Geer, als ik nu al begin met pepernoten, dan ben ik over 2 maanden 20 kilo
1: bij. Ja, dat is waar.
7: Maar dat gaat niet.
1: Er zit iets van drugs in dat spul, waardoor je blijft eten.
7: Ook dat, hè. Het is voor de volksgezondheid ook gewoon hartstikke ongezond. Want dit is een product, hij moet tot de bodem leeg. Het liefst met chocolade eromheen ook.
1: Ja. Oh, jongens. Maar goed,
8: ik denk dat we gewoon met een keihard stukje nationaal erfgoed te maken hebben. Weet je, mensen willen het gewoon in de winter hebben en niet daarvoor. En dan moet je niet aankomen, dan moet je niet mee sollen. Ja, ik denk, maakt het nou uit.
1: Stel je ervoor dat er een zak open ligt voor je neus.
8: Ja.
1: Ja, dan ga je hem toch leeg.
8: Ja, natuurlijk.
1: Dat is precies het probleem van die kringen. Nou goed, oké.
7: Okay. Nou
1: ze liggen er goed dat het weer is.
7: Je kan het oprecht wel meenemen naar het strand vandaag. Want het wordt tussen de 27 en de 31 graden. Veel plezier met die kruidnoten.
1: Ja.
0: Dit is Radio Veronica.

0: daarvoor The New Radicals, You Get What You Give.
1: Daar gaan we. En Don's platenkast.
0: Ja, duiken we even de kast in. Elke dag doe ik dat even. Dan kom ik boven met een plaat. Waarvan ik denk, oeh, dit is wel weer eens fijn om te horen. Even terug naar 1994. Want toen was dit een Europese hit. Je had toen een stroming, die heette Dancehall. Ja, het was een beetje reggae-achtig, maar ook weer niet helemaal. Dancehall was wat breder in die periode. En deze dame had dit nummer al eerder opgenomen. Maar werd in 1994 ineens in een dancehall-versie een grote hit. Een hoop mensen hebben daar ook uit gesampled. Onder andere Rihanna heeft het jaren daarna nog gesampled. Maar Dawn Penn was ineens in de hitparade. Terwijl het oorspronkelijk toch wel wat ouder is. De versie van Willie Copps bijvoorbeeld. Jaren 60. You don't love me, yes, I know. Maar op een zomerse dag als vandaag klinkt deze wel ernstig tropisch. You don't love me.
2: We don't tell the people. Maar de middel is

een jaar of 15 toen ze de eerste versie opnam. Inmiddels is zij diep in de 70 en waarschijnlijk klinkt ze nog wat lager. Weet je, een soort Tante Jopie is het. Nou, maar wel lekker toch. Dan Penn en You Don't Love Me. No. Het was 1994 toen dit in die hitparade stond. En in de platenkast, ik heb hem zojuist er even ingeknald in de playlist. Als je die wil volgen, kan via Spotify. En dan... Yeah,

0: Ja, dat is spannend. Dat is de paalstand.
1: 1-1.
0: Dus 1-1. Dus we hebben nog een paar afleveringen te gaan deze week. Dus het wel spannend. We hebben weer een fragment aan de podcast. We zitten wel lekker in de podcast deze week. Mark, Marie, Huibrecht en Isa Hoes. Die hebben samen een podcast. En daarin kletsen ze onder andere over de vreemde zaken uit het nieuws. Behandelen ze ook een beetje persoonlijke verhalen natuurlijk. En zo was Mark Brie als kind ooit een keer alleen thuis met zijn zus. Tot de buren ineens langskwamen en vroegen of ze even op de babyfoon wilden letten. Want ze zouden zo terug zijn. Nou, vervolgens gebeurt er iets geks op de lijn.
2: En wij hoorden ineens allemaal gewoon stemmen bij hun in huis. Dus wij gingen zo die ding in. We hadden een spatel mee.
3: Oh nee, dat kan je echt wat doen. Dat is een goed idee.
2: Om flink op iemand zo te
3: slaan. Stoute boef dat je bent. Foei! Dat mag niet.
2: En toen dus wij elke deur die we opendeden, dachten we daar gewoon drie mannen. Want we hoorden drie mannen op die dingen, ja.
0: Nou, er gebeurt van alles, weet je. Ze horen dus gewoon iets op die babyfoon.
1: Ja.
0: Maar ja, de vraag is natuurlijk, Marijke, wie of wat waren die mannen nou die zij hoorden op de babyfoon van de buren? A, het raam stond nog open en er was een aantal zwervers in de babykamer gaan liggen. B, de buren hadden per ongeluk Radio 1 aan laten staan. Of C, er zaten zendpiraten op dezelfde lijn als de babyfoon. En die zaten er gewoon uit te zenden.
1: Oh, wat is dit weer moeilijk. Ja, dat zwerververhaal, dat lijkt mij toch een beetje onwaarschijnlijk. Ja.
4: Ik vind het ergens ook mooi.
0: Geen zwervers in de babykamer.
4: Ook gewoon een baby in zijn mandje en dan zo twee zwervers erna. Lekker slaan.
0: Die er gewoon lekker tegenaan gaan liggen. Ja,
1: nee, het waren er drie.
4: Hè?
1: Het waren er drie, toch?
4: Ja, drie. Ja.
0: Drie zwervers.
1: Nee, precies. Nee. Ik geloof hier helemaal niks van. Okay. Lijkt me echt een ster. Dan hadden we dat misschien toch wel geweten qua inbraak. Nee, ik denk niet dat. Nee. Ik denk dat de buren misschien wel Radio 1 aan hadden staan. En dat de babyfoon dat heeft opgepikt. Via het openstaande raam. Dat kan ook. Dat denk ik.
0: Ja. Zet je die neer?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Is dat
1: wel
0: jouw definitieve antwoord?
1: Ja.
0: Dat is antwoord.
1: Ja, of de piraterij, dat kan ook
0: nummer
1: wel.
0: Nummer B. Oh, gaat toch, zie je? Als, je, als je dan vraagt, is dat je David? Dat is echt zo'n Robert de Brink moment. Is dat je definitieve antwoord? Dat ze dan toch denken, nee, wacht. Toch nog even wat anders.
4: Echt een berenval die je dan neerlegt.
0: Een berenval of wel?
4: Meeval.
1: Ik ga toch voor antwoord B.
0: Je gaat toch voor Radio 1.
1: Radio 1, wat toch via de babyfoon nog door. Ja.
0: Nou, dan gaan we eens even luisteren. Wat nou het antwoord is.
2: En toen uiteindelijk kwamen we gewoon bij die kinderen. Was er gewoon helemaal niemand.
3: Nog enger.
2: Kwamen zij thuis, zeiden ze, oh ja, dat is soms is een illegale zender zit dan op diezelfde frequentie. Ja, zeg daar eventjes.
0: Zeg daar even. Ja, dat is echt waar. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik had vroeger, kon ik via een bepaalde FM-frequentie, kon ik dus de babyfoon van de buren horen. Dat was gewoon een zender.
4: Huh? Ja, dat andersom.
0: Ja, ik woonde vroeger op de Puttelaan in Buddy Wildhoven. En de buren naast ons, ik kon gewoon letterlijk horen wat ze aan het doen waren.
1: Bizar.
0: Alles. Maar ook wanneer het kind honger had, of weet ik veel wat, dan huilen. Ik kon het gewoon in stereo op de FM kon ik dat horen.
4: Hey joh, en dan de nieuwe hoge binnenkomer van de Rolling Stones.
0: Nou, dat deed mijn buurman niet. Dat was ik degene. Dus als ik mijn radio wat harder zette, kon ik uitzenden via zijn babyfoon. En hoorde waarschijnlijk alleen de straathit. Maar ja, dat was wel mooi. Het kan dus. Een babyfoon is gewoon een zender, dus dat is mooi. Maar helaas is het dan nu 2-1 voor mij. Maar we kunnen morgen nog de zwaanstanden van maken natuurlijk. Hè. Spanning. Nou ja, via de babyfoon ga ik deze plaat hem even uitzenden. Ik hoop dat heel Nederland dat kan ontvangen. Het is Kensington. And war.

0: Lekker toch?
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
17: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
22: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
23: Zonnebrandcreme?
24: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook precies zien wanneer de vakantiegangers weg zijn en dus niet thuis zijn. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij heeft gisterochtend een hartstilstand gehad. Geel brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die nog is ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Acteur en regisseur Martin Zwal blikt met het oog op morgen terug op hun samenwerking.
4: Ik heb echt gezien hoe die van kleine dingen toch iets bijzonders wist te maken. Het was echt wel een genot om daarmee samen te werken.
3: Kees Geel is dus 61 jaar geworden. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. Zondag is dan de grote finale en Spanje moet het dan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. En het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar blij mee, zo weet de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt er nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet. Een van de maatregelen is dat om de dure benzine. Het weer dan. De zon schijnt, wordt snel warm straks. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten wat kans op stapelwolken.
12: Oh, en sluierbewolking.
3: Sluierbewolking, wat grijzigheid.
12: Grijzigheid? Oh, okay. Vorige week ook, hè?
3: Grijzigheid,
12: ja, even kijken of nog wat kleurrijke toestanden plaatsvinden op de snelweg. Ja, 14 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Lingebrug. Daar sta je 13 minuten. De A6 Joure-Lelystad bij Emmeloord door een ongeval. 16 minuten. En de A15, dat is Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht. Een half uur.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Even bollen. Iedereen moet...

0: prijs. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
5: Tijd voor Defensie.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke

0: place, anywhere, anytime. Kim Wilde is volgend jaar weer in Nederland. Ik heb kaarten gekocht.
1: Oh, echt?
0: Ja, ik ga naar Tivoli Vredenburg, ga ik Kim Wilde zien.
1: Dat vind ik best wel leuk,
0: dat is wel
1: eigenlijk.
0: Wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Iedereen zegt, ja, je moet er sinds toch heel goed bij stemmen. Gaat hartstikke goed.
1: Heb je nog een kaartje over?
0: Nou, als je lief bent, mag je mee.
1: Oh.
0: Wel leuk. Nou, het is Any Place, Anywhere, Anytime op woensdag 15 juli. Hartelijk goedemorgen. Het is Radio Veronica. Het zijn je vrienden van de ochtendshow. En we hebben de krant even uitgeplooid. Het is wel komkommertijd. Maar we hebben toch wat gevonden, hè, Marijke?
2: Ja, zeker. Van komkommer is het een klein stapje naar kaas.
0: Oh.
2: Het is wel nieuws van mijn hart. Echt van breekt. Maar ik lees in het AD dat er 20.000 kilo emmentaler kwijt is.
0: Wie heeft er nou wie steelt er nou 20.000 kilo emmentaler?
1: Is het kwijt of het is het kwijt. Gestolen?
2: Nou, dat is dus een beetje de vraag. Men neemt aan dat het gejat is.
0: Niemand heeft het gezien.
1: De eerste vraag was, waar heb je hem voor het laatst?
0: Die 15.000 kilo.
2: Ja. Zal ik hem even bellen anders? Nee, dit is, op de een of andere manier is het verdwenen. Het was onderweg van Duitsland naar Frankrijk. En het is wel degelijk ingeladen, de kaas.

0: de straatwaarde hè, van 80.000 euro gerekend. Maar het is gewoon verdwenen. Dus ze denken inderdaad dat dit 's nachts ergens overvallen en weg is gegaan. Of dat misschien degene die het vervoerd heeft ermee naar de Noorderzon is vertrokken. Maar
1: straatwaarde klinkt als drugs. Dit,
0: het is ook zo.
1: Illegale emmertalen onder toonbank kopen ergens. Nee, je krijgt er alleen Jezus tegen je getrokken. Emmertalen kopen. Hey, lekker stukje. Kijk wat ik hier heb. Het grammetje.
2: Een envelopje.
1: Ja. Hoe weten we dit allemaal? Maar goed, we zoeken de kaas. Het is gewoon een soort kamikaze-actie was dit. Ja.
0: Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Oei, oei, oei. Nou, het mag wat kosten. Ik ben benieuwd of we ze nog gaan terugvinden. Mocht je ze gezien hebben, waarschuw ons even. Dan zullen wij de plaatselijke politie inlichten. Max, je hebt ook een bericht gevonden.
2: Zeker uit het AD. Gaat om hockeyclubs. Die worstelen namelijk met helikopterouders.
1: Helikopterouders?
2: Ja, weet je wat dat is?
1: Ik herken mezelf daar niet in.
2: Nee, dat snap ik niet.
1: Ik ga gewoon met de auto altijd.
2: Dat kan natuurlijk ook. Nee, ik vond het een hele mooie term. Het gaat om ouders die haarfijn, als een soort aasgierde boven zo'n club, in de gaten houden wat er met hun kind gebeurt op de club. En dan gaat het voornamelijk op welk niveau hun kind wordt ingeschaald.
0: Oh.
2: Dus het is niet een hele grote groep ouders, maar ze worden wel steeds mondiger. En wat ik zeg, dat zijn dus ouders die als hun kind te laag wordt ingeschaald enorm boos worden.
1: Oh, God.
2: Verhaal gaan halen en zeggen, mijn kind moet een team hoger. Dus onder andere bijvoorbeeld Ronald van der Mosselaar is bestuurslid bij de Rotterdamse hockeyclub Victoria. Hij zegt, ja, ik had op een gegeven moment een vader binnenlopen in mijn kantoortje. Die had hele analyses bij zich van zijn eigen kind. Meerdere A4'tjes onder zijn arm. En hij wilde met ons praten over de selectie van zijn kind.
1: Ja. Het is toch ongelooflijk. Vroeger gebeurde er gewoon... Je kind zat gewoon ergens. Het was of goed of niet goed, maar het was wel gezellig. En nu gaan al die ouders die gaan zich overal mee bemoeien.
0: Maar dat is toch als kind toch ook verschrikkelijk. Ik zou me de ogen uit de kop schamen.
2: Ja, dat is het. Je schaamt je kapot gewoon. In ieder geval, die clubs die zeggen nu, we hebben een afkoelperiode ingesteld van 2 dagen na de bekendmaking van de selectie.
1: Een afkoelperiode?
2: Zodra die brief op de mat komt, heb je 48 uur om even bij te komen van het nieuws. Dan pas mag je gaan reageren.
3: In wat voor wereld zijn wij terechtgekomen?
0: Dat
1: is toch verschrikkelijk.
2: Ja. Hey, wat had jij, Geer?
1: Nou, ik ga de sfeer even anders maken. Ja, dit is, er is iets raars aan de hand vandaag. Hadden we het er straks al over de pepernoten. Die liggen al in de winkel. Het is ongelooflijk. Toen tipte luisteraar Willem ons op iets wat misschien nog veel erger is.
2: Oh.
1: Willem die appte via de Radio Veronica app. Hij appte namelijk bij de Intratuin in Lisse. Ja, moet ik nog verder gaan?
0: Daar zijn ze al
1: begonnen met de kerstopbouw. Nee. Het is toch ongelooflijk. Dus wij als journalistieke pitbulls zijn er even ingedoken. En wat blijkt? Nou, tussen de zwembaden en tuinsets. Ja hoor, ruik je toch al de dennennaalden. De kerstshow wordt al opgebouwd. Sterker nog, je kunt zelfs al een deel van de kerstshow zien. En daar zijn de meningen over verdeeld.
4: Hartstikke leuk. Mensen lopen altijd te zeiken. Pepernoten vroeg in de winkel, dan je kerst. Maar als ze wat moois willen maken, ja. Waarom niet?
5: Om zo vroeg al kerst te zien, dat is natuurlijk wel bijzonder. Dus ja, vandaar dat ik moet lachen.
1: Ja, natuurlijk is het heel bijzonder. En net als de reactie van deze mevrouw overigens.
3: Ja, er komt nog niet die kerstboom hoor. Dat is mij toch gewoon wel een beetje vroeg. Ja. De kersthuisjes dan wel, niet die boom.
1: Ja, hoor je wat hier gebeurt? Dus eerst zei hij, maar de kerstboom is wel heel... maar die kersthuisjes, die wel. Het is ongelooflijk, maar goed. Dus ik dacht, ja. Mocht je het warm hebben vandaag, denk maar even aan de inwoners van Lisse, want daar staat hij al. De kerstshow. Nou, dan kun je een beetje verkoeling zoeken. Ze hebben ook sneeuwmachines, dus dat is wel fijn.

0: is vroeg. Heel vroeg.
1: Ja, vraag mij maar waarom. Ik heb er geen verklaring voor.
0: Maar hij staat al lang te stralen via de zendmast.
2: Geniet van een mooie weer. Hallo, daar zijn we weer.
0: Ekdom in de morgen van 6.

0: Ja, en toen viel het stil. Het was Portugal the man. En viel het stil. Ja, sorry hoor. Af en toe moet dat even gebeuren. Even een moment van stilte in de uitzending. Mooi.
1: Vind je dit leuk, ja?
2: Dit vinden we dan gewoon grappig.
0: Vind je dit leuk? Ja. Oh, wat grappig is dat. En daarvoor Salt and Pepper. En Push It. Er is iets raars aan de hand. Ik weet niet wat er aan de hand is. We hebben er straks gewoon pepernoten die al in de winkel liggen. Kerstgekte. Maar het gaat nog even door, dames en heren. Dus dan gaan we... De slietende vaart van James Last er even bij. Want het kan dus blijkbaar nog erger. Want onze luisteraar Anita appte ons. We hebben haar even teruggebeld. Goedemorgen, Anita.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zitten wij net over pepernoten te praten? En over het tuincentrum in Lisse, waar dus de kerstshow al te zien is. Wat is jou overkomen vandaag?
3: Nou ja, jullie hadden het inderdaad over die kerstversiering al. Toen dacht ik, ja, dan moet ik even een foto naar jullie sturen. Want wij hadden dus al twee kerstmannen aan de pomp.
0: Wat is er aan de hand? Zijn de mensen bevangen van de hitte of zo?
3: Nou, ik ben bang van wel, ja. Of hij is zwaar de weg kwijt.
0: Wat de hel? Je had kerstmannen in de winkel. Maar dan ging jij jezelf twijfelen. Je denkt, ben ik in het goede land terechtgekomen? Of wat is er gebeurd vandaag?
3: Nou, we waren gewoon allemaal zo flabberkersten dat ik eigenlijk niet meer wist wat ik hiermee aan moest.
0: Dat is wel mooi zin. Flabberkersted. Ja. Oké. Okay. Wat heb je gezegd tegen de kerstman in kwestie? In kwestie? Sorry.
3: Nou, hij reageerde eigenlijk bijna niet eens. Dus ik dacht van, nou, ik weet het niet hoor. Hier is echt een steekje los.
0: Het is te warm, denk ik. Ik denk dat mensen gewoon toe zijn aan vakantie.
3: Nou, dat dus.
0: Ja, precies. Ja, of dat je gewoon denkt, het is zo warm. Als ik maar, ik ga dwars door je heen.
2: Hoor je nou hoe je bent?
0: Ja. Want heb jij ze bij de pomp liggen al, de pepernoten? Nee, hè?
3: Nee. En daar ga ik echt voorlopig nog mee wachten. Want die wil ik echt voorlopig niet zien.
0: Maar een speculaaspomp gaat er wel in natuurlijk.
3: En dan gaat het ook altijd in.
0: Ja, zie je. Ik check het wel even. Nou goed, er gebeuren rare dingen. Dus pepernoten in de winkel, ja. Kerstshows en bij jou dus kerstmannen bij de balie. Anita, ik hoop dat het een hele rustige dag wordt voor je.
3: Ja, dat hoop ik ook.
0: We hebben James Last ook al gehad. Zullen we daar maar een winterplaat doen? Ik heb een winterplaat klaarstaan.
3: Nou, dat vind ik gezellig.
0: Ja.
3: Kunnen we vast maar even inkomen.
0: Mocht je het warm krijgen vandaag, dan heb ik nu gewoon Cold as Ice gedraaid.
3: Heerlijk.
0: Heerlijk, Anita.
3: Succes, man. En vrouw.

0: al lekker calippootje erbij. En Foreigner, Cold as Veronica, maar zo wordt het nieuws van half acht. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Grote natuurbrand nu in Duitsland en waarom je je aanrechten moet vermijden.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ja?
1: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro.

0: Even door de verkeer met 23 vertragingen. Dit zijn de langste. De A12 Lunette Oude Rijn bij Oude Rijn. Daar is een ongeluk gebeurd, een half uur vertraging. A15 Gorkum Ridderkerk bij Papendrecht, 35 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst. Door een ongeval, 33 minuten. Op de kop af, 7:30. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het lijkt erop dat aanslagen met explosieven zich aan het verplaatsen zijn. Het zijn er nog altijd evenveel, maar het gebeurt minder in Amsterdam en Rotterdam. En juist meer in het oosten en midden van het land. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein. En nu is dat een park. Doordat daar nog munitie ligt, kan de brandweer niet dichtbij komen. Controles op gesmokkelde sigaretten worden strenger. De douane zet meer mensen in en er is een speciale scan op Schiphol die kan zien of er meer dan een slof in een koffer zit. En we hebben het hier wel vaker over, maar de Quest...
0: Ah, is die weer binnen, ja.
1: ...heeft weer een nieuwe gevonden. Vieze plekken in je huis.
0: Oh, ja.
1: Een van de meest vreselijke plekken blijkt nu, is je keuken.
0: Maar vaak erger dan het toilet.
1: Erger dan je toilet, ja.
0: Vind ik altijd zo raar dat het de schoonste plek in huis is het toilet. Dus ik eet voortaan mijn boterham altijd op het toilet.
1: Ja, dat zou ik maar doen als ik jou was.
0: Relaxter en veel schoner.
1: Ja, maar dat is wel echt waar, want die maak je gewoon veel vaker schoon. Ik heb nu bouwlui bij mij thuis. En soms schrik ik een beetje van wat ik daar aantrek.
0: In het toilet?
1: Oeh, dan maak ik elke dag nu de wc schoon.
0: Ja, snap ik. Dus het is heel prachtig klinisch schoon is het.
1: Ja, maar het aanrecht bijvoorbeeld, die is dus veel viezer dan je denkt. Een bijvoorbeeld belangrijke vraag voor jullie. Zetten jullie je boodschappentas op het aanrecht?
0: Nee, ik zet hem altijd op de grond.
1: Max?
0: Ja, ik zet hem wel op het aanrecht.
1: Ja, daar ga je. Daar ga je
0: al.
1: Want die is op de grond geweest in de supermarkt. Vervolgens achter in de auto heeft hij tussen van al jouw gorigheid gelegen. En dan zit hij nu dus op jouw aanrecht.
0: Oh ja.
1: Dat is een beetje het idee. Zo verspreid je al je goorheid eigenlijk.
0: Maar dan wil je ook niet weten hoe erg het in de auto is.
1: Nee, dat wil je helemaal niet weten, nee.
0: Wat er op jouw stuur plaatsvindt.
1: Nee.
0: Dat is één grote kakofonie aan bacteriën.
2: Maar daar snij je je kip niet op natuurlijk.
0: Nee.
1: Nee. Nou,
0: dan moet je op de wc-bril moet je eigenlijk de kip snijden, want daar is het meest...
1: Ja. Goed idee.
0: Veilige plekje.
1: Goed idee. En hoe zitten jullie met de vaatdoekjes?
0: Ja, die moet elke dag eigenlijk wel weg.
1: Elke dag.
0: Elke dag, hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk.
1: Ja.
0: Twee echt dagen waar? Is het al gevaarlijk, ja.
2: Nee, serieus?
0: Ja, joh, wat daarin gebeurt. Oh. Dat is echt een polonaise aan bacteriën wat er doorheen loopt.
1: Nou, ik heb het idee, Max, dat we niet bij jou moeten gaan komen eten.
2: Nee, we vieren morgen zijn derde verjaardag. Ja,
0: hij staat al een week tegen de muur aan, dat doekie.
2: De schrikjes hangen al.
1: Het is weer nog. De zon schijnt, het wordt snel warm straks. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het ietsje koeler. En ben je in het oosten van het land, daar kunnen wat stapelwolken zijn.
0: Ach, wat naar zeg.

Kate Bush, Running Up That Hill bij Veronica, waarin ik je nu ga vertellen dat er iets leuks gaat plaatsvinden zometeen. Het is ongelooflijk. Maar zometeen gaan wij weer spelen. Het woordenboekspel. En sinds komkommertijd het land is leeg. Dus als je dit nu hoort en je gaat meedoen met het woordenboekspel en je gokt goed, dan kun jij gewoon op 28 juli naar de gloednieuwe documentaire over Wham. Ze hebben een concert gegeven, een aantal concerten. Achter het ijzeren gordijn, back in the 80s. En daar is een documentaire over gemaakt. Aan de hand van allerlei privébeelden van George Michael en Andrew Ridgely. En daar is een documentaire van hem. Die mag jij gaan bekijken op 28 juli. Dus als je dat wel ziet zitten, app dan nu woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En dan ben je zometeen misschien wel op de radio. In ons spel. Is leuk toch? Dus ja. Ik zou het gewoon, als ik jou was, even appen. Woordenboekspel, dan hebben we elkaar zometeen aan de telefoon. Dit is het moment om dat te doen. En dan nu, meezingen met Fatboy Slim. Dit is Praise You.

0: kandidaat gevonden om mee te spelen. Uit het hele land bij elkaar samengevat is dit de kandidaat waar je van droomt. We spelen vandaag met iemand die goed gemutst is opgestaan. In dit geval een Telstar-pet op heeft. Aan de telefoon, live ergens vanuit Nederland, Gizo Drinkwaard uit Tilburg. Gizo, goedemorgen zeg. Ja, jij bent het vandaag, hè? Ik merk het aan alles. Want Gizo, jij werkt bij Orthopediatrics.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat weet ik nog. Ja, ik was met elkaar echt gesproken, hoor. Je was een rondje van de zaak toch ooit?
1: Ja, halfjaartje geleden of zo.
0: Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was een groot feest bij jullie thuis. Dat kan niet anders. En even, waarom heb jij een Telstar pet op?
1: Ik heb familie in IJmuiden wonen al. Ik volg de club al sinds het begin jaren 80. Dus,
0: en wat een seizoen hadden ze, hè? Hey.
1: Ja, en dat jaar daarvoor ook. Dus,
0: ja, daarom. Dus dat gaat goed. Dat gaat lekker in ieder geval. En je bent op dit moment onderweg naar het werk.
1: Ja, ja. Okay. Op weg naar Breda.
0: Oké, op weg naar Breda. Nou, Breda, hij komt eraan, hoor! Maar eerst is het tijd om hopelijk die kaarten binnen te slepen voor die film. Want weer een woord gevonden in de Vandalen. Nou, maak je borsten maar nat, Gizo. Hier komt het woord. Het gaat vandaag om
2: ugly.
0: Wat?
2: Ugly.
0: Ugly. Marijke, wat is dat?
3: Een ugly, dat is een telefoonnummer dat echt heel erg moeilijk te onthouden is. Dus denk bijvoorbeeld aan 0672-0954-7232-05-94-3299. Dat is een ugly.
0: Wat een telefoonnummer zeg. Kapot, ja. Max, wat is het volgens jou?
4: Nou, een ugly, dat is een type wasbeer. Die, ja, laat ik het zo zeggen, niet moeders mooiste is als je hem vergelijkt met andere wasberen. Dus heel vlezig tandvlees, korte dikke staart, vrij worstvormig lichaam.
0: Worstvormig, hè?
4: Ziet er niet uit. En daarom hebben ze hem de ugly genoemd.
0: The good, the bad, the ugly. Nou, een ugly, kan ik je melden, dat is een kruising van een grapefruit en een mandarijn. Dat is een ugly.
1: Ja, klinkt allemaal niet heel bekend in mijn oren.
0: Het klinkt allemaal niet best, hè, wat je hier hoort.
1: Maar ik denk dat ik toch voor het fruit ga.
0: Jij denkt fruit, we gaan daarvoor.
1: Ja.
0: Is dat een ingeving of kom ik betrouwbaar over?
1: Ik eet veel fruit, dus ja, daar voel ik me het beste bij.
0: Er zit ook alles een ugly tussen natuurlijk, hè?
1: Ja.
4: Ik eet heel veel wasbeer. Maar ja, ja.
0: Vooral worstvormige, hè?
4: Ja. Ja.
0: Even luisteren of je gelijk hebt, Gizo. Ik ben benieuwd.
2: Een ugly is een kruising van een grapefruit en een mandarijn.
0: Ja!
2: Gerard heeft gelijk.
0: Oh, kijk er eens even, Gizo. Dat is toch fantastisch. Dat betekent dat jij naar de gloednieuwe documentaire van Wham gaat kijken in de bioscoop.
1: Geweldig.
0: En ik hoop dat je me leuk... Ben je een beetje George Michael, Andrew Ridgely, dan wel Wham-fan?
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Ik vind geweldige muziek.
0: Oké, okay, nou, dan ga je dit een hele toffe documentaire vinden. Dat kan niet anders. Veel plezier daar. En maak er een mooie werkdag van, hè?
1: Gaat helemaal lukken.
0: Doe ze de groeten in Breda bij Orthopediatrics.
1: Ja, dankjewel. Zal ik doen.
0: Bye bye, man.
1: Bye.
0: Dat was Gizo. En zullen we even meezingen met Toto. En

0: Veronica en Pamela. Het is de vroege woensdagochtend. We moeten nog wel even iemand even tegemoet komen als het gaat om luisteraars. We hebben gisteren iets gedaan wat we normaal nooit doen. We hebben iets uitgesmeerd over een heel programma.
1: Ja.
0: Namelijk de ringtone van Sean van den Heuvel.
1: Nou, komt er net een berichtje binnen van Alexander Wijmans. Die zegt, goedemorgen. Gisteren heb ik in de auto een uur lang het verhaal van John van den Heuvel ringtonen gevolgd. Na al dat uitmelken, vertragen en ook nog eens uitstellen van het grootste nieuws was ik op mijn werk aangekomen en had ik nog geen antwoord.
0: Shit.
1: Maar eigenlijk ben ik nu toch wel benieuwd, wat was nou de ringtone van John? Dus zeg het maar. Ik zou zeggen, Alexander, blijf luisteren. Je hoort het zo.
0: Je hoort het zo meteen.
1: Hey, het was de tune van Narcos.
0: Dit kwam uit zijn telefoon. Is dat mooi?
1: Ja, is mooi.
0: Prachtig.
1: Hij was even service naar Alexander toe, dit.
0: Nou, kijk, hebben we het ook geregeld hier. In één klap de hele uitzending van gisteren samengevat in

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is die last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Whitney.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Online
2: veilingmeester.nl. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
5: Kippie.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. De douane gaat strenger controleren op het smokkelen van sigaretten. Dat levert veel geld op voor criminelen, omdat de accijns op tabak hier zo hoog is en de sigaretten in het buitenland dus veel goedkoper zijn. De Belastingdienst loopt zo veel geld mis. Op Schiphol is nu een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Iran dreigt ook andere zeeroutes af te sluiten in de oorlog met Amerika. Het is een reactie op de pogingen van Amerika om de Straat van Hormuz te beheersen. Olie is voor iedereen of voor niemand, dat zegt Iran. Dat heeft afgelopen nacht ook aanvallen gedaan op de Amerikaanse marine in Bahrein. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 jaar. Hij heeft gisterochtend een hartstilstand gehad. Geel is vooral bekend als acteur van onder meer Flikker Rotterdam, GTSD en talloze films. Verder is hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclames. En voor het eerst in 16 jaar gaat Spanje de finale van het WK voetbal spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-0 van Frankrijk. Een sportjournalist van RTL Nieuws prijst vooral de verdediging.
12: Ze hebben het hele toernooi, dat hoorde je net al, 1 tegendoelpunt gekregen. En dat zag je gisteren ook. Het lukte Frankrijk pas na 80 minuten om een keer een schot op doel te schieten. Uiteindelijk de terechte winnaar was Spanje.
11: Nou, vanavond weten we dan tegen wie ze moeten spelen. Of Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond dus tegen elkaar. En dat belooft wat meer spektakel te worden.
12: Omdat zij meer aan elkaar gewaagd zijn en meer lijken op elkaar qua speelstijl. En laten ook wel veel kansen doorgaan. Dus wat dat betreft heb je een leukere wedstrijd.
11: Nou, die is dus vanavond 9 uur onze tijd. Is trouwens ook de eerste keer ooit dat Messi tegenover Engeland staat. Het weer dan. De zon schijnt. Het wordt snel warm straks. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Nou, aan zee is het ietsje koeler. En in het oosten wat kans op stapelwolk.
10: Jawel, er staan 23 vertragingen. Maar dit zijn de problemen. De A12 Arnhem-Oudenrijn bij Hoograven, een half uur. Een ongeluk op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst, een half uur ook. En de A50 Arnhem-Os bij Maasbrug, 3 kwartier.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
14: Ja, hé, ben alweer!
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
13: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert
17: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Radio Veronica.

0: Goedemorgen, daar zijn we weer.
1: Join the club.
0: We zijn er altijd, hè?
2: Once again, back with the incredible.
0: Vrienden van Radio Veronica, een kleine waarschuwing is weer daar, want de eikenprocessierups terreur gaat door. Het is verschrikkelijk. De bomen hangen weer vol met deze kriebelige beestjes. Heb je wel eens last gehad van die haren? Het zijn de haren die ze achterlaten.
3: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Er zijn een aantal kale mannen die denken, haren? Waar kan ik die haren? Nee, het gaat om de haren die zo kriebelen. Die ervoor zorgen dat je een soort eruptie... op de huid krijgt.
4: Een eruptie op de huid.
0: Ja,
4: hè?
0: Dat is niet goed. Dat moet je niet hebben. Dus dat is verschrikkelijk. Dus kijk uit, ze hangen weer overal vol. Nog even een klein vervolgverhaal waar ik de hele week... We zijn er heel druk mee bij Radio Veronica. Wat gaat er toch gebeuren op de Zwarte Cross? Dat komt eraan. Wij zijn er trouwens bij. Radio Veronica is op de Zwarte Cross te vinden. Maar hoe zit het nou met Baila de Gasolina van Even Serieus?
4: Ja.
0: Want de Brabantse feestband die zou volgens de organisatie van het Zwarte Cross Festival... het succeslied niet mogen spelen.
4: Ja, ze waren er helemaal klaar mee, hè?
0: Ja,
4: dat hebben we zo vaak gehoord.
0: Dat is ongelooflijk. Dat hebben wij soms ook met... Wonderwall van Oasis. Misschien heb je niet te veel gehoord. Ja. Dat je denkt, jeetje, die wil ik nooit meer horen. Dat hebben zij... Met Baila de Gasolina. Die willen ze gewoon nooit meer horen. Vorig jaar werd hij op een gegeven moment op een slecht moment 33 keer per dag of per uur gedraaid.
4: Ja.
0: Maar wat gaat er nou gebeuren? Tijdens de persdag, want die is er geweest, liet de organisatie van het festival er heel weinig over los. En dat denk ik, er gaat iets mis. Ja. Je hebt daar niks over gezegd.
4: Ja. Ja, het is ook sowieso heel raar om een band te boeken die überhaupt maar twee nummers heeft, waarvan één dan die grote hit.
0: En die andere... Dus,
4: ja, die andere... Ja,
0: hoort hij ook alweer.
4: Ja.
0: Ja, met alle respect. Dus dat is een beetje het probleem.
4: Precies.
0: Dus je boekt een band voor één hit en die mogen ze niet spelen.
4: Ja.
0: Dit is het begin van een mop. Dus hoe zit het nou? Weet je, het lijkt nog steeds op een geintje.
4: Ja, het begint er nou wel stevig op te lijken dat er toch wel echt iets heel groots gaat gebeuren rondom dat nummer.
0: Maar wat ik dus denk is dat het dan uiteindelijk, dat ze hem toch gaan spelen, de euforie zo groot is,
4: ja,
0: dat ze breken de tent af.
4: Ja.
0: Denk je niet dat dat zoiets is?
4: Ik denk het wel. Er wordt geen tap, blijft nog vol, alles gaat leeg. Dat nummer wordt gedraaid en dat hele festival
0: wordt
4: gedraaid.
0: Je zou er dan bij...

0: Gerard Ekdom.
1: Ik heb een hoop vrienden, maar met hem heb ik het meeste lol gehad.
0: Elke werkdag op het legendarische Radio Veronica.
2: Dat is echt prachtig om te zien.
0: Ja.

0: En die zijn er ook natuurlijk. Het was Ace of Base en I Saw the Sign. En daarvoor Stromae en Papote. Het is een bijzondere avond vanavond. Want rapper Pitbull is in het land, jongens.
1: Oh, ja, ja, ik hoor wel.
0: Hij staat in een uitverkocht Gelredome. En er is sowieso best veel te doen rondom deze Cubaans-Amerikaanse artiest de laatste tijd. Zo kreeg hij onlangs een officieel Guinness Book of Records vermelding voor meeste mensen bijeen die een kale kap op hebben.
2: Nou ja zeg.
0: Dat staat ook zo als zodanig in de boek, hè?
2: Ja.
0: Meeste mensen bij elkaar met een kale kap.
2: Dat is nog niet heel veel mensen gelukt.
0: Nee, dat is heel weinig mensen gelukt, ja. Ja. Dus het is dus eigenlijk voor de mensen die denken, kale kap. Nou, bij zijn concerten is het vaste prik dat mensen zich als hem verkleden. En dat doen ze dan stevast met zonnebril en siliconen vleespet. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ik heb er één thuis.
0: Heb jij een vleespet thuis?
1: Zeker. Ik ben nooit verkleed geweest als Pitbull.
0: Dan meen je dat. Verdomme, nu zie ik het erin.
1: Ja. Dat is geen compliment.
0: Ongelooflijk. Maar dat waren de laatste dus 20.000. Dus ik maak vroeger altijd de gekscherende opmerking als je bijvoorbeeld bij een Bruce Springsteen concert. Je herkent me aan mijn Bruce Springsteen t-shirt. Dus je daar afspreekt met iemand. Je herkent me aan mijn Pitbull outfit. Dat red je gewoon niet. Maar ik zat te denken, allemaal leuk en aardig. Maar bij Pitbull denk ik altijd maar aan één ding. En dat is niet meteen zijn vleespet. Het is eigenlijk gewoon zijn altijd aanwezige Mr. Worldwide. Oh, hij zegt in elke plaats, zegt hij, Mr. Worldwide. Daarmee heeft hij meteen zijn stempel gedrukt op al zijn platen. Zeggen, Mr. Worldwide. Dus ik dacht, is het niet leuk? Want de redactie heeft namelijk de Pitbull quiz bedacht. De Pitbull quiz. Nou, dat heeft een Pitbull hit gehad natuurlijk ook. Dus de vraag is, kun jij de plaat herkennen aan zijn Mr. Worldwide? Niet aan zijn vleespet, maar aan zijn Mr. Worldwide.
1: We draaien dit ook zo regelmatig op Radio Veronica.
0: Ja. Maar is dat leuk om even een quizje te doen?
2: Ik ben heel erg benieuwd. Maar hij zegt het vaak vrij snel, dus je kan het dan moeilijk herkennen, denk ik.
0: Maar dat denk ik ook, maar je weet het nooit. Ik heb hier bijvoorbeeld... Marijke, wil jij beginnen?
1: Oké, is goed.
0: Oké, ik heb hier een fragment waarin hij dus Mr. Worldwide zou meer raden welk nummer het is. Luister goed.
3: To Mr. Worldwide.
1: Oh, mag ik hem nog één keer horen?
3: To Mr. Worldwide.
1: Mag ik hem nog één keer?
3: To Mr. Worldwide.
1: Nou, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Nee.
2: Ik ben wel gelijk terug in die kinder

0: Chris Brown, je kent hem wel. Max, die jouwe dan maar.
1: Ja, dat is goed.
0: Dit is hem.
2: Mr. Worldwide.
3: Yes. Ja, deze herken ik dan weer wel.
0: Mr. Worldwide.
3: Ja. Het is met Jennifer Lopez, volgens mij.
1: Oh, no. Oh. Ik vind, wacht even. Nog één keer. Mr. Worldwide. Nee. Hè?
3: Give the night away of zo? Get the night away.
1: Oh mijn god. Ja, ik herken het wel, maar ik heb geen idee. Ik weet je, ik doe gewoon een gok. You are my lovely thing.
0: Het is on the floor met Jennifer Lopez, dus jij zat goed. Jij zat goed.
1: Oké. Okay.
0: Nu moet ik hem zelf ook één. De redactie heeft er ook één van mij klaar. Dus ik ga heel benieuwd.
2: Mr. Worldwide.
0: Ja, dit is Fireball.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Dit is Fireball. Even kijken. Ja, dit is Fireball.
1: Ja, hier verdien jij geen vleespetje voor, hoor.
0: Dit is echt veel te makkelijk.
3: Ja, of juist wel, dan moet hij morgen de hele uitzending ophouden.
1: Dan vind ik het goed.
0: Heb ik hem nu gewonnen? Moet ik morgen dan als Pitbull...
1: Heel eerlijk, ik vind eigenlijk dat Marijke gewonnen heeft. Die wist hij van mij en die had de moeilijkste.
0: Oké, Marijke, jij mag morgen als Pitbull.
1: Ja.
0: Je hebt de outfit al, dus dat is prima. Zal ik deze maar draaien dan ook? Ja, als je hem noemt, moet je hem draaien. Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: samenleving Arnhem en omstreken. Dat 20.000 pitbulls, niet honden, maar de rapper, op je afkomen. Dit was met John Ryan samen, het nummer heet
1: Fireball.
0: Precies. Zing! Zometeen is het weer tijd om hopelijk geld te winnen. Ik zeg het er maar even bij. Geld, gewoon geld. €150 hebben wij in kas. En misschien wel voor jou als je meespeelt met Zing naar de Ping. Je moet jezelf even kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen in de Veronica-app

0: Because of McKelly. Nou, hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Ga jij zometeen zingen naar de Pink spelen? Dat zou leuk zijn. En het nieuws komt eraan van 8:30. En Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Gegevens van tienduizenden Nederlanders op straat. En wat moeten we nog meer verbieden in de trein?
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Deze week in de bonus.

0: Albert Heijn. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Mari Veronica, verkeer. 25 vertragingen, dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Dat komt door een auto met pech en sta je een half uur. A12 Arnhem-Utrecht bij Houten-Oost. 19 minuten. En de A12 Arnhem-Ouderijn bij Knaleiland. Er liggen allemaal artikelen op de weg, joh.
7: Valt er wat te halen?
6: Valt wat te halen, denk ik. 34 minuten. 8:55, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Door een hack bij een Frans boekingsbedrijf voor camping zijn ook tienduizenden Nederlanders geraakt. Hun gegevens zijn gelekt, plus de data ook wanneer ze op vakantie zijn, meldt 1 Vandaag. Een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden nog vermist. Daar is nog een zoekactie voor bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. Het goedkope zomerabonnement van de NS is een hit, ook onder mensen die anders niet met de trein gaan. Met de kaart kan je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de hoge brandstofprijzen. Maar goed, over die trein gesproken.
6: Ja.
8: Je moet sinds gisteren wel namelijk opletten, want je mag officieel nu niet meer je tas naast je op de stoel neerzetten.
6: Echt?
8: Het is echt verboden nu.
6: Oh, dat deed ik als het eerste wat ik deed.
8: Ja, toch? Ja, voordat je zelf gaat zitten.
6: Ja, precies. Ik knalde dat ding op de bank naast mij en ging lekker zitten.
8: Als er ruimte is, dan doet iedereen dat, toch? Bedoel, de vloer in de trein is een beetje vies. Daar wil je liever niet je tas neerzetten.
6: Nee.
8: Maar goed, die moet dus op de band erboven. Je kunt er overigens geen boete voor krijgen, want ze gaan eerst nog gewoon kijken. En
6: oh, in testfase zitten ze nog.
8: Ja, ik vrees dat het ooit nog wel een keer komt, dat je een boete ervoor krijgt, maar dat is nu nog niet het geval. Maar je moet nu in ieder geval je voorbereid zijn op dat de conducteur naar je toe komt en zegt, hey, dit mag
6: echt niet. Die tas eraf, doe je dat thuis ook?
8: Toen dacht ik, welke andere dingen zouden nog aangepast moeten worden in de trein? Want volgens mij zijn er genoeg ergernissen waar wij met z'n allen wel een stokje
6: voor kunnen steken. Wat een leuke vraag.
8: Nou, hè?
6: Ja, mensen die een hele stoofschotel naar binnen werken.
8: Met eten in de trein.
6: Ja, ik heb ik ben natuurlijk een tijd niet met de trein gereisd, tot wij een locatieuitzending gingen doen vanaf Utrecht Centraal. Oh, ja. Natuurlijk elke ochtend met de trein. Maar dan krijg je inderdaad wel terug die junks. Die hele cabine meurt naar vlees. Dat had iemand gewoon een soort shawarma-schotel zat naar binnen te werken.
8: Ja,
9: ik heb een probleem met de afvalbakjes. Zit je gewoon in een stiltecoupé, gewoon minding your own business, weet je wel. En dan moet iemand wat weggooien. Nou, gaat dat prulletje erin en dan gaat die dicht en dan...
8: Ja, die zijn heel
6: die
8: hard.
6: Zo hard dicht.
9: Dan hel ze even een propje weggooien en dan... Maar doe even een rubbertje ertussen of zo.
6: Doe er een rubber tussen.
9: Nou, dat is mijn...
8: Opstaan voordat je nog niet bij het station bent. Dus het is omgeroepen, straks Driebergen.
6: Station Utrecht overvecht.
8: Inderdaad, bijvoorbeeld. En dan gaan mensen eigenlijk in feite bij Hilversum al staan.
6: Ja, maar dat heb ik in het vliegtuig. Ik heb zoiets... Ik ben een blijven zitter.
9: Ja,
6: en dat
9: ja,
6: zeg tuurlijk. Ik altijd, dat ben ik normaal, man. Dan zit je 20 minuten, sta je helemaal gebogen met je rugzak, sta je in dat gangpad. Het slaat helemaal nergens op.
8: In het vliegtuig slaat het echt
6: helemaal nergens op.
8: Je weet ook dat je op volgorde pas eruit mag.
6: Ja, maar er zit altijd iemand achter je en die dringt dan voor.
9: Ja. Ach, het is altijd die ene Nederlandse vader met korte broek en een groene polo die niet in het gangpad kan staan en daarom dus gebukt met zijn nek.
6: Ja, met zijn nek. Ja, maar nu gaan we het over. Nu gaan we over op een vliegtuig.
9: Ja,
8: Nee, dat is waar. Maar goed, in de trein geldt dat ook. Dan gaan mensen ook altijd staan. Dan denk ik, waarom ga je nou staan? We hebben nog 10 minuten te gaan. Maar goed, deze
6: dat soort dingen.
8: Ik hoop dat NS meeluistert.
6: Of bifi-worstje zei. Of had je het over wifi? Geen wifi in de trein. Dat gedaan. In plaats van wifi. Ja.
8: Het weer dan nog. Veel zon en warm vandaag. Temperaturen tussen de 27 en de 31 graden. Maar ben je aan zee, daar is het ietsje koeler.
6: Ach, dan gaan we daar toch even heen.

0: Show was dit dan. Wouldn't it be good? En daarvoor Ilse de Lange met So Incredible. Zing! Het is weer tijd voor een nieuwe editie Zing na de Ping. We spelen 3 rondes. En met elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout, dan verlies je al je geld. Maar hebben wij voor jou als troostprijs 1 glimmend exemplaar van de Eggdom in de Morgen Kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Maarten. Hallo Maarten.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen Maarten. Jij werkt in een werkplaats.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja.
0: En wat doe je daar allemaal?
1: Heel plat gezegd. We doen gereedschap repareren. En mijn taak bestaat dan uit oude tangen een beurt geven.
0: Jij geeft oude tangen een beurt?
1: Ja.
0: Is daarover geapplaudisseerd eigenlijk? Dat is nog nooit. Ik heb nog nooit iemand alleen gehad die oude tangen een beurt geeft.
1: Ja, iemand moet het doen.
0: Ja, precies. En deze liefde roest nooit, begrijp ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je repareert gereedschap met gereedschap. Dat is ook mooi, hè?
1: Dat is zo prachtig. Zeker, ja.
2: Bijna filosofisch, hè?
0: Ja, dat is bijna filosofisch. Wauw. Nou ja, Maarten, ik hoop dat je hebt fantastisch... Je hebt fantastisch gezongen in de app, dus dat belooft veel goeds. Want je moest dit afzingen en dat hebben een hoop mensen gedaan. Ja. Maar Maarten, jouw bijdrage was prachtig. En ik zal hem even laten horen. Eigenlijk moet dat fragment er nog één keer voor jou luisteren. So sorry, I'm never meant to break your heart,
3: but you broke mine. Kaylee.
0: Maarten komt binnen.
3: Kaylee.
0: Zo kijk ik op bij de dokter, ik heb pijn in mijn...
3: Kaylee.
0: Goed, even kijken of dit waar is. Ja! Ja, blijkbaar haast. Dat is ook mooi. Ik heb even snel ingezorgd.
3: Ja, Kelly.
0: Kelly. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe je de rest van de vanmiddag gaat zingen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er zeker.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Nou, smeer de Kelly even, want hier komt voor 50 euro het fragment.
1: La da di da da. La da di da da.
0: Hij is wat zakelijk inderdaad, maar hij klopt wel. Crystal Waters, Gypsy Woman, ga je door?
1: Ja, ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, toch wel, oké. Nou, dan komt hij aan voor 100 euro. Zing naar de Ping.

0: I believe in miracles.
1: I believe in miracles.
2: Nou ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, Maarten. Heel goed. Ga je door.
0: Ja, en waar dat dan vandaan komt, snap ik ook niet. Er zit ergens een luikje in mijn hersenen dat je zegt, maar dan ook maar één zinnetje.
2: Ja, één zin, hè? Mooi is dat. Ja, prachtig. Dat was de eerste zin ook. Dus je zat meteen goed.
0: Ja. Ik ga door.
2: Ja, weet je zeker?
0: Ja.
2: Oké, komt hij aan voor 150 euro. In de
0: shallow. In de shallow. Roos. In shallows, in de shallows.
2: Klinkt als een plaats bij Rotterdam in de buurt. Ik ben maar in de shallows. In de shallows. Wacht, zal ik voor de zekerheid nog één keer laten horen dat je er even lekker in zit? Komt ja. In de shallows.
0: Ja, in de shallows, toch?
2: Ja. Oei, ik ben er bang voor. From the shallow now. Dat is een heel ver van Charlo's weg, is eigenlijk de vertaling. Oh, nee.
3: Ja, ik moet toch heel even voor onze fijne kandidaat opkomen. Ja. Want er zijn ook momenten waarop ze in de shallow... en dat ze dan in de shallaloos. Ja. Eigenlijk wat hij zingt.
2: Wat hij zingt.
3: Ja, ik weet het niet, maar volgens mij kan het allebei.
2: Ik geef hem een hoofdfragment. Zeg, Anne-Lore van de redactie.
4: Ja, ik ben het daar wel ook een beetje mee eens. Je hoort niet zo goed waar in het fragment het zit. Dus we kunnen nog een rectificatiefragment erin fietsen.
2: Een rectificatiefragment. Ja. Dus wil je nog één keer zingen zoals jij hem zong, Maarten?
0: Nou, dan komt hij. In de shallows.
3: Ja, hij heeft het nou 5 keer gezongen.
2: Ja, ik vind het... We moesten even overleggen met de jury. Maar nee, het is waar. Hij kon ook op een ander punt worden gestopt. En dat was precies het punt wat jij ook zong. Niet het punt waar we hem hadden gestopt. Maar dat maakt verder niet uit.
3: Maken we geen punt van.
2: Nee. We sturen die 150 euro naar je toe.
0: Oh, wat geweldig.
2: Ja,
0: dank
2: dat is toch mooi zeg. En welke wil je helemaal horen?
0: Dan die laatste maar.
2: Jij hebt Marillion, Crystal Waters, Hot Water of Lady Gaga en Bradley Cooper?
0: Crystal Waters toch. Ja,
2: toch dat Crystal Waters. Ik dacht, misschien ga je...
0: Kaylee.
2: Kaylee zeggen, maar dat is het niet het geval.
0: Zou niet je mag hem wel gebruiken, hoor.
2: Ik, vanaf nu zal ik je altijd inzetten, Maarten, bij Marillion. Met Kaylee.

0: niet meer. Crystal Waters. Gypsy Woman was de keuze van onze fijne kandidaat voor Zing naar de Ping. Dat was Maarten. Die zullen wij niet snel meer vergeten. Elke keer als ik Marillion zal horen, moet ik denken aan zijn...
1: Kaylee.
0: Prachtig. Zometeen, na 9 uur, is het weer tijd om te gaan kijken in iemand zijn of haar stemlijstje. Het top 3000 uur is onderweg.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
9: Geeft ruimte.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Meerdere politieacties vannacht en ook vanmorgen. Ze zijn vanmorgen op meerdere plekken in Nederland en Duitsland binnengevallen in een actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. En eerder vannacht was de politie bezig op de Wallen in Amsterdam met een actie tegen mensenhandel. Daarvoor zijn 7 verdachten aangehouden. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed en eentje van hen ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is inmiddels voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. En nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is. Dat zeggen consultants in de bouw. In versteende wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand. 300 meter is dat.
5: Is 300 meter pantoffelafstand?
6: Dat is pantoffelafstand.
5: Oké, dan weet ik dat ook weer. Goh.
6: Het weer nog, de zon schijnt en het wordt opnieuw warm vandaag. 27 tot 31 graden. Nou, ben je aan zee, daar is het ietsje koeler. En in het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen.
5: Dankjewel. 19 files staan er nog. Dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Deil, een half uur. De A12 Arnhem-Ouderijn bij Knaaleiland. Daar is de parallelrijbaan afgesloten. Er ligt allemaal een rotzooi op de weg en rommel. En ja, dat is echt gewoon niet omheen te rijden eigenlijk. Dus hebben de boel maar afgesloten. We staan nu bijna een uur. En de A22 Beverwijk Velsen.
1: Telstar!
5: Ja, Telstar! Juist. Bij Beverwijk, daar is de oprit afgesloten. 20 minuten.

0: prijs. Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Let's go!
12: Dit is Radio Veronica.
13: Gerard Ekdom.
14: Dit is Veronica.
13: Radio Veronica.
12: Het top 3000 uur.

0: Applaus. Ja, dat mag wel even, hè? Oei, oei, oei. Wat een plaat blijft er toch. Chris Stapleton en Dua Lipa. I think I'm in love with you. En daarvoor Bon Jovi. En keep the faith. Ja.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Wilbert Visser uit Waalwijk. Goedemorgen, Wilbert.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
3: Ja, goed hoor.
0: Ja.
3: Bijna vakantie.
0: Bijna. Wanneer begint hij voor jou?
3: Nog anderhalve week aftellen.
0: Anderhalve week. En waar gaat de vakantie dan naartoe?
3: Wij gaan naar Denemarken.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja.
0: En wordt het een doelvakantie of ga je gewoon lekker met een boekie bij een zwembad liggen?
3: Het wordt een beetje van beide.
0: Even bijkomen, ik snap het wel.
3: Ja.
0: Heel fijn vooruitzicht, Wilbert. Gelukkig heb je wel, je bent ervoor gaan zitten, hè, voor dit lijstje.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat zie je aan alles, dat merk je aan alles. Want een brede muzieksmaak, ik heb er heel veel voor je klaarstaan. En we gaan nu meteen even goed beginnen met The Eye of the Tiger van Survivor. Ik ben wel benieuwd, wat voor verhaal heb je daarbij?
3: Het nummer was de opkomst, werd bij opkomst gebruikt van de plaatselijke voetbalclub in Waalwijk. Dus tegenwoordig hebben ze wat andere nummers, maar dit gaat af van vroeger uit. En ja, die is blijven hangen, zeg maar, en een beetje een live lied geworden.
0: Ah, je hebt de tijd. Tegenwoordig hebben ze de tijd, Erik. Nee, een geintje.
3: Klopt, ja.
0: Spannend muziekje, Wilbert. We gaan jouw uur draaien. Dit uur veel plezier.
3: Is goed, dan je. Yo.

Wilbert Visser, Walwijk. Ja, dan hoort deze in de lijst te staan. Guus Meeuwers en Brabant. En daarvoor Survivor en The Eye of the Tiger. Het is een top 3000 uur bij Veronica. En oh, daar begint het gedonder al.

0: gedeelte van Nederland. Imagine Dragons en Thunder.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Zet je koffer maar vast klaar.

0: Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Radio Veronica Verkeer, we staan er nog 20 en dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Deil, 35 minuten. Een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nootdorp, 38 minuten. En een afgesloten oprit op de A22 Beverwijk-Velsen.
2: Velsen!
1: Bij Beverwijk, 17 minuten.
3: Dit is Radio Veronica.
0: Het

horen we straks La Da Di La Da Da, oftewel Gypsy Woman van Crystal Waters, die een beetje vals was ingezongen. Deze was eigenlijk ook op dat randje, hè? Bob Sinclair en The Love Generation, daarvoor Eros Ramazzotti en Tina Turner, samen in duet en Coste della Vita, want je zou maar naar Italië gaan op vakantie, dan kom je juist in de sferen. Het is de top 3000 bij Veronica en het is tijd voor een beetje rock and roll.

Wat een uur, hè? Wat gebeurt er toch allemaal? Dat je eerst gewoon Nirvana hebt met Come As You Are... en daarna het tegenovergestelde Elton John met Nikita. Nou, dat is een top 3000 uur. Vandaag samengesteld door een fantastische luisteraar... die echt is voor gaan zitten, weet je, om dit uur samen te stellen. Daar ben ik heel blij mee. Dat kun je trouwens ook doen, want de tool is al geopend... via radioveronica.nl. En dan nu, het feest kan beginnen, hoor. Ja, met de Uber Dance Classic. Dit is Dan Hartman.

Armen en Relight My Fire. Het is alweer voorbij, joh. Het gaat alweer zo snel. Het top 3000 uur. Applaus voor Wilbert Visser, want hij heeft hem samengesteld. En samenstellen is al mogelijk via de site radioveronica.nl. Zometeen geen Marisa. Haar trein is kapot. Jaap komt eraan en wij gaan vast.

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Lekker toch?
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlinefeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlinefeilingmeester.nl. Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 10:00.
14: En hier is Marijke Ketel.
15: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
15: Door de hack bij een Franse bookingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen nepmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad inmiddels met hun bank en met hun camping. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijkertijd werden ook in Roemenië hiervoor 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Het gaat om mensenhandel dus. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek. Dat zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter en de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne gelanceerd om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Biz. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft iets minder hard aan.
14: En wat vind jij daarvan?
15: Nou, ik heb een korte broek aan.
14: Echt?
15: Jaap, hoe zit jij erbij?
14: Lange broek.
15: Vind je het kunnen?
14: De korte broek.
15: Ja?
14: Ja, ik vind het wel kunnen. Maar ik dacht altijd dat niemand dat vond kunnen, dus doe ik het nooit.
15: Ach, nou, dat mag wel. Okay. Ja, goed. Ik weet dat mijn collega Max Schuiling is er fel op tegen. Ik vind dat het een beetje uitmaakt wat voor werk je doet. En hier bij Veronica moet dat wel kunnen.
14: Ja, het is ook wel weer zo, ja.
15: Want het is behoorlijk warm. 27 tot 31 graden. Maar ben je aan zee, dan is het ietsje koeler. En ben je in het oosten van het land, dan kun je daar wat stapelwolken vinden.
14: Dankjewel, Marijke. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 11 files, 44 kilometer. Het zijn er eigenlijk maar 2 waar je langer dan 10 minuten vast staat. De rest valt wel mee, dus geef ik je die 2. Op de A12, Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Door een ongeluk daar 6 kilometer file, ruim een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug. 10 minuten vertraging, 8 kilometer file heb je daar. Zometeen bij Radio Veronica, Simply Red.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Van Albert Heijn.
22: Ja?
23: Echt serieus?
24: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
26: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
27: hoi,
26: of binnenkort vertrekt,
25: adios.
26: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
27: Fijne vakantie.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Weer terug van nooit weg geweest uit deze mannen. The Rolling Stones, The Start Me Up. En om even te markeren dat we echt begonnen zijn daarvoor... Something Got Me Started, Simply Red. En dat is niet de stem van Marisa. Nee, inderdaad. Dennis van Roon schrijft net in de Radio Veronica... Wat heeft de trein een lekker band? Ja, Marisa is vanmorgen in een trein gestapt en er was een kapotte trein. En dat bleek dus net genoeg om haar ervan te weerhouden om hier op tijd te zijn. En dus belde ze mij, maar kom met veel liefde. Het is natuurlijk omdat die trein een enorm succes is deze zomer. Te veel mensen willen met de trein, dat zomerabonnement. Dus gaat echt als een raket, hoorde ik vanmorgen in het nieuws. En ja, de daluren zijn begonnen, dus dan zitten we met z'n allen in de trein. Daluren zijn overigens niet begonnen hier.

draaien. Want hier altijd spitsuur, altijd de beste muziek alle tijden. Met zometeen de Love and Spoonful, Summer in the City. En dat is het vandaag, Summer in the City. Warm, hoge zonkracht. Niet vergeten je in te smeren. En als je echt nergens schaduw kunt vinden vandaag, kun je altijd...

Behoorlijk op leeftijd al deze, maar je voelt het gloeiende asfalt hè, bij The Love and Spoonful en Summer in the City. Heb je wel eens moeten kiezen tussen twee heel belangrijke afspraken, misschien wel van goede vrienden? En koos je toen het juiste? Dat is de vraag waarvan ik moest denken toen ik las over Shania Twain. Die moest onlangs kiezen tussen de bruiloft van Taylor Swift. Daar was ze voor uitgenodigd. Nou, die zeg je wel niet zomaar af, moet je goede reden hebben. Maar die had ze, want ze stond in het voorprogramma van deze man, van Harry Styles.

0: commercieel gezien natuurlijk niet zo slim. Gewoon na je liedje nog, wat is het, anderhalve minuut. Orgelsolo's en... Maar daar had hij niet echt, wat mee, die Lenny Kravitz. Zeker niet in die tijd, in de tijd van Let Love Rule. Wat een platen. En wat is vooral dat laatste stuk toch heerlijk. Genieten van de beste muziek aller tijden bij Radio Veronica. Want zometeen, ja, deze heb ik echt al lang niet meer gehoord. Ken je hem nog? Zometeen draai ik hem helemaal.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt... Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je

0: Dus doet.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Goedemorgen, 11:02. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 14 files, bijna 40 kilometer. Maar deze twee geven je 10 minuten of meer vertraging. De rest valt dus wel mee, kunnen we samenvatten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Een ongeluk zorgt daarvoor 7 kilometer file. Daar doe je 33 minuten over. En op de A16 loopt het ook even vast. Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brienenoordbrug en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. 3 kilometer file, 11 minuten vertraging. Heb je daar een goede reis?
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Jaap Brienen.
11: Met de

Milaan zijn ze het podium weer aan het afbreken van Bruno. En dan verhuist het hele circus weer naar Engeland, naar Londen dit weekend. Bruno Mars was het. En Treasure, ik hoopte nog even dat hij lang zou komen, Bruno Mars. Afgelopen, wat was het, zondagavond op North Sea Jazz. Want daar stond zijn maatje, die Anderson .Paak, stond daar plaatjes te draaien. Als DJ Pee-wee, hè, wat hij ook doet bij die Bruno Mars Tour. Dus ik dacht, nou ja, het zou natuurlijk kunnen dat Bruno nog even op het podium stapt. Maar dat gebeurde niet. Goedemorgen, dit is Radio Veronica. Stel je voor dat je lekker kattenfilmpjes zit te scrollen op Insta en dat je dan ineens scrolt naar een soort van sexy fotoshoot van je liefje. Meerdere foto's, dat je nog naar rechts bladert. Ik denk dat je het verhaal zo een beetje moet vertalen van die man die lang geleden zegt door de Playboy bladerde. En dat las hij voor de interviews, hè, dat mogen duidelijk zijn. En toen kwam hij daar op de grote dubbele middenpagina zijn liefje tegen. En het enige wat ze aan had, was het nietje in haar buik. My Angel is the centerfold. Hij schreef er maar een liedje over. Het is ook wel een tragisch verhaal. Maar goed, wat wil je als je bent je de J.

0: is Katy Perry bij Veronica. Ja, als je bij de dokter komt en je zegt I'm hot and I'm cold, dan zeggen ze ja, even een thermometertje in je mond en een weekje thuis blijven. Het leek ook een beetje alsof ik weer huiswaarts zou keren vandaag, want ik ben er. Ik heb gewoon de studio gered. Daar ben ik wel blij om. En ja, je was natuurlijk in de uitstekende handen van onze eigen Jabrine. Hey Jaap, goedemorgen.
1: Hey, fijn dat je er bent.
0: Ja, nou ja, fijn om er te zijn.
1: Was het warm in de trein?
0: Ja, ja, ik zat in de trein en die was defect. En, maar ja, goed, dan doet de airco het dus ook niet.
1: Nee, en dan gaat het snel, hè?
0: Dan gaat het snel. Dus het was bloedheet. En ik was omringd door bloedzagrijnige mensen. En we hadden geen idee waar we toe waren. Maar goed, laat ik mensen daar niet mee vervelen. Ja, wat ga je doen de rest van de dag? Want je bent natuurlijk helemaal naar de studio gekomen.
1: Ik heb genoeg te doen, hoor.
0: Oh, oké, dus hoef ik me verder geen zorgen over.
1: Nee,
0: hoef je geen klusjes te geven.
1: Nee,
0: ik lust eigenlijk wel koffie namelijk.
1: Ja, oh, maar dat haal ik voor, okay, met liefde. Ja.
0: Dankjewel. Marisa hier op Radio Veronica. Dit is Aha en I've Been Losing You. Oh nee.

0: Even lekker back to the 80s magnetisch met Aha en I've Been Losing You. Je luistert naar Radio Veronica. Zometeen gaan we even wat sneller. En dat doen we met Phil Collins. Heel veel Collins.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen... per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen... en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoetwater beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit zee de sluizen kan binnenkomen is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: "We missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond." En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat kijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier, maar sommige media zeggen dat het zomaar een half uur kan worden. Veronica weer. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 en 31 graden.
0: Hé hey Joost, ja nou, dankjewel.
23: Alsjeblieft.
1: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het is best wel druk, 20 vertragingen op dit moment. Maar je kent me, ik maak er altijd een samenvatting van. Dit zijn de drie langste. De A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer. Daar is een ongeluk gebeurd, 20 minuten extra. De A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg, 3 kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Os bij Waterberg, 1.5 uur aansluiten.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: meest getoonde prijs.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
1: Kippie. Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.

heel Phil Collins. Sowieso heel veel Phil. Phil Collins samen met Philip Bailey, Easy Lover, hier bij Veronica tijdens de Break de Week editie van deze show. Het is onrustig in het Londense huis van Adele op een willekeurige avond in het jaar 2010. Haar vriend die heeft haar hart gebroken en het verdriet dat stroomt uit haar lijf. Maar ze laat zich niet klein krijgen zoals elke stoere vrouw natuurlijk. En ze dacht, weet je wat, je hebt echt geen idee wat je hebt laten lopen. En precies die mix van woede en pijn heeft ze gegooid in deze hit. Dit is Rolling in the Deep.

lekker bingertje uit de beatfabriek is dit toch ook, hè? Van de beatbaas Armand van Helden samen met Dwayne Harden. You Don't Know Me is natuurlijk feestplaat bij uitstek. Ik denk dat als Armand niest, dat er dan nog steeds confetti uit zijn oren schiet. Zoiets. Ja, en er komen lieve berichten binnen. Zoals deze. Hey, goedemorgen Marisa. Wanneer je lieve cliënt van 84 jaar speciaal voor jou Veronica aanzet en ze neuriet alle liedjes mee. Zo geweldig. Ach Jara, dat is toch mooi. Leuk om te lezen. Dennis is bezig met glas zetten en aan het genieten.

0: voorstelling dat als je al iets geeft van jezelf, dat het dan wel het allerbeste is. Direct hier bij Veronica met My Blood. Zometeen deze.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
9: Italia. Thuis in Italië.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja. Au.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ja, goedemorgen. Het is, nou wat is het? Het is 40 seconden voor 11:30. Je luistert naar Radio Veronica en ik heb voor jou het verkeer door Flitsmeister. De A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans, daar is de afrit afgesloten. Je doet er daar 17 minuten extra over. En de A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg, 23 minuten. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Os bij Waterberg, een vertraging van 18 minuten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
15: Marisa.
16: Met de beste muziek aller tijden.
17: Dit is Veronica.
18: This ain't no disco. It ain't no country club either.

nieuws voor iedereen die nog iets aan de bikini of de zwembroek body wil doen. Ga even lekker gaan rennen. En dan kom je misschien net op tijd op het punt dat je denkt, ja, nu durf ik hem wel weer aan te doen. Je hoorde The Black Eyed Peas en Let's Get It Started hier bij Radio Veronica. Ja, als je denkt dat jij vanmorgen met het verkeerde been uit bed bent gestapt, denk dan alsjeblieft eventjes aan Morrissey. Dat is de zanger van The Smiths. Een man die van chronisch chagrijnigheid zijn verdienmodel heeft gemaakt. Ja, hij is de boeken ingegaan als de ongezelligste man in de popgeschiedenis. Maar in 1986 had hij daar toch eigenlijk ook wel een goede reden voor. Wat gebeurde er? Nou, hij luisterde naar de radio toen een nieuwslezer vertelde over die verschrikkelijke kernramp in Tsjernobyl. En wat draaide de radio-dj direct na dat heftige nieuws? I'm Your Man from Wham. Gewoon zo'n heel licht, vrolijk liedje. Nou, Morrissey die werd toen wisseling van die vrolijke George Michael blijheid. Dat hij toen gewoon maar besloot dat alle dj's opgehangen moesten worden. En dat verwoordde hij ongeveer zo.

plage, het Franse woord voor strand. Ja, dus wil je met me naar het strand? Ja, dat is eigenlijk wel een directe uitnodiging. Heb je, dus zullen we vandaag anders... naar het strand is er wel weer voor. Hè? Mooie zon overgoten woensdag. Hier bij Radio Veronica. Dit past ook helemaal in die sfeer.

0: Nee, oh, dat is niet het cha-cha. Nee, ja, nee, nee, het is nu. Nee, hè? Joost, jij bent van dansen. Is het nu het cha-cha-cha of niet?
1: Dit klonk heel dansbaar, maar wat daar precies voor beweging op gemaakt moet worden, dat kan ik je ook niet vertellen.
0: Dat weet ik ook niet. Nou, zijn er mensen die het weten en die zeggen, ja, Oene, dit is natuurlijk een Roomba of een salsa.
1: Natuurlijk.
0: Gewoon even appen. Dan gaan Joost en ik zo oefenen.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18+ speelbewust.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau, onder Parijs, woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen er twee achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. En in Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem en waar hij voor stond. Er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Dat is onhandig voor de planning en voor de spelers. Die zouden dan te veel afkoelen. Veronica weer tenslotte veel zon en warm, 27 tot 31 graden, maar aan zee ietsje koeler.
7: En dan, Veronica, verkeer door Flitsmeister, file op de A1 Hengelo richting Duitsland. 13 minuten voor de grens, de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 19 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar vanaf Rotterpolderplein een half uur. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 18 minuten. De A20 Gouden Hoek van Holland voor het Kortland-Aquaduct 6 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen. Dat is voor de Duitse grens via de A37 dus 10 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en knooppunt Valburg 6 minuten extra.
8: Deze week in de bonus: Averse pasta's en pastasauzen 1+1 gratis. Alle Vivera ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

If you're looking for fast love, dan moet je bij George Michael zijn. En if you're looking for fast food, dan moet je even naar de bedrijfskantine. Even langs de KFC of de Mac vandaag. Het is lunchtijd. 10 voor half 1, dit is Radio Veronica. Maar zeker geen fast food op Radio Veronica. Alleen maar de beste muziek aller tijden. Steppenwolf, Born to be Wild, Whitney Houston komt eraan. En dit is Somjeu bij Veronica.

0: Steppenwolf en Born to be Wild bij Radio Veronica. Maar zometeen Juanes, want het is zomer. En ook Pearl Jam, want het is zomer.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?

0: Nike anders doet.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A1 richting Duitsland, 13 minuten. De A2 Utrecht-Hertogenbosch vanaf Nieuwegein-Zuid, 40 minuten. Verbindingsweg is afgesloten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Everdingen, daar 15 minuten vertraging.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu
4: Sander Hoogendoorn.

0: Crypto.
1: Oameni, lekker bieten leren. Radio Veronica. Tijd voor de Radio Crypto. Ik heb twee varianten voor je. De ene is in het kader van de zomer. Het is zomer. Een zomers biertje voor na middernacht. Dat is de opgave van de Radio Crypto. En dat is dus een cryptische omschrijving waarmee jij alvast kunt ontcijferen welk liedje eraan komt op Radio Veronica. Dus een zomers biertje na middernacht. Voor na middernacht. Ik heb ook een tweede variant. Na middernacht je opa en oma niet meer mogen opzoeken in het verzorgingshuis.

0: weer even tijd voor wat Little Talks op Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Ik moet namelijk de oplossing nog geven van de Radio Crypto. Een zomers biertje voor na middernacht. Of optie B, je opa en oma niet meer mogen bezoeken in het verzorgingshuis na middernacht. Jolanda Roelofs, die wist de eerste variant. Zij wint de Radio Veronica platentas. Zomers biertje voor na middernacht. Of je opa en oma niet meer mogen bezoeken in het verzorgingshuis na middernacht.

0: Barcelona. This is the rhythm of the night. En zometeen hoor je deze op Veronica. It's all about the money. Het is niet anders.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: Aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
6: Kippie.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Ja? Is het echt serieus?
15: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto op reed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie- en de olie-industrie, maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt: heb je iets verdachts opgevist? Hang het terug in het water en bel de politie. In Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt straks al een verbod voor onder de 16. En als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek. Je kunt het zelf uitzetten in de instellingen. Veronica weer, veel zon en warm. Behalve aan zee is het verder 27 tot 31 graden.
20: Dankjewel Joost.
19: Astuur.
20: En dank je open, denk ik.
19: Zeker.
20: Ja, dat dacht ik wel.
6: Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A1 richting Duitsland, 13 minuten. Voor de grens de A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Nieuwegein, 20 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum vanaf de Houtense Brug, 13 minuten vertraging. De weg is daar afgesloten en de afrit en oprit zijn er ook afgesloten. De rest van de vertragingen zijn korter dan 13 minuten.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
21: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
22: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
23: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Alle verf super voordelig.
26: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

Prince met 1999 in de lunchshow van Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Zometeen Nickelback, How You Remind Me. John Miles komt eraan. Nou, dat is echt een klappertje. En we gaan een nieuwe editie spelen van de top 3000 milliseconden. Waar met jouw kans op het fantastische gezelschapsspel Remember the Music.

0: beste Mr. Bean-imitatie was dat. Nickelback en How You Remind Me op Radio Veronica. Are we having fun yet? Anders nu wel met een nieuwe ronde van het top 3000 milliseconden spel. Met kans op een fantastische tas vol Veronica prijzen. De Ekdom in de Morgen kurkentrekker zit erin. Veronica t-shirt. En het spel Remember the Music. Ook nog eens je eigen versie die je daarvan mag uitkiezen. Van eigen bodem, movies en series of de beste muziek alle tijden. Je mag zelf kiezen welke je wil hebben. Als je tenminste ook het laatste fragment goed hebt. Maar daarvoor moet je eerst door het allereerste fragment. Dat is de proefopgave. Daarmee kun je jezelf kwalificeren voor de eindronde. Ja, luister even goed. Welk liedje is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, jij wil natuurlijk Remember the Music, dat gezelschapsspel en ook die andere prijzen. Maar welk liedje gaat je daar brengen? Welk liedje hoorde je net een fragmentje van? Laat het even weten via een appje, via de gratis Radio Veronica

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Twee files die eruit springen. De A2 Maarsen richting 's-Hertogenbosch vanaf Oude Rijn 26 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Velsen 18 minuten. Het verkeer wordt daar ook omgeleid. De rest van de files is korter dan 18 minuten.
18: Dit is Radio Veronica.

0: 1000 milliseconden spel.
1: Gaan wij spelen met Dennis Veneboer uit Hoornhorst. Dat is vlakbij Zwolle. Hij is reprograaf bij een energiemaatschappij. Maar niet voor lang meer. Want Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sander.
1: Je hebt lekker bijna vakantie, toch?
2: Ja, bijna. Vrijdagmiddag krijg ik vakantie. Dus dan kan me vreselijk op verheugen.
1: Lekker zeg. En is het dan meteen vrijdagmiddag vol gas richting die autobaan en de hele nacht doorrijden en dan op je plaats van bestemming aankomen? Of hoe ga je het aanpakken?
2: Nou, vrijdag hebben we nog een bedrijfsuitje. Dus, dus dat zit er niet in.
1: Daar kan je wel lekker de bloemen buiten zetten dan.
2: Dan gaan we op de fiets heen om een biertje te drinken, ja.
1: Ja, want als je daar dan wat gênante dingen doet, tegen de tijd dat je terug bent, is dat iedereen het hoor weer vergeten.
2: Ja. Ik
1: zal
2: me netjes
1: gedragen. Ja, heel goed. Het is niet dat je dat maandag meteen op je bordje krijgt. Lekker. Mm-hmm. We gaan ook voor die vakantie nog even proberen wat mooie prijzen binnen te harken daar zo bij Hoornhorst. We beginnen even met een Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Kunnen wij in de platentas stoppen? Die heb je sowieso al gewonnen. Die kunnen we hier niet meer afnemen. Maar we willen natuurlijk die kurkentrekker erbij doen. En dat doen we met dit fragment. Wat is dit?
0: 3000 milliseconden. If I could fall.
1: Titel of artiest wil ik weten. Of allebei natuurlijk. Probeer het een beetje af te zingen in je hoofd.
2: Cressip?
1: Nee, het is geen Cressip. Het stem lijkt er wel een beetje op Jacqueline Govaert, maar het is Vanessa Carlton.
2: Ja.
1: A Thousand Miles.
2: Ja, dat is hem, ja.
1: Oké, we zijn opgewarmd. We gaan naar fragment nummer 2. We spelen voor het Radio Veronica T-shirt voor 2000 milliseconden. En dat is deze.
0: 2000 milliseconden.
1: Heb je enig idee?
2: Ik heb geen idee.
1: Ik
2: kon
1: het
2: ook heel slecht verstaan.
1: Ja. Zal ik hem nog een keertje laten horen? Gewoon even. Dan moet je even via je telefoon luisteren. Gewoon focus. En dan misschien komt hij binnen.
0: 2000 milliseconden.
1: En anders gaan we gewoon lekker door met de laatste.
2: Doe het maar. Ik heb echt geen idee.
1: Het was Nina Simone met I Got Life.
2: Ja, maar dat is echt...
1: Moeilijk, hè?
2: Ver voor mijn tijd.
1: Ja, ja.
2: Ja, nee, nou hoor ik het inderdaad, ja.
1: Dan gaan we naar het laatste fragment. Die krijg je wel twee keer te horen, dus dat is mooi. Maar hij is wel weer wat korter. 1000 milliseconden voor die hoofdprijs. Het gezelschapsspel Remember the Music om op lekkere vakantieavonden te spelen.
2: Kom maar op.
1: Komt-ie.
0: 1000 milliseconden.
2: Ja, volgens mij staat Tina Turner.
1: Kijk, Tina Turner. Met, weet je het liedje ook? Ik zal hem nog een keertje laten horen in de tussentijd.
0: 1000 milliseconden.
2: Tina Turner
1: red
2: ik maar mee, maar...
1: Nou, Tina Turner, daar is het helemaal goed mee, hoor. Het is What's Love Got To Do With It.
2: Yes.
1: Altijd weer de liefde, hè? Ja. En zo gaan we toch nog met een lach de deur uit, want dit was hartstikke goed. En dat betekent dat je de platentas hebt gewonnen. En daar stoppen wij nog het gezelschapsspel Remember the Music in. En daar blijft het bij. Maar dat is alsnog gewoon een hele fijne score zo voor de vakantie, denk ik.
2: Dat dacht ik. Dan kunnen we vast nog een avondje in de vakantie aan spenderen.
1: Ja, leuk. Laat even weten of het bevalt. En gefeliciteerd en fijne vakantie.
2: Dankjewel.

0: Maar jouw favoriete plaatjes zijn nog niet binnen. Het is namelijk tijd voor de Bonanza zometeen. Dat betekent 2 uur lang jouw favoriete muziek op de radio. Dus stuur je favoriete plaat door via de Veronica WhatsApp. Veronica.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste.

0: en bang. Nu al zin in morgen.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Simpel klantenservice met Els.
4: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
3: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
4: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
5: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
12: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
11: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
24: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
25: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
26: Of deze, in een leuk plaatje.
27: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
28: Hallo.
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2:00.
9: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Ook vandaag valt Amerika Iran aan. Met de bommen willen de Amerikanen voorkomen dat meer schepen in de straat van Hormuz worden aangevallen door Iran. Volgens Iran zijn bij de andere luchtaanvallen de afgelopen dagen tientallen mensen omgekomen en honderden gewond geraakt. Voor een dodelijk ongeluk bij een sluis in Gouda wordt een brugwachter vervolgd. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto op stond die door een file bleef staan binnen de slagbomen. De bestuurster overleed nadat de auto in het water belandde. En zeker 3 Nederlanders zijn aangehouden omdat ze onderdeel waren van een internationale bende beleggingsfraudeurs. Honderden Nederlanders raakten hun geld kwijt nadat ze eerst winst maakten met de eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opleverde. Het weer veel zon, het is 26 tot 30 graden. Morgen wat meer bewolking, ook zon en rond 27 graden.
10: Dat is het Radio Veronica Verkeer. Van Flitsmeister 16 vertragingen momenteel. Totale lengte 46 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Boren en Kerensheide. Door een ongeluk daar 12 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. Daar word je omgeleid 12 minuten ook. En de laatste, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar is je vertraging bijna een kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Lekker toch? Lieslotte, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Jewel, Eye to Eye Propaganda hoorde je. Ja, en ik moet toegeven, deze die stond er nog van gisteren. Maar Teun van Veldhuizen die, is nogal een aanhoudend type. En die bleef maar appjes sturen. Ja, alsjeblieft, draai nou even die Jewel Eye to Eye van Propaganda. Dus ik denk, ja, laat ik dan meteen die belofte inlossen en daarmee openen vandaag. En dat was de eerste vandaag in deze aflevering van De Bonanza. De lijnen staan weer wagenwijd voor je open. Je mag weer gaan aanvragen tot 4 uur waar je zin in hebt. Siets is erbij, gezellig.
1: Goedemiddag.
0: Jaap is er ook, dus we gaan met z'n allen zorgen dat we gewoon jouw verzoekjes allemaal langs zien komen. En hopelijk kunnen we er veel van draaien. Het is een mooie zonnige en warme dag. En dat betekent dat er misschien wel wat zomerse muziek zou kunnen komen. Ja, het is natuurlijk aan jou, maar ik denk, ik stuur je een klein beetje de richting in, omdat ik zelf ook wel zin heb in wat zomerse muziek. Ik kreeg een berichtje van Marijn de Koning. En die zegt, ja, misschien kan je MC Hammer even draaien, want het is natuurlijk woensdag. En dan komt de man met de hamer altijd bij mij voorbij op het werk. En dan voel ik me toch altijd een beetje dat ik denk, ja, wat moeier dan normaal. Dus of ik dan Can't Touch This van MC Hammer zou willen opzetten. Nou ja, zo'n verzoekje kan ik natuurlijk niet weigeren. Laten we eerlijk zijn. Marijn, dankjewel voor het doorgeven. En laat weten waar jij zin in hebt via de Radio Veronica app. Even meebewegen met MC Hammer. Dat gaan we sowieso doen. Maar wat gaan we daarna draaien? Het is aan jou. Laat het weten via de app.

0: Lola Young en Messi bij Veronica. Ah, die heeft een heftig jaar achter de rug, hoor, deze Lola Young. Ingestort op het podium, ik geloof ergens in New York, tijdens een awardshow of een Summer Bowl of iets in die geest. En uiteindelijk bleek dat ze toch iets te veel aan de geestverruimende middelen had gezeten. En ze wist, dit is wel een signaal om het even anders te gaan doen in mijn leven. En ze besloot zichzelf te gaan aanpakken. En met als resultaat dat ze toch nu wel weer redelijk back on track is. Dit was de hit waarmee ze doorbrak. En Peter Schouwenaars die vroeg hem aan. Via de Radio Veronica heeft Lola Young dus en Messi. En die zegt, hey Dennis, misschien met het oog op de wedstrijd vanavond. Wat denk je van Messi en Lola Young? Ik moest er even over nadenken. Ik zit niet zo heel diep in het voetbal. Maar ik weet dat iets wat meer in het voetbal zit. Lionel Messi die zal vanavond ongetwijfeld opgesteld staan.
1: Met Argentinië tegen Engeland in de halve finale van het WK voetbal.
0: Ja, en het is nog nooit eerder gebeurd dat Messi tegen Engeland gespeeld heeft. Volgens mij in een finale of iets in die geest.
1: Nee, zover in het toernooi zeker niet inderdaad.
0: Nee, dus dat wordt best wel een spannende en beladen wedstrijd vanavond. Ja, mensen die nog midden in het WK. Zit je eigenlijk nog wel midden in het WK?
1: Nu de laatste twee weken, nu is het echt los, het WK. Hè? Nu krijg je de allergrote teams tegen elkaar met de beste spelers. En het is erop of eronder. Gisteravond heeft Spanje-Frankrijk eigenlijk tegen veel verwachting van veel mensen in weggespeeld.
0: Ja.
1: Ja, nu is het vanavond aan de Engelsen. Kunnen zij het dan tegen dat team van Messi?
0: Ja, ik ben een beetje zo'n opportunist die eigenlijk meteen is afgehaakt toen Nederland eruit lag.
1: Oh, ben jij er zo heen?
0: Ja, ik ben er zo heen. Maar ik zou dat niet moeten doen. Over Engeland gesproken, ik zie wel veel dingen op social voorbij komen. Dat Liam Gallagher, die zou eventueel Wonderwall weer gaan zingen als ergens tijdens zo'n finale of wat ook. Als Engeland de finale ging halen. Hè? Want dat wordt de hele tijd gezongen, dat Wonderwall.
1: Ja, het komt steeds voorbij in de stadions als Engeland speelt.
0: Vind ik dat ook wel weer mooi. Nou, misschien moet ik dan toch even vanavond ook mezelf naar de bank toeslepen. Ja. En lekker de wedstrijd even aanzetten. In ieder geval, dankjewel Peter voor het doorgeven. En fijn dat we het even over voetbal kunnen hebben. Laten we snel teruggaan naar de muziek. Want Joris van den Beek die meldde zich via de Radio Veronica app. En die zegt, hey Dennis, ik heb een liedje waarvan ik zeker weet dat jij zin hebt om te draaien. En ja, dat is dit nummer. Het is een beetje alsof Joris mijn platenkast een beetje kent. Ja. Of mijn smaak, of misschien allebei. Want dit vind ik inderdaad een geweldig nummer. Dankjewel voor het doorgeven. Killing Joke, Love Like Blood, Back to the 80s. Nu hier bij Veronica.

0: vond het vroeger echt zo'n lelijk instrument, een panfluit. Maar ja, uiteindelijk, ja, als dan zo'n Shakira er een hit mee heeft, dan ga je eraan winnen en dan ga je toch denken, best wel lekker instrumentje, zo'n panfluit. Ik weet niet of het nou iets is waar je je kinderen op les zou zetten, van ja, ga jij leuke panfluitles, maar goed, het is wel een herkenbaar geluid. Marianne van Henegouwen, die vroeg hem aan via de Radio Veronica app, whenever, wherever, Shakira, die weer flink wat dollarbills op haar bankrekening heeft, want ze had namelijk een probleem met de belastingdienst. Daar moest ze heel veel geld betalen, omdat ze ergens in Spanje had gewoond, maar dat bleek dan toch weer niet zo te zijn. Uiteindelijk heeft ze heel veel geld, miljoen heeft ze teruggekregen. Ja, die is lekker aan het spenden, joh. Dat gaat lekker. Je hoort ook nog Love Like Blood, Killing Joke, Joris van Beek, de Bonanza in volle gang. En ik kreeg een appje van Aten Dijkstra. Die zit volgens mij op de trekker. Aten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Op het land, volgens mij is het bloedheet, of niet?
1: Ja, het is bloedheet hier.
0: Ja, ja, waar zit je precies?
1: In Langebed, vlakbij Heerenveen.
0: Ah, oké. Oh, het is wel iets noordelijker, dus het windje waait net misschien wat meer dan in het midden en het zuiden van het land. Maar ja, we gaan natuurlijk niet ontkennen dat het echt superheet is.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, toen kon jij wel wat muzikale verkoeling gebruiken en toen was er een plaat waarvan je dacht, ja, die moet ik even horen vanmiddag.
1: Ja, klopt, inderdaad. Wat, Summer Breeze.
0: Ja, van de Isley Brothers. Dat is nou niet een band die je heel vaak voorbij hoort komen. Wat heb jij met de Isley Brothers?
1: Nou, ik had hem al een paar keer gehoord. Ik had hem een paar keer aangevraagd. En het is een cool plaatje. Het is, ik vind hem wel leuk. Ja.
0: Nou, en die verkoeling die kunnen we meer dan gebruiken. Dus supergoed dat je hem hebt aangevraagd. Het is ook wel een beetje Rob Stenders muziek. En dit is zijn programma. Hij is dan zelf van zijn vakantie aan het genieten. Maar het is dan wel fijn als we wat muzikale omlijsting, waar ook Rob de meester zijn goedkeuring aan kan geven. Toch, als we dat hebben?
1: Ja, ik dacht het wel, ja.
0: Aten, we gaan hem voor je draaien. En ik zou zeggen, zet die speaker zo hard mogelijk. Er is toch niemand in de buurt die last van jou heeft daar, denk ik. Dus lekker genieten van de Isley Brothers en Summer Breeze. En succes daar, hè.
1: Ja, oké, bedankt.
0: Doeg.
1: Yo, hoi.
0: Aten Dijkstra, wat een plaat dit, zeg. Isley Brothers, Summer Breeze.

0: deze warme dagen op de trucker in het noorden van het land genieten. Vanwege de suggestie van Aad Dijkstra. Summer Breeze hoorde je van de Isley Brothers. Stap je zo laat? Gaat zo snel ook, hè? De headlines met iets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tijdens de hittegolf een paar weken geleden zijn ruim 900 mensen meer overleden dan normaal in dezelfde periode. De RIVM denkt dat de kans groot is dat ze ook mede door die hitte zijn overleden. Het gaat namelijk vooral om mensen boven de 80 die sneller last hebben van de warmte. En vooral in het zuiden en oosten overleden meer mensen in de periode tussen 22 juni en 5 juli.
0: Dan nog eventjes kijken naar de situatie op de weg met onze eigen driver seats. Waar staat het vast, Siets?
1: Nou, zo'n 30 meldingen momenteel. Dit zijn 3 opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor knooppunt of afrit Everdingen. 10 minuten door werkzaamheden. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht. Er is een ongeluk gebeurd. Weg is inmiddels wel weer vrij. Tussen Born en Kerensheide heb je nog 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland voor Terbrechtseplein 10 minuten.
0: Het komt goed. Haal vol. Het wordt vanzelf 5 uur. Dus...

0: En dat gaat zeker gebeuren. Maak je daar geen zorgen over. Oh ja, Flitsers, zijn die er ook toch?
1: Meer dan genoeg zo te horen.
0: Nou, kijk daarvoor even op de site van Flitsmeister. Deze, die werd aangevraagd door Jeroen Scheunhagen. Hij zegt misschien even lekker Duran Duran met Girls on Film. Geen probleem.

0: Even lekker dansen met Robin S. Love for Love. Aangevraagd door Chantal Brouwer. Goeie achternaam trouwens. Zeker als je het over dit soort programma's hebt. Ja, bedenk ik ineens. Hè, dat zijn toch de associaties die je dan maakt. Ja. Er komt ontzettend veel binnen via de Radio Veronica. We zijn met z'n allen hier keihard in de studio aan het werk om alle verzoekjes die hier binnen te komen in ieder geval even te checken. En even te kijken of ze kunnen. En of ze bijvoorbeeld niet al bij Wout en Frank gepland staan. Weet je, dat zijn toch dingen, wil je toch even weten. Die mensen die bereiden hun programma ook voor. Ja. Het zou lullig zijn als we dan ineens die hele playlist die zij dan voorbereid hebben ineens voor hun neus wegkapen. Dus daar willen we een beetje naar kijken. En voor de rest zijn we alle appjes aan het lezen. En het zijn er dus veel. Een van de appjes die binnenkwam, die was van Bert Smering. Bert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Jij was zo vriendelijk om even van je werkplek weg te lopen om dit gesprek te kunnen voeren met ons. Wat voor werk doe je?
1: Ik ben grafisch vormgever.
0: Oké, en dat doe je bij een groot bedrijf of zelfstandig of hoe moet ik dat zien?
1: Nee, bij een groot bedrijf, ja. Klopt.
0: Ah, en zij zeiden, joh, neem even je koffiepauze. Er zijn ook mensen die roken, dus je kan best even weg.
1: Zo, precies, ja. Zo is het.
0: Nou, ja Bert, jij kwam met een suggestie waarvan ik dacht, nou, ten eerste een goede plaat. Maar ten tweede ook wel, ja, niet een heel erg leuke aanleiding, maar wel eentje die heel actueel is. Wat had jij bedacht?
1: Ja, omdat natuurlijk het nieuws kregen dat Kees Geel was overleden.
0: Ja.
1: Dacht ik, ja, er hoort al iets bij met een knipoogje naar Kees. En,
0: ja, iets wat...
1: Dacht ik aan Yellow van Coldplay.
0: Nou ja, super, super goede suggestie natuurlijk. Kees Geel, we schrokken er allemaal van. 61 is hij maar geworden.
1: Man, ja.
0: Ja, bijzonder, inderdaad een bijzondere acteur. Ook een bijzonder geluid. Hè. Hij was ook de stem van heel veel dingen. Bijvoorbeeld van een bekend hamburgerrestaurant. En dan zei hij, ja, lekker hamburger, weet je wel. En dan, ja, dat, ja, zo klonk hij een beetje. En we kennen hem van Simon. Daar heeft hij volgens mij ook echt prijzen mee gewonnen, maar ook Flikker Maastricht. Ja, hij deed heel erg veel als acteur en als voice-over. En hij wordt denk ik gemist. En ik denk dat jouw eerbetoon heel mooi is door dit liedje uit te kiezen. Coldplay dus en
1: ja,
0: Yellow.
1: Ja, dat dacht ik ook. Yes.
0: Nou, ik zou zeggen, ik weet niet of je in de gelegenheid bent om de radio een beetje hard aan te zetten, maar je
1: Absoluut.
0: Collega's mogen er best van meegenieten. We gaan genieten van jouw suggestie, Bert. Dank je wel voor het doorgeven. Coldplay
1: ja, dank je.
0: En Yellow.
1: Fijne middag.
0: Fijne middag, hè. En werk ze.
1: Yes. Heel, heel, heel,
0: hoi. Dank je, hoi.

Ja, genieten, zegt Saskia. Gibson Brothers en Kesera Mi Vida. Als je het dan over zomerse muziek hebt, dan is dit zeker eentje die daar wel onder valt. En dat klopt, Saskia. Dankjewel voor het doorgeven. Zometeen nog een uur Bonanza. Laat weten waar je zin in hebt.

0: geen geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Okay.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
23: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
24: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
25: Ja? Echt serieus?
24: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches on the look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Voor het doodrijden van een 18-jarige man in Maassluis in Zuid-Holland eist justitie 10 jaar cel. De verdachte zou na een vechtpartij 2 keer over het slachtoffer heen zijn gereden. Volgens justitie heeft iemand die zijn auto zo gebruikt niks te zoeken achter het stuur. Daarom zou de verdachte ook na zijn straf 10 jaar niet mogen rijden, is de eis. Na vooral nachtaanvallen tussen Amerika en Iran wordt het nu ook overdag bommen gegooid. De Amerikanen schieten op allerlei militaire doelen rond de straat van Hormuz, in de hoop dat Iran daar dan geen schepen meer kan aanvallen. Volgens Iran zijn bij aanvallen de afgelopen dagen zeker 30 mensen gedood en raakten honderden gewond. In een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Hij heeft afscheid genomen in het parlement en zei dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur en wordt waarschijnlijk opgevolgd door Andy Burnham. Het weer dan veel zon, in het noordoosten ook wat wolken. Toch lijkt het droog te blijven. Het is nu 26 tot 30 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden.
3: Dankjewel, Siets. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 30 vertragingen, totale lengte 89 kilometer. Dit zijn ze, nou ja, de drie opvallendste eigenlijk. De A2, Maarsen-Sertogenbosch tussen Ouderijn en Everdingen. Daar is de verbindingsweg dicht en doe je er bijna 20 minuten langer over. A9, Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Velsen. Daar word je omgeleid, 35 minuten daar. En de laatste, de ring van Amsterdam, de A10, Watergraafsmeer-Amstel. Tussen Watergraafsmeer en Over-Amstel. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 17 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
26: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
29: Geeft ruimte.
30: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
31: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
32: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
33: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
34: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
35: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: Nieuwe single is uit, die heet Street of Dreams en die is hartstikke leuk. Maar deze is natuurlijk classic, die blijft voor altijd goed. En dat vind ik niet alleen, dat vindt ook Rob Tamminga. Die vroegen namelijk aan via de Radio Veronica app. Pride in the name of love, you too. De Bonanza tot 4 uur nog bij je. Betekent dat jij kunt doorgeven waar je zin in hebt, wat je maar leuk vindt. En we hadden hier een beetje, ja, het is niet echt een iets wat in beton gegoten is. Het is niet een regel, maar we vonden het wel leuk iets als het een beetje zomers is. Het is warm. Het is, nou ja, je zou kunnen zeggen heet.
1: Ja, en zo goed als overal zonnig. Want ja, ik vertelde net al, morgen in het noorden en midden van het land toch behoorlijk wat bewolking. Dus ja, dat dus voelt het toch alweer anders, hè?
0: Geniet er nog even van die zon, nu het kan. En misschien gaat bij jou vanavond de barbecue wel aan. Nou, wij zorgen wel voor de soundtrack. Als je Radio Veronica aan laat staan, dan komt het allemaal hartstikke goed. Ja, en muziek, om dat een beetje alvast in te leiden, is dus van harte welkom. Er komt veel binnen. Ik zei het eerder, en we proberen alles te lezen wat er binnenkomt. Ik zie bijvoorbeeld een berichtje hier van Judith. En Judith, die zegt, ik zit hier in een steenkoude airco op kantoor. Het is echt bijna niet te doen. Dus misschien een beetje bewegen met z'n allen om het weer wat warmer te krijgen. En dat kan maar weer op een liedje van de Bauza. Magnetic, vindt zij een leuk liedje, is ook een leuk liedje. Weet je wat, gaan we die ook gewoon gelijk maar even draaien. Judith, roep

0: Bastiaan Vermeeren wilde iets van Michael Jackson horen bij deze gedraaid. Ja, hij is natuurlijk nog steeds super populair. Ook al is hij al flink wat jaren niet meer onder ons. Ik geloof dat het inmiddels 17 jaar geleden is dat hij overleden. Staat gewoon in de hedendaagse top 40 gewoon met een oud liedje. Dat lijkt me logisch, want het nieuwe kan hij niet opnemen natuurlijk. Maar ook die film die in de bioscopen draait over zijn leven, die gaat echt zo ontzettend goed. Heb jij hem al gezien?
1: Ik heb hem nog niet gezien. Nee.
0: Ik ook niet. Maar ik ben er ook een beetje bang voor. Dat ik denk, ja, in de zin van, is het wel een goede film? Ik zie Jaap hebt hem wel gezien.
2: En hier kunnen hem gerust gaan kijken.
0: Hoor. Ja, is het wel? Want het is het neefje van een van de Jacksons die speelt, Michael. Nou, dat ziet er allemaal wel goed uit. Hè. Dat is wat we hebben gezien. Hij lijkt er best wel een beetje op. En ik zie ook nu dat ze een enorm record hebben gehaald afgelopen week. Namelijk $1 miljard aan inkomsten. Dan heb je het wel over een populaire film in ieder geval.
2: Ja.
0: Ja, de muziek is in ieder geval ook nog hartstikke goed. Dus misschien moet ik ook even een momentje ergens deze zomer gaan kijken, waar ik even naar de bioscoop ga en die film ga zien over de King of Pop, Michael Jackson. We zitten in de Bonanza. Jij mag aanvragen waar je zin in hebt. En er komt veel binnen, zoals gezegd. We zijn alles aan het checken. En wat er allemaal binnenkomt, is bijna allemaal wel leuk. Bas van Etten, die had wel een toepasselijke. Die zegt misschien even een steuntje in de rug voor de Engelsen vanavond. Nederland ligt eruit. Dus moet je toch even een ander team kiezen waarvoor je bent. En Bas die zegt, laten we dan voor de Engelsen zijn. Hopen dat ze Messi wegspelen. En hij wil dan Wonderwall hollen van Oasis. Dat is wel een goeie, denk ik, hè? Zullen we dat doen?
1: Ja, een absolute stadionklassieker weer bij het WK.
0: Ja, en die Liam Gallagher heeft dus gezegd, als we dus de finale gaan halen, dan kom ik het zingen.
1: Ah, te gek.
0: Nou, heeft Liam Gallagher wel vaker dingen beloofd in zijn leven? Is het niet altijd nagekomen? Maar goed, laten we ervan uitgaan dat in dit geval, hij is ook voetbalfan, dat het wel gaat lukken. Alvast een voorschotje daarop. Oasis, Wonderwall, nu hier bij Veronica.

Ja, Stan die zegt yes, splitsing. Wind en Zijde is een superleuk liedje en zomers. En dat is aangevraagd door Ralf Verhagen ook. Die zegt, ik wil graag Wind en Zijde horen. Ja, zij waren natuurlijk later de jazzpolitie, maar begonnen als splitsing. En hebben een ontzettend leuk zomernummer gemaakt. En ja, dat is wel een toepasselijke met dit weer. Voordat we naar jou gaan met het laatste nieuws, Siets, wil ik nog even het verzoekje van Tom Hoving eventjes verdraaien. Want die zegt namelijk, misschien even die leuke van James Bay. Want die kan je wat mij betreft nooit te vaak horen op de radio. En het is ook gewoon een goed liedje. Dus bij deze, Tom, de radio kan harder voor James Bay. James Hoebe, geintje natuurlijk.

0: Tom Hoving stuurt nog een berichtje. Dankjewel voor het draaien. James Bay, Hold Back the River. En Carlijn die zegt Frank van der Lende. Ik moet altijd aan Frank van der Lende denken als ik James Bay hoor. Oh. En ik dacht, ja, ik google het even. Ik toets het even in bij de afbeeldingen. Moet je ook maar eens doen voor de grap. Dan zie je een foto. Ja, het is inderdaad bijna Frank van der Lende gewoon. Hij lijkt er echt wel best wel een beetje op. Met hoed en met een spijkerjasje aan. Aankomende zaterdag is hij er gewoon weer met Veronica's Live Club natuurlijk. Inmiddels is het 3:30 geweest. Alweer te laat. Oh. De timing van Rob Stenders een beetje aan het overnemen. Tijd voor de headlines. Ziet, wat is er gebeurd in de wereld?
1: Goedemiddag, Dennis. Een flinke brand in Nieuwegein bij Utrecht, waar meerdere huizen zijn getroffen. Ze zijn volgens de veiligheidsregio gebouwd met een houten constructie, waardoor de brand snel uitbreidde. Volgens regionale media gaat het inmiddels om 3 huizen, waarbij 1 dak is ingestort. De brandweer in Nieuwegein probeert te voorkomen dat de brand uitbreidt naar nog meer huizen.
0: Spannend dit. Niet in de meest positieve zin van het woord, maar wel iets wat we in de gaten gaan houden. Dan even naar de situatie op de weg. Want hoe is het daar momenteel? Driver seats, weet waar het vast staat.
1: Ja, het wordt toch geleidelijk weer drukker op de wegen. Vooral ook rond Utrecht en Rotterdam door werkzaamheden daar. En er zijn hier en daar ongelukken gebeurd. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. Te beginnen met de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Everdingen 20 minuten. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 25 minuten door een ongeluk op de A15. Op die weg is de hoofdrijbaan dicht. Dat is de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Charloos een 30 minuten extra verkeer wordt via de parallelbaan geleid.
0: Ja, als je de file staat, het is nooit leuk natuurlijk, maar... Als het geval is, zet je radio even hard.

0: tijden. Veronica.
1: En dan doet de knop het niet. Dat is ook gek, hè? Probeer je... Ah, we krijgen er wel aan het zingen. Ze is ook een dagje ouder. Moet even wat hulp hebben. Maar we krijgen er in beweging. Hier is Raphaël.

0: elke dag met de benen wijd, volgens mij. Maar hoe spreek je nou ook weer de titel van dit nummer echt uit? Jaap, die zit hier bij mij. Jaap, jij bent hier beter in dan ik. Vertel eens even.
1: Ja, ik spreek een beetje Italiaans.
0: Ja, vertel het eens.
1: A far l'amore comincia tu.
0: Zo, is dat nou gewoon de bluff die ik hoor? Of spreek je echt zo goed Italiaans?
1: Ik spreek niet heel goed Italiaans, maar ik spreek wel echt een beetje Italiaans.
0: Ja, dat is dus gewoon echt. Raffaella Cara, hoorde je. Ik ga naar Edwin. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij staat op dit moment volgens mij glas in lood te maken.
2: Jazeker.
0: En dat is mooi werk, dat is ook precies werk. Dat lijkt me priegelwerk ook.
2: Soms wel, ja.
0: En doe je dat buiten of binnen?
2: Binnen.
0: Lekker. Met de airco aan?
2: Nee, wel met de deuren open.
0: Kijk. Ja, of dat nou per se verkoelend werkt op dit moment is natuurlijk de vraag die je zou kunnen stellen. Maar het is wel lekker om even naar buiten te kijken. Het is mooi werk en jij bent ook jarig vandaag.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Hoe oud ben je geworden, Edwin?
2: 29 hou ik heel lang vol al.
0: Ja, al een jaar of 15 zeker.
2: Ja, hou het daar maar op.
0: Het is nog meer, ik hoor het al. Edwin, nou ja, bij deze natuurlijk namens je vrienden van Veronica van harte gefeliciteerd. Gaat er nog iets gebeuren naast het werken of is alle verrassingen zijn die al voorbij?
2: Nee, vrijdagavond. Maar dan heb ik 20 kilo sperres klaarstaan voor de visite, dus...
0: En jullie zijn met z'n tweeën?
2: We zijn met een man of 15 dan.
0: Oké. Nou, dus nog steeds, ik vind dat nog steeds wel per persoon dat je denkt best veel.
2: Ja, maar ik heb er een hekel aan als het tekort komen.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dus het wordt een mooi feestje vrijdag. En ja. Nou ja, dan ga jij vieren dat je 29 bent geworden.
2: Helemaal.
0: Om dat feestje alvast een klein beetje in te luiden. Jij had wel een muzikaal cadeau op je verlanglijstje staan, hè?
2: Jazeker, ja.
0: Wat?
2: Muse met Uprising.
0: Ja, nou dat lijkt me een heerlijk liedje om even lekker op te gaan werken. Dus ja, maak er een mooie verjaardag van. Mooi feestje ook aankomende vrijdag, Edwin. En van harte gefeliciteerd, Sirius Muse.
2: Bedankt.
0: Joe.
2: Succes.
0: Dankjewel. Hey. Hoi. Uprising, ja. En dan maar hopen dat hij nog heel veel jaren 29 mag blijven.

0: Ed, die vroege maand via de Radio Veronica app. Die zegt, het wordt dan even Twisting by the Sea. Want hij is namelijk aan het strand op Katwijk. Of zeg je nou in Katwijk? Dat twijfel ik altijd over. Is het op of in?
1: Nou, ik denk toch in.
0: Toch wel in, hè? Ja, maar op is toch wel in. Ja, je hebt toch ook op Texel. Nou,
1: op Scheveningen.
0: Op Scheveningen, ja. Precies. Nou ja, mooi liedje in ieder geval. En fijn dat je hem hebt aangevraagd. Want we hadden hem even nodig. Muzikaal gezien, maar ook qua energie. Hartstikke lekker. Ja, nog niet heel veel tijd meer voor verzoekjes. Het zit er alweer bijna op voor vandaag. Wout en Frank onderweg. Maar nou ja, morgen zijn we er gewoon weer. Dus je mag gewoon blijven insturen. Wie weet komt jouw suggestie morgen wel aan de beurt. Ik wil nog wel eventjes die van Jeanette meepakken. Want Jeanette die was afgelopen zondag op North Sea Jazz. En die heeft er ontzettend zitten genieten van Youssou N'Dour. Ze zegt, ja, die man die is inmiddels ook een dagje ouder. Maar hij kan het nog als geen ander. En misschien is het een goed idee om weer eens een keer die klassieker met Nene Cherry te draaien. 7 Seconds. Jeanette, speciaal voor jou is hier Youssou N'Dour bij Veronica.

0: Danny Yusuf door en 7 seconden zitten op de klok te kijken. De vraag van vandaag. Ik heb ook echt nog maar 7 seconden, dus ik moet even gaan opschieten. Wouter en Frank die, hebben gisteren weer een vraag aan mij gesteld. En die staat nu klaar. Wat zijn mijn vragen?
1: Dennis, dit is onze vraag aan jou. Ja. 20.000 kilo Emmertaler kaas is op de weg gevallen tussen Duitsland en Frankrijk. En dan willen wij van jou weten.
2: Wat is jouw grootste verlies?
0: Grootste verlies is even denken. Ja. Nee, ja, ik denk toch uiteindelijk dat staatslot waar niks op zit. Gewoon iedere keer weer. Ik denk dat mijn grootste verlies is. Dus heb ik wel een vraag aan jullie ook gelijk. Want ik heb Lionel Richie wel eens ontmoet. Ik heb Todd Rundgren ooit ontmoet. Ik heb Wout en Frank ooit ontmoet. Ja, welke wereldster zouden jullie graag wel een keer willen ontmoeten? Het antwoord zo meteen na 4.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes.
0: Volgens mij druk ik nu echt de aller slechtste verkeerde knop in die ik ooit kan indrukken, ziet.
4: Ja, ik...
0: Jij ziet het gebeuren. Jij denkt ook, nu is het klaar, nu is het afgelopen. Ja. Nu gaat hij zelf zingen.
4: Ja. Ja.
0: Ik probeer nu, terwijl ik met jou aan het praten ben, om dit ook weer even op te lossen.
4: Ja.
0: Zou dat lukken, denk je?
4: Nou, we kunnen het proberen. Ik kan ook even kijken of ik in een andere computer iets kan vinden.
0: Ik heb hier iets. Zou dit wat zijn, denk je?
4: Probeer het maar.
0: Ja, dit lijkt me niet. Dit lijkt me niet wat we moeten hebben. Jaap komt er ook even bij. Jaap, gezellig. Nou, we gaan het gewoon met z'n allen even oplossen. Hier, even vol, dit wordt allemaal weggegooid. Ja. Nee, ik heb namelijk echt, er is één knop hier in de studio. En daar staat ook altijd een pijltje bij. Daar mag je nooit op drukken. En ik dacht, nou, het is klaar voor vandaag. Ik druk hem even in. En misschien dat dit nu gaat werken. Sorry voor de verdraging. 7 seconds zijn inmiddels voorbij.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
13: Kippie.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Waar ben jij?
17: Ik zit nog in de trein.
18: Het volgende station is station Antwerpen.
17: Ik denk dat het wat later wordt.
16: Je zat zeker weer je serie te kijken.
17: Nee.
16: Ja?
17: Ja, oké, sorry.
19: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar €0,89 per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
19: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 4 uur.
3: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
4: Goedemiddag. Tijdens en vlak na de vorige hittegolf een paar weken geleden zijn ruim 900 mensen meer overleden dan normaal in dezelfde periode. Het zijn vooral mensen van boven de 80 die sneller last hebben van de warmte in het oosten en zuiden van het land. Volgens het RIVM is de kans dan ook groot dat de extra sterfgevallen door de hitte komen. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zijn militaire doelen langs de straat van Hormuz gebombardeerd. Het gebeurde midden op de dag, terwijl de aanvallen tot nu toe vooral 's nachts waren. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat Iran moet meewerken en anders ook elektriciteitscentrales en bruggen worden opgeblazen. In Nieuwegein staan rijtjeshuizen die met hout zijn gebouwd in brand. Het vuur ontstond in een van de huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat in Nieuwegein is ontruimd. En Dick Advocaat sluit niet uit dat hij doorgaat als bondscoach van Curaçao. Hij staat er in ieder geval voor open, zegt hij. De Curaçaose voetbalbond is nu aan zet, maar doet er nog een beetje vaag over. Het weer dan, veel zon, in het noordoosten ook wat wolken. Toch lijkt het droog te blijven. Het is nu 26 tot 30 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden is wat meer zon. Het wordt dan van noord naar zuid 24 tot 31 graden. Behoorlijk druk, meer dan 70 meldingen, bijna 300 kilometer in totaal. Meeste files rond Utrecht, Rotterdam en Nijmegen, vooral door werkzaamheden en een paar ongelukken. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 20 minuten door een ongeluk, daar is de weg dicht. Hetzelfde geldt voor de A15 Europoort Rotterdam. Voor Rotterdam-Charloos 3 kwartier extra, ook daar de weg dicht. De hoofdrijbaan gaat het om. Verkeer kan wel via de parallelrijbaan. Waarschijnlijk gaat het nog een uur duren voordat de weg weer open gaat. Tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Venlo-West een vertraging van 26 minuten.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier!
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: rol in die film. Maar is die film wel echt zo goed? Dat hoor je zo meteen volgens op het Blokland. Verder spelen we Woordenjacht, gaan we popquizzen. En hoor je muziek uit de top 40 van 9 maart 1985. In het hitarchief na 6 uur.
1: De vraag van vandaag.
2: Dennis heeft de vraag voor ons achtergelaten. En hoorde het op de gang. Volgens mij heeft hij gevraagd welke wereldster zou je nog wel eens willen ontmoeten? En daarna werd het stil op zender. Ontplofte alles, geloof ik.
0: Maar, nee, ik wil het zeggen, ging helemaal mis.
2: De vraag is, welke wereldster zou je nog wel eens willen ontmoeten? Frank, welke wereldster zou je nog wel eens willen ontmoeten?
0: Nou, hij was natuurlijk de afgelopen week in het land. Bruno Mars zou ik heel graag een keer een handje willen schudden. Ja. Gewoon even mee willen praten, klein drankje mee willen drinken, leuke avond mee willen beleven.
2: Wat zou je willen vragen aan hem?
0: Ja, ik heb niet een specifieke vraag, maar ik denk gewoon dat hij een hele leuke man is.
2: Maar dan moet je het Engels praten en dat hou je, heb je een hekel aan.
0: Nee, hij spreekt heel goed Nederlands. Wie zou jij graag willen ontmoeten? Welke wereldster?
2: Ja, Bruno Mars, Beyoncé, noem maar op. Ik zou het allemaal fantastisch vinden. Maar één iemand zou ik heel leuk vinden, Janet Jackson.
0: Want?
2: Omdat ik die heb ik ooit ontmoet, maar toen wist ik het niet.
0: Dat het Janet Jackson was.
2: Nee, ik ben ooit.
0: Hoe kan je dat nou niet weten?
2: Nou, ik ben een keer met een vriend van mij in New York, waren we op vakantie.
0: Ja.
2: En hij wilde heel graag naar een bepaald feest toe. Maar daar hadden ze, ik had er nog nooit van gehoord, daar hadden ze een door bitch. Weet je wat een door bitch is?
3: Nee.
2: Dan kom je aan en dan staat daar vaak een drag queen met zo'n koord. En dan mag je wel of niet naar binnen als je een beetje goed gekleed bent of wat er ook.
0: Ach, natuurlijk.
2: En ik kom daar aan en dat koord gaat naar beneden. Ja, ik denk, wat moet jij nou met je door bitch? Dus ik spring over het koord en ik ga naar binnen. Nou, toen brak de pleuris uit. Dus wij werden weer uit de rij gehaald en werden reprimanden en toestand en zo. Dus ik wilde naar huis, maar hij wilde heel graag daar naar binnen. Dus uiteindelijk mochten we bij godsgratie naar binnen. Ik moet erbij zeggen, we hadden wel een klein drankje op. Misschien iets meer dan dat. En wij zitten in een soort ruimte te praten met elkaar. Maar ja, we hadden wel een beetje woorden. Want ik dacht, ja, ik wil naar huis, ik heb er helemaal geen zin in. En hij zegt, nee, jij snapt er niks van. Dit is het feest waar we moeten zijn. En er komt een mevrouw naar ons toe. En die zegt, jongens, gaat het allemaal goed? En ja, wil je wat drinken? Of weet ik wat. Die begon een praatje met ons. Echt een lief mens. Echt een schat van een mens. Dus wij ontdooiden een beetje. En nou ja, we werden een beetje wat vriendelijker. We hebben een beetje met die mevrouw zitten kletsen. En nou, prima. Dus uiteindelijk, na 2-3 uur, stappen we in de taxi. Gaan we terug naar het hotel. Waarop die vriend van me zegt, ik ken die vrouw ergens van. En ik nog, ja. Jij kent die vrouw weer. Maar goed, dus wij gaan naar het hotel. Volgende dag komen we iemand anders tegen en die zegt, jongens, hoe was het gisteren? Nou, we zeiden wij, ja, heel erg leuk. En heb je Janet Jackson nog gezien? En wij kijken elkaar aan. Kut, dat was Janet Jackson. Maar we hadden dat niet in de gaten. We hadden het niet in de gaten.
0: Wow.
2: En wat een lieve vrouw was dat.
0: Ja.
2: Dus die zou ik nog heel graag een keer willen ontmoeten.
0: Grappig, en dan met haar willen praten over dit moment. Is ook een drankje voor je gaan halen en zo?
2: Nee, dat geloof ik niet. Maar we hebben even met haar zitten kletsen. En ze vertelde dat ze daar met allemaal mensen was en zo. En verder was ik te lam. Ik weet het ook niet meer. Maar ik heb haar gewoon, ik wil er nog een keer ontmoeten.
4: Lekker dronken. Wout en Frank, iedere middag vanaf 4 uur. Radio Veronica.

0: Sorry. Nee, mee zingen mag niet. Dat is helemaal niet erg.
1: Nee, maar het is, ik zit ook al een beetje in die festivalsfeer. Hè? Want morgen gaan we natuurlijk naar de Zwarte Cross. Staan we op het festivalterrein. En dan ga je toch automatisch... Wil je vast een beetje opwarmen, weet je wel?
0: Oh, ik heb er zin in. Maar ik wil nog heel even naar gisteravond. Dat was de wedstrijd Spanje tegen Frankrijk.
2: Ja.
0: En Spanje won. En ik wilde zo graag jouw gezicht zien... als jij daar op die sofa zit bij jou thuis... en je kijkt naar die wedstrijd. Want dit zag je ook niet aankomen, hè?
2: Nou, ik zei, gisteren hadden we het erover. Het zijn twee hele verschillende stijlen. Koert Westerman, de sportverslaggever, spraken we nog. Het is echt het teamgevoel van Spanje tegen die grote sterren voorin bij Frankrijk. En wat Spanje gewoon heel knap deed, was Frankrijk geen schijn van kans geven. Nee. Het was echt razend knap. Als neutrale kijker misschien niet altijd even spectaculair om naar te kijken. Maar gewoon super knap gedaan van Spanje. Ze hebben eigenlijk Frankrijk weggespeeld.
0: Vanavond tweede halve finale Argentinië Engeland.
2: Ja.
0: Wie?
2: Ja, ik denk en hoop toch stiekem wel Engeland.
0: Dat zou toch mooi zijn.
1: Ja.
0: Dat we zondag kijken naar Spanje tegen Engeland.
1: Ja, dat wordt een mooie pot. Nou ja, trouwens, kijken, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Wij zijn op de Zwarte Cross, vriend.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is de andere kant hiervoor op. Ja, morgen, dat is vijfde. Maar morgen dompelen we ons onder in een wereld... Die even gewoon voor een paar dagen anders is. Wat we wel gaan proberen, is dat we via de radio in de uitzendingen... want we gaan daar morgen en vrijdag uitzenden... we proberen jou thuis mee te nemen naar wat wij daar meemaken. Ja. Dus eigenlijk hoef je dan niet aan de Zwarte Cross toe. Dit gaat de organisatie ons niet in dank afnemen. Maar we gaan gewoon zorgen dat je toch meekrijgt wat er daar gebeurt. Want er gebeurde gewoon heel veel. Ja, het gaat alle kanten op daar.
1: Nou, en er komen ook een hoop leuke mensen bij ons langs in de studio, weet ik. Zoals bijvoorbeeld Ernst en Bobby.
0: Ja.
1: Ik noem maar even een paar mensen.
0: Maar niet als Ernst en Bobby. Dus we moeten een heel serieus gesprek gaan hebben over wereldpolitiek of zo met die gasten, weet ik wel. Maar en de rest alles niks. Maar goed, en wie nog meer?
1: Nee, het wordt te gek. Er zijn natuurlijk heel veel grote artiesten die daar staan en allemaal even langs druppelen. Zoals bijvoorbeeld een Direct.
0: Ja.
1: Nou ja, noem het, weet je wel. Ze komen allemaal langs bij ons.
0: Kaarten geven we weg. Mocht je een ticketalarm horen, meld je dan ogenblikkelijk via de app van Radio Veronica. Veel eerder nog, straks om 6:00, hebben wij een oude top 40 centraal staan. In ons top 40 hitarchief vandaag de lijst van 9 maart 1985. En wat staat er in die lijst op nummer 1?
1: Wat staat er in die lijst op nummer 1? Even kijken. Op 3 staat Susu Studio van Phil Collins. Maar dat was je vraag niet, hè?
0: Nee.
1: Op 4 staat Ik Meen Het van André Hazes.
0: Dat is ook de vraag niet.
1: Nee. This Is Not America van David Bowie staat op 2. En op 1 staat Tears for Fears en Shout.
0: En dit is nummer 29. Don Henley.

0: Summer uit de top 40 van 9 maart 1985. Straks vanaf 6 uur meer uit deze top 40 in ons hitarchief.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Sietse Roskam en die hoor je zo meteen met het nieuws. Sietse, wat heb je zo meteen in het nieuws?
3: Brand in Rijtjeshuizen Nieuwegein en papieren routekaart nog steeds populair.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Just say yeah. Radio Veronica.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Alle verf super voordelig.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Veronica weerbericht.
0: Mooi, veel zon in het noordoosten. Waren vandaag ook wat wolken. Toch lijkt het droog te blijven. Temperatuur 26 tot 30 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden. Het is wel een beetje de laatste dag. Volgens mij krijgen we vrijdag een ommeslag. En gaan we richting iets koeler weer. Zo rond de 3, 24 graden. Het is bijna 4:30. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Zeker 3 huizen in Nieuwegein bij Utrecht staan in brand. Het zijn rijtjeshuizen met een houten constructie, waardoor het vuur snel verspreidde naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in Nieuwegein worden getroffen. 10 jaar cel eist justitie tegen een man die een 18-jarige doodreed in Maassluis in Zuid-Holland. Het gebeurde na een vechtpartij. Volgens justitie heeft iemand die zoiets bewust doet niks te zoeken achter het stuur. En de papieren routekaarten van de ANWB zijn ondanks alle navigatie-apps van tegenwoordig nog steeds heel populair. Volgens de ANWB zijn ze ideaal om een route te bedenken en leuke tussenstops te vinden. De populairste kaart is die van Frankrijk en België, maar ook die van Duitsland wordt veel gebruikt. En Scandinavië is een opkomst als koelere zomerbestemming, zegt de ANWB.
18: Ja, dat klopt. Ik heb ze ook nog steeds. Dat vind jij stom, hè?
2: Heb jij die... Oh ja, dat zag ik laatst in je auto. Jij hebt ze nog in de deur liggen.
18: Ik heb zelfs het stratenboek nog. Weet nog iemand
2: hoe
18: het stratenboek
2: is? Nee, hou op. Ja, maar waarom heb je dat nog steeds in de auto liggen?
18: Om 2 redenen. A, geloof ik heilig dat je altijd een kaart bij moet hebben. Want het kan allemaal uitvallen. Ja, terwijl ik het zeg tegen dit. Maar tweede is, dat vaak heb je in je auto aan de zijkant, dan rammelt het een beetje. En ik heb een hekel aan auto waar rammeltjes in zitten. Dus dan prop ik het helemaal vol met van die oude kaarten. En dan rammelt het niet meer. Dus het is heel praktisch.
2: Maar doe je het ook, gebruik je ze ook echt nog wel eens?
18: Nou...
2: Of is het echt voor het rammelen?
18: Het is voor het rammelen. Nee, sterker nog, ik denk dat de wegen die zeg maar in die kaarten van mij staan, dat waren wegen waar je met paard en wagen overheen kon. Dus nee, echt snelwegen staan er niet in. Ze zijn een beetje oud.
2: Radio Veronica Verkeer. Op die snelwegen is het behoorlijk druk op dit moment. 87 meldingen, 372 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A1 Apeldoorn-Hengelo. Tussen Deventer-Oost en Lochem, 12 minuten door een ongeluk. De A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Benelux, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De A15 Europoort-Rotterdam tussen Brielen en Rotterdam-Charloa.
18: Bijna goed.
2: Charloos. Een uur vertraging door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het knooppunt Terbrechtseplein. 23 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je in de app van Flitsmeister.
0: Zometeen gaan we een poging doen om een compleet radiostation over te nemen hier bij Radio Veronica. Ondertussen succes en sterkte in de drukte.

0: zijn Frank. Iedere middag. Vanaf 4 uur.
1: Vond je dit mooi? Oh, ik dacht dat we overgenomen waren.
2: Dat was een soort piratenzender.
1: Nee, er ging even iets mis. Maar ik doe het gewoon netjes opnieuw. En dan klinkt hij helemaal vanaf het begin. Snow Patrol.

0: Wout en Frank.
1: Iedere middag vanaf 4 uur.
0: Bij Radio Veronica.
2: Can I get some nasty bass?

0: even zingen?
1: Wat een figuur, die Alexander O'Neill.
2: Ja, maar deze man heeft toch een periode gehad dat hij echt, als hij naar een pannenkoekenrestaurant ging, het tafellaken nog het mezenneus in duwde. Poedersuiker moest opgesnoven worden en het tafellaken.
1: Ja, deze
2: man was zwaar verslaafd, toch?
1: Deze man heeft inderdaad zijn lichaam niet altijd als tempel behandeld. Maar hij leeft nog steeds, Alexander O'Neill. En hij heeft een paar jaar geleden afscheid genomen van het publiek. Daar heeft hij wel 5 jaar de tijd voor genomen.
2: Jij bent daar geweest ook nog, kan
1: ik mee. Ben daar geweest. En het was goed dat er een paar hele goede achtergrondzangeressen bij waren. Maar het was wel een leuke avond.
2: Oh, mooi.
1: Estitie, heb jij geroepen dat het in Zweden heel erg cool is?
3: Nou, nee, ja, Zweden en andere landen in Scandinavië zijn een opkomst, hè. Koelere zomerbestemming.
1: Ja,
3: ik heb voor
1: nee, maar
3: gemerkt.
1: Heb jij geroepen dat het daar nu gewoon lekker cool is? Want we hebben Connie.
2: Oh.
1: Luister
2: even. Is ze boos?
1: Connie is woedend. Oh. Luister.
4: Zeggen ze nou op het nieuws, het verfrissende Zweden. Het is hier godverdomme 30 graden, man. Je gaat hier kapot. En dan zit ik in het midden van Zweden, kan je nagaan. In het zuiden van Zweden is nog warmer.
2: Het gaat kapot, Connie. En jij zegt dat lekker. Ja, jij zegt dat lekker.
1: Hier gewoon fake nieuws.
2: Nee,
1: Sorry tegen Connie.
3: Maar het is nu uitzonderlijk heet in Zweden, inderdaad. Een graad of 30 in dat midden. Maar ik kan je geruststellen, heel komende week een graad of 21.
1: Oké, okay, als het niet zo is, dan zoek Connie op, hè?
3: Ja.
1: Dat weet je.
3: Ja, dan ben ik weg.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou goed. Hey, even iets anders, Frank.
2: Vanaf morgen zenden we met Radio Veronica uit vanaf de Zwarte Cross. We hebben het al eerder benoemd. Hoor je het Zwarte Cross alarm voorbij komen? Het Radio Veronica ticketalarm. Dan moet je meteen een berichtje sturen naar de Radio Veronica. Want dan kan ook jij er nog bij zijn. We hebben daar een radiostudio op het Stadsplein. Met interviews, artiesten en natuurlijk ook muziek. Maar Zwarte Cross heeft ook een eigen zender, namelijk Zwarte Cross Radio. En wij zitten in dezelfde studio. Zwarte Cross Radio is alleen eigenlijk al begonnen. Nou hebben we via een heel technisch omweg gedoetje.
1: Nou, nee, ik wil er toch even bij stilstaan.
2: Ik ben niet helemaal nog mee bezig geweest.
1: Ja, en terecht, want jij bent toch wel een beetje technische genie van ons tweeën. Maar het is de vraag of het werkt. Ik heb geprobeerd om verbinding te maken, maar zojuist zei je, ja, ik hoop wel dat het gelukt is.
2: Het kan ook nu één grote drama worden, maar we gaan het gewoon proberen. Als
1: wat
2: goed
1: moet
2: is,
1: ik nu doen?
2: Je moet een schuifje omhoog zetten en als het goed is, hebben we dan Bart aan de lijn, die nu hallo gaat zeggen.
5: Ja, hallo, moet ik dan zeggen.
2: Ja, ja, ja. En dit werkt!
1: Wacht even, Bart. Ja. Zitten wij nu in jouw uitzending en jij bij ons? Zitten we nu bij elkaar in de uitzending?
5: Nee, jullie zitten bij ons in de uitzending. Dat is de volgorde, Bart.
1: Ah, prima.
2: Hoppa, dat meteen even de verhoudingen duidelijk zijn, weet je wel. Hey, Bart, hoe is het daar op dit moment op het terrein? Want het festival is natuurlijk nog niet open. Gaat morgen pas gebeuren. Kun je een beetje omschrijven wat jij om je heen ziet?
5: Jazeker, ik zie vooral twee vrienden, Mika en Fabian. Zij zitten ook in de studio hier. We kijken uit op het terrein en we zien een prachtige hoofdpodium, mainstage. En we zien ook de ingang van het Stadsplein. Want je moet je voorstellen, er is hier, ik weet niet hoeveel hectare, volgebouwd met een stad eigenlijk, man, hè?
1: Ja,
5: het is
1: ja.
5: Ongelooflijk. Het is gewoon een stad die eigenlijk nagebouwd wordt. En het Stadsplein, daar zit dan de radiostudio. En ze zijn nu bezig met de laatste, is de woensdag. Voor morgen gaan we natuurlijk los. En dan zijn ze nu bezig om bijvoorbeeld de studio nog wat te versieren. Met banners en je kunt er gezellig bij zitten.
1: Ja.
5: Dus dat wordt één groot feest.
1: Hey, hoe ver is het lopen van de radiostudio naar die katapult?
5: Dat is een minuutje of 6, denk ik.
1: Leg toch even uit die katapult, Frank.
2: Ja, dit is heel mooi. Ze hebben dus een katapult dit jaar. Daarmee worden mensen van de ene kant naar de andere kant van de megatent geschoten.
5: Ja, dus, en dat is dus, en dat 75 meter ver en 35 meter, besef, 35 meter door de lucht, hè?
1: Ja. Mooi, hè?
2: Ja, maar het is eigenlijk, ja, je snapt niet hoe mensen gewoon fatsoenlijk neer kunnen komen. Volgens mij hebben ze kussen daar liggen toch, Bart? Of hoe werkt dat?
5: Ja, daar weet ik verder niks van, maar hoe het gaat gebeuren, ik weet het niet, maar ik vind het wel heel spannend. Ja. Want hoe dan?
1: Jij hebt daar Zwarte Cross Radio en bij de radio hoor je altijd jingles, hè? Dus wij hebben bijvoorbeeld Veronica. Heb jij ook Zwarte Cross Radio jingles?
5: Ja, dus zeker heb ik die. Zal ik er even eentje laten?
1: Doe even drie achter elkaar. Even drie achter elkaar.
5: Drie achter elkaar, ja, oké.
1: Lange jingles.
5: Ja, oké, we gaan even. Ik doe even eentje van in Hilversum kunt ze de boel waar inpakken.
1: Ja.
5: Ik weet niet of je die. Even kijken hoor. Hilversum.
1: Ik vind het lang duren, Bart.
5: Ja, sorry jongen. Ah, boys. Ah, vervelend dit. Nee, maar deze.
1: Zal ik er
5: anders
1: zelf even eentje pakken?
5: Nee, wacht. Komt-ie. Ja, 1. 1, 2, 3.
6: Koen en Sander, Mattie en Marieke. In Hilversum kunnen ze de boel wel inpakken.
0: Want hier is Zwarte Cross Radio.
1: Ja, goed zo.
2: Eentje nog, Bart.
5: Ja, eentje nog. Oké, doen we even...
2: Als dat lukt, gaan we een beetje sneller, want we moeten echt een beetje...
0: Zwarte Cross Radio, live vanuit Lichtenvoorde.
1: Ja, mooi man. Nou, luister Bart, we zien elkaar morgen. Hou hem in de lucht daar.
5: Ja, zeker. En blijf ook vooral luisteren. Want wij zitten nu bij de nummer 5. Want we gaan van de Beastie Boys zometeen draaien. We gaan de nummer 1 van de Zwarte Cross Top 97 draaien. Wat denken jullie dat het wordt?
1: Baila, baila, baila.
2: Dat denken wij ook.
5: Nou, dat weet ik zojuist nog niet, hoor.
2: Frikandello!
6: Iedere middag vanaf 4 uur.
1: Is this thing on?

0: Show. Wij zijn Radio Veronica Bout en Frank.
1: Zometeen kans op geld in het spelletje Woordenjacht. We geven zometeen serieus geld weg in Woordenjacht. Dus wil je meespelen? Stuur dan nu Woordenjacht naar de Radio Veronica.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica. Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
12: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 5:00.
13: En daar is Sietz Roskam.
14: Goedemiddag. Een brand in een rijtjeshuis in Nieuwegein bij Utrecht is nog niet onder controle. Ze zijn gemaakt met een houten constructie, waardoor het vuur makkelijk verspreidde van één huis naar twee andere. Bij een van de huizen zou een deel van het dak zijn ingestort. Voor een dodelijk ongeluk bij een sluis in Gouda wordt een brugwachter vervolgd. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto op stond die door een file bleef staan binnen de slagbomen. De bestuurster overleed nadat de auto in het water belandde. Voor het met de dood bedreigen van de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is iemand opgepakt. Hij schreef op X dat hij Farage zou doodschieten bij het winnen van de verkiezingen. De Britse politie neemt het dreigement heel erg serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. En voer geen brood aan de eenden, zegt het waterschap bij Rotterdam. Het leidt tot dode vissen, omdat door het brood meer algen in het water komen. En de vissen hebben het al moeilijk vanwege de warmte. Ook andere waterschappen proberen sloten en beken schoon te houden voor de vissen. Het weer dan veel zon. Het is van noord naar zuid 24 tot 30 graden. Vanavond meer wind, waardoor het wel wat minder warm aanvoelt. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden ook zon. Het wordt dan 22 tot 31 graden. Werkzaamheden veroorzaken nu een drukke avondspits. Vooral rond Rotterdam en Utrecht veel vertragingen. Ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Nu zo'n 70 meldingen. In totaal ruim 300 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Everdingen 23 minuten. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 18 minuten. Dan de A20 Gouda Hoek van Holland. Voor Terbrechtseplein 37 minuten. En tot slot de A27 Utrecht Gorkum. Voor Everdingen een vertraging van 27 minuten.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Hey, jij daar.
8: Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
19: Hey.
20: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
19: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
20: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
21: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
23: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
27: Simyo.

Rosso, Hold the Line. Bij Veronica. Dit is de middagshow. Het is 10 minuten over 5. En iedere middag rond 10 minuten over 5 maak je kans op serieus veel geld. Want dan speel je.

0: oude quizmaster. Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: We hebben wel echt een ongelooflijk leuke kandidaat aan de lijn nu, hoor. Dat is Natasja Pronk uit Gouda. Natasja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hoe gaat het met je?
2: Altijd goed.
1: Ja? Is, ja. Even kijken, hoor. Woensdagmorgen de kaasmarkt weer in Gouda?
2: Donderdag, hè?
1: Ja, dat is morgen dus.
2: Ja, oh, morgen. Ik dacht, zij zijn woensdag, sorry.
1: Nee, ja, het is
2: nee morgen,
1: woensdag.
2: Hè, vanaf 10 uur, tussen 10 en 1.
1: Ja, dat is leuk, hè, de kaasmarkt.
2: Ja, fantastisch. Onze dochter is jaren kaasmeisje geweest.
1: Nou, maar Siets, dat weet heel weinig mensen, maar Siets Roskamp komt uit Gouda. Ja. Die is heel lang kaasjongen geweest.
2: Dat had ik ooit, wel heel ooit een kaas niet gevangen met zijn vingers op de kaasbrik gekomen of niet?
1: Nee, ja, nou ja, als je hem ziet, dan zie je het vanzelf. Hé, Natasja, we gaan een beetje woordenjacht spelen. Stap voor stap proberen Wout en ik zo meteen een zin te maken. Die zin die omschrijft een woord en jij moet het exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. En jij krijgt 1 minuutje de tijd om die woorden te raden. Ieder goed geraden woord is 20 euro'tjes waard.
0: Hoppa. En dan kun je een hoop kaas verkopen. Als je de pong hoort, dan mag je antwoord geven. Ben jij er klaar voor?
2: Is goed, ja, ik ben er klaar voor.
0: Dan, lieve Natasja Pronk uit Gouda. Jouw minuut gaat... Begin jij, Frank?
1: Ja, ik begin.
0: Oh, gaat nu in.
1: Drankje.
0: Dat.
1: Bubbelt.
0: En.
1: Alcohol.
0: In zit.
2: Champagne.
0: Bestek.
1: Om.
0: Soep.
1: Mee.
0: Te.
1: Eten.
2: Lepel.
1: Zit.
0: Aan.
1: Oh nee, ik loop mezelf vast. Een deur.
0: Oh, deur om
1: mee
0: open
1: te doen.
2: Deurklink.
0: Groot.
1: Gewoon.
2: Deurklink.
0: Groot.

0: klink, waarvoor je het een kruk te omschrijven.
1: Ja, waar wilde jij naar naartoe?
0: Nou, ik wilde... de verkeerde richting op.
1: Okay.
0: Luchtballon was de vierde. Die had jij goed. En Schrift, de vijfde, had je ook goed. Toch vier goed, Natasja. Betekent... 80 euro'tje! Oh.
1: Lekker toch? Pak jij gewoon even mee.
2: Nou, top. Ik ga het overmaken naar een goed doel. Ik ga even denken wat.
1: Ach, je meent het dan? Supergoed.
2: Ja. Ik weet dat de Jossie-band vanavond open repetitie heeft in de tuin. Ze laten voor de zomer en ik denk dat ik hem aan hun stort. En dan kunnen ze wat meedoen voor de muzikanten.
1: Nou, wat vind jij toch een grote schat, zeg.
0: Ja.
3: Nou, weet je wat, daar maken we de 100 euro van.
1: Zo, Wout, ben je nu aan het doen, joh?
3: Dan gooi ik er gewoon uit eigen zak toch even 2 tientjes bij. Voor de Jostie Band vind ik hem mooie.
1: Weet je, doe ik er ook nog 2 tientjes bij, is 120 euro. Voor de Jostie Band.
2: Dank jullie wel, jongens.
3: Natasja, fijne avond, dankjewel dat je meedeed. En voor iedereen die denkt, oh, dat woordenjagen lijkt me lachen. Morgen doen we het ook vanaf de Zwarte Cross. Als je mee wilt doen
0: en heel veel geld wil winnen, dan stuur je woordenjachten naar de Radio Veronica. En speel je wellicht morgen mee?
3: Tot morgen dan.

0: Dat was Train en Hazel Sister bij Radio Veronica in de middagshow.
1: Er is deze week veel te doen om deze plaat. Baila, baila, baila, baila. Want die is geboycott. Voor het eerst in het bestaan van de Zwarte Cross is er een plaat geboycott.
0: Ik zag vandaag op jouw Instagram een filmpje staan van het moment dat we vorig jaar deze plaat draaiden in een tent daar op de Zwarte Cross. Als je ziet wat er gebeurt, fantastisch. Het publiek gaat helemaal los op die plaat. Dus ik snap niet waarom hij geboycott is.
1: Je had net weer een er staat in de Telegraaf weer iets over deze plaat. Hè? Wat is het verhaal?
2: Nou, dat die plaat dus niet gedraaid mag worden omdat ze er vorig jaar helemaal gek van werden.
1: Ja, wij denken allemaal dat het een grap is, dat het een marketingstunt is.
0: Ja, maar dan zijn ze nu wel echt heel laat om te melden van, oh ja, het is een grapje. Toch morgen begint het festival.
1: Ik weet inmiddels of het wel of geen stunt is.
0: Oh?
1: Ja.
0: En hoe weet jij dit?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben ervan overtuigd dat het een grap is, dat het niet waar is.
0: Nee, oké, maar je hebt bewijs dus.
1: Ik heb ook bewijs, ja. En jij begon er al even over. Ja, nee, ik heb een heel lucratief trucje uitgehaald.
3: Ja, hey, ik ben even bezig geweest. Ja, papa is even bezig geweest.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Siet, kijk me aan van wat heb je gedaan.
3: Ja, maar vertel eens.
1: Nou, luister, jij begon net over dat filmpje.
3: Ja.
1: Ik heb dus vandaag expres op mijn Instagram een filmpje gezet dat wij vorig jaar draaiden op de Zwarte Cross. En dat we Baila Baila Baila draaiden. En die hele tent uit zijn dak en alles. Want de Zwarte Cross zegt, ja, het is allemaal te populair, te veel geschreeuwen, ze willen het niet meer hebben. En toen heb ik de Zwarte Cross getagd. En ze hebben hem geliked. Nou, dan is het toch gewoon een grap. Ze liken dus de plaat die ze boycotten van de Zwarte Cross.
0: Ja, maar Wout, het zou best kunnen zijn dat dit gewoon een stagiair is die überhaupt helemaal niet heeft meegekregen dat er een persbericht uitgegaan is dat Baila de Gasolina gecanceld wordt. En dat ze per ongeluk denkt van, oh ja, duimpje omhoog, grappig, leuk filmpje, leuk, Zwarte Cross.
1: Godverdomme, mijn hele onderzoek is nu naar de...
0: Ja, maar ik weet niet of dit echt betrouwbaar...
1: Wat denk jij, ik ben ervan overtuigd, want ze hebben het echt geliked. Meteen, haha. Ja, nee, dan weet ik nu gewoon dat het een grap is.
2: Ja, maar
1: en dat ze dit nu horen, denken, hey shit, we hadden het niet moeten liken.
2: Nee, maar ze hadden toch ook tegen F serieus gezegd, jullie weten waarom wij dit liedje niet willen horen op het festival.
1: Ja.
2: En toen zeiden ze bij ons laatst in de uitzending dat ze ook niet weten wat ermee bedoeld wordt.
1: Nee, dus jij denkt sowieso dat het grappig is.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar het is echt laat, jongens. Ik snap ook niet dat festival.
2: Wat is er grappig aan?
0: Ja, maar
1: ben ik ook een beetje bang voor dat uiteindelijk dat het blijkt dat het een grap is. En dat iedereen denkt, nee, oké, was dit het nou? Ja. En weet je wat we dan doen? Dan gaan we bier gooien. Wat dan zijn we boos?
0: Of er komt nog een fantastische aankondiging dat ze een of andere hele grote headline show gaan doen op de Zwarte Cross. Of dat zij misschien door die katapult afgeschoten worden over dat terrein terwijl ze Baila de Gasolina zingen.
1: Luister, dat zou natuurlijk luister ook... mijn onderzoek klopt gewoon. Het is gewoon één grote grap en we trappen er allemaal in.
0: Een hoax
1: is het. Dit is niet meer muziek tussen aanhalingstekens, want het liedje bestaat al heel lang, maar is opnieuw uitgebracht omdat het alsnog een grote hit in Nederland gaat worden. En wij hopen dat mee. Ella Langley en Susan Tech.

0: genre is dit ook alweer, Frank?
1: Is country met hoofdletter K natuurlijk. Heerlijk liedje van Ella Langley en Choosing Texas.
0: Mensen, het is inmiddels 6:03 geworden.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Sietje Roskamp, wat zit er zo in je nieuws?
3: Kerncentrale Borselen ligt stil na lek. En snelste toeretappe eindigde net in een sprint.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja?
5: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
14: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Veronica Weerbericht.
0: Nou, er was veel zon. Van noord naar zuid, 24 tot 30 graden. Vanavond is er meer wind, waardoor het minder warm aanvoelt. Morgen in het noorden en midden bewolkt, in het zuiden ook zon. Temperaturen tussen de 22 en 31 graden. 6:02. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Problemen met de kerncentrale in Borselen in Zeeland, schrijft de Volkskrant. Hij ligt al ruim 2 weken stil door een lek in het nucleaire gedeelte. Het is nog niet gelukt om de kerncentrale weer op te starten. Voorlopig zijn er nog geen problemen met stroom in het land door het gebrek aan kernenergie. Rond een basisschool in Utrecht zijn snoepjes gevonden met cannabis. Twee kinderen die ze hadden opgegeten werden niet lekker, maar volgens de politie gaat het nu weer goed met ze. Meerdere Utrechtse scholen en de politie waarschuwen ouders voor de rondzwervende zakjes met drugs.
7: En waar liggen die?
1: Vraag je voor een vriend?
7: Vraag voor een vriend.
3: En in de allersnelste Tour de France-etappe ooit, met gemiddeld ruim 50 kilometer per uur, heeft de Noor Søren Werenskjold de sprint gewonnen. Hij was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd in de finishplaats Nivert. De Sloveen Pogacar blijft leider in het algemeen klassement.
1: Thank you. De Veronica Verkeer dan door Flitsmeister, 67 meldingen, 326 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende, de A2 Utrecht en Bos tussen Oude Rijn en Everdingen. 20 minuten vanwege wegwerkzaamheden op de A27. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar een kwartier vertraging, ook vanwege die wegwerkzaamheden op de A27. De A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 18 minuten door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Knoopend Rijnsweert en Everdingen. Daar door die wegwerkzaamheden heb je ze weer. 20 minuten vertraging, compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
7: Zeker mensen. Ondertussen.

0: Ja, dus de middagshow van Radio Veronica. Vanaf morgen komen wij tussen vanaf vier uur 's middags vanaf de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Nemen je mee naar een van de mooiste festivals van Nederland. Maar nu zitten we nog gewoon in Amsterdam met Skoonks en
1: Koekenland Three Burners, This Girl. Ik moet je even corrigeren, Wout.
2: Is er?
1: Je zei Lichtenvoorde, maar ik heb net heel eventjes ik heb even gekeken op de kaart.
2: Ja.
1: Onze studio, die staat precies in Lievelde. Dat is het dorpje ernaast.
2: En welke gemeente is dat?
1: Dat is uiteraard de gemeente... dat is natuurlijk de gemeente...
0: Lichtenvoorde.
3: Made in California.
4: At the movies.
5: And now, ladies and gentlemen...
4: Robert Blokland.
1: Ah. 2000 jaar geleden werd het script al geschreven... en morgen is het dan eindelijk zover. The Odyssey van de wereldberoemde regisseur Christopher Nolan... verschijnt in de bioscopen. Het is misschien wel de film waar dit jaar het meest naar werd uitgekeken. Dus hebben we even besloten een lijntje te leggen met niemand minder dan... een absolute filmexpert. Iemand die alles weet over deze film. Iemand die hem al heeft in mogen zien. Iemand die er alles over kan vertellen. Dames en heren, Robert Blokland!
6: Goedemiddag, vrienden. Goedemiddag.
0: Toch eerst even een serieuze side note, voordat we hierover gaan beginnen. Nou, jij weet al precies waar we naartoe gaan. Want wij hadden vandaag, eigenlijk gisteravond schrokken we ons ook kapot. Gisteravond laat kwam het nieuws dat Kees Schil ineens is overleden. Hoe is dat binnengekomen in de Nederlandse filmindustrie?
6: Nou ja, heel heftig. Kijk, als iemand 100 jaar oud is, dan zit het er wel een klein beetje aan te komen. Maar hij was 61, stond nog midden in het leven. Was net klaar met de opnames van het nieuwe seizoen Flikker Rotterdam. Dat zijn mensen met wie hij 12 jaar lang heeft samengewerkt. En hij was zeer geliefd, werkte 30 jaar in de filmwereld. En iedereen hield van die man. Ja. En opeens valt hij dood neer op vakantie. Dat is krankzinnig. Maar zo kan het soms gaan. Ja, heel droevig.
0: Ja.
6: En iedereen is ook geschokt. En er zijn heel veel uitingen van lof dat hij zo aardig was. Goede acteur, Gouden Kalf en een film in Amerika gewonnen, of prijs in Amerika gewonnen met Simon uiteraard. Maar het komt heel hard aan en heel droevig, zo kan het soms gaan. Dat klinkt ook zo nuchter, maar dat is wel wat er gebeurd is in principe.
1: Ja. Die hele serie Flikker Rotterdam, die wordt nog uitgezonden met Kees Schil erin. Dat is natuurlijk een fantastisch eerbetoon eigenlijk ook.
0: Ja, eigenlijk wel.
6: Ja, het hele seizoen is opgenomen. Het zou sowieso het laatste seizoen worden, dus het is heel wrang. En ook wel fijn dat het klaar is, anders moet je dat met CGI gaan oplossen of een heel raar verhaallijntje. Of zo, dat hoeft allemaal niet, maar het is heel droevig. En hij kende ook gewoon iedereen, van Edith Stal tot Paula van der Oest. En iedereen is in diepe rouw gedompeld. Dus er komt ochtend een eerbetoon bij het filmfestival volgende maand in Utrecht.
0: Het is een wat ongemakkelijk bruggetje, want we gaan over een film praten. Ja, dan denk je deze, hoe belangrijk is het eigenlijk? Maar toch gaan we het doen. We gaan het hebben over de Odyssey. Maar weet je wat ik een beetje gekker vind? Wij zaten er een beetje over te denken.
6: Ja, ik weet wat je gekker vindt, ja.
0: Nou ja, er is
6: maar ga door.
0: Jij bent dan filmjournalist en jij hebt de film al mogen zien. En,
6: ja.
0: Maar er is een embargo en dat embargo loopt tot 6 uur vanavond. Dus jij mag eigenlijk, we kunnen het erover hebben, maar je mag niet zeggen wat je van die film vindt.
6: Nee, je mocht de film alleen maar zien als je het embargo tekent. Er zijn een paar collega's die ze er niet aan gehouden hebben, zie ik al.
0: Ja.
6: Maar wereldwijd mogen recensenten pas vanaf vanavond 6 uur hun mening geven. Dus ik kan wel vertellen waar die over gaat en hoe die gemaakt is. Ik kan ook zeggen wat de eerste reacties online waren. Want bij de première mochten wel op sociale media een mening worden gegeven.
0: Ja.
6: Maar de uitgebreide recensies van serieuze recensenten mag het nog niet.
0: Maar hoe gaat het dan bij zo'n film? Moet je dan alles inleveren of hoe werkt dat?
6: Je bent een soort crimineel, dus je moet je telefoon inleveren, je smartwatch, je laptop, je iPad, je tas, je mag niks meenemen. En er staan dus 4 bewakers met nachtkijkers, die dus alsnog in de gaten houden of jij niet stiekem opnames maakt. Wat nergens over gaat, want het is een IMAX-film, dus het is zo'n enorm scherm. En dan denken ze echt dat de filmjournalist, wat overigens nooit bewezen is, met een smartphone dan de neus van Matt Damon gaat filmen of zo.
0: Stel dat je nu toch iets over die film, zeg maar, prijsgeeft wat je nu mag prijsgeven. Word je dan neergeschoten of wat gebeurt er dan?
6: Dan krijg ik ongetwijfeld een boos telefoontje. Net zoals de collega's krijgen die dus hun recensie wel al online hebben gezet. Kijk, in principe kan je er niks tegen doen, maar de volgende keer wordt het wel een hele strijd om weer binnen te komen. En je wilt toch die film zien, want je wilt toch mensen vertellen hoe de film is na het moment dat het mag. Dus je probeert ze toch te vriend te houden, maar veel onvrede is er wel over bij de filmjournalisten over deze gang van zaken.
1: Ja, maar ik snap het ook niet helemaal, want wat heeft dat als voordeel dat iedereen tegelijk met een recensie komt?
6: Nou ja, dat je een soort moment van awareness creëert. Dus dat iedereen over 15 minuten gaat zeggen, bij wijze van spreken, het is een fantastische film. Stel dat dat zo is, hè.
0: Ja?
6: Bovendien willen ze graag dat de fans de film zo onbevangen mogelijk gaan kijken. Vannacht om 12 uur zijn er tienduizenden mensen in Nederland die film gaan kijken, die de kaarten verkocht hebben. Ja. En die kunnen dus in principe nog vrij onbevangen die film kijken. Dus dat is dan de gedachte. Nou ja, het zal wel.
1: Hey, wat vind je van die film eigenlijk?
0: Ja, wat vind je ervan? Nee, ja, kom op, fuck it. Wat vind je van die film?
6: Kijk, Christopher Nolan is een regisseur die geen slechte films kan maken. Dus hoe groot is de kans dat die man een rol van een film gemaakt heeft? Dat is natuurlijk niet zo. Het is een weergaloos epos geworden met fantastische effecten. En het toffe is, hij heeft het verhaal zoveel mogelijk zonder CGI gemaakt. Dus al die monsters die Odysseus tegenkomt, die zijn gewoon daadwerkelijk gemaakt met poppen en zo. Hij heeft alles daadwerkelijk gedraaid. Ze heeft Troje nagebouwd met 1200 figuranten. Matt Damon heeft daadwerkelijk als Odysseus op zee in tegen golven gevochten en zo. En het is een film waarvoor film gemaakt is. Je zit zo in het verhaal, bij wijze van spreken, over een kwartier mag ik dat zeggen. Maar het is een prachtig epos. En ik denk dat het. Hij gaat door het dak en hij gaat Oscars winnen. Hiervoor is cinema gemaakt voor deze films.
1: Ik hoor je nu een paar keer zeggen: CGI, wat is dat eigenlijk?
6: Oh, CGI, dat zijn digitale effecten. Als je naar een Marvel-film kijkt met allemaal superhelden, dan worden al die effecten, stel dat Iron Man hele steden omver kegelt, wordt dat uit de computer getoverd. Nee. En Christopher Nolan is een regisseur die gelooft in het echt namaken van films. Dus voor de aanval op Troje, het verhaal begint met Homerus die Troje inneemt en dat grote houten paard wat gebouwd wordt, dat heeft hij allemaal laten namaken. Dus Matt Damon heeft echt in de kokende hitte in de woestijn gezeten en Tom Holland heeft echt op het water gezeten. Hij heeft echt alles gefilmd met onze Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. Dus er zijn zo min mogelijk CGI-effecten aan te pas gekomen. Er zijn een paar scènes waar dat niet kan. Bijvoorbeeld de scène waarin mannen in varkens veranderen. Dat is dan een soort toverkol die dat doet met de mannen van Odysseus. Dat kan natuurlijk niet, want je kan niet echt mensen in varkens veranderen.
0: Ja. Oh ja. Maar dat is heel moeilijk. Dat.
6: Dat is best lastig, ja. Nee, maar het is echt, je wordt meegemaakt. En hij is ook gemaakt voor IMAX. IMAX is zo'n hele grote zaal met zo'n enorm doek en van die enorme Dolby Surround geluid. En dan word je echt meegezogen en in het verhaal. En dan lijkt het alsof je zelf op dat schip zit naast Odysseus, die dus thuis hoopt te komen bij zijn vrouw na 20 jaar en zijn zoon.
0: Ja. Nou ja, ik moet zeggen dat embargo staat wel in de weg. We moesten het er echt uittrekken.
1: Ja.
0: Maar je bent enthousiast. Dat is eigenlijk wat je bent, toch?
6: Het is ook gewoon, kijk wat ik zeg. Nolan heeft Oppenheimer gemaakt, Inception, The Dark Knight, daar noem al die films maar op. Okay. Het is echt een van de grote cineasten van onze tijd. En deze film past echt in dat rijtje. En de sterrenpower die eruit pas komt, Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya zit erin en Hathaway speelt zijn vrouw. Echt, dit is een evenement zoals we dat waarschijnlijk dit jaar alleen maar in december nog gaan zien met Avengers en Dune. Ja. Maar dit is wel de film waar iedereen op wacht en waar zowel cinefielen als liefhebbers van al die sterren massaal heen gaan. En ik denk dat iedereen een fantastische avond gaat hebben.
1: Zijn die nou Hathaway? Speelt Hathaway in Hathaway is van
6: Hathaway.
1: En Hathaway.
6: En Hathaway. En Hathaway.
0: Van
6: The Fresh
0: Prada. The Odyssey draait vanaf morgen in de bioscoop. En Robert Blokland is enthousiast. Dus dan zijn wij het ook. Robert, dankjewel. En tot de volgende keer. Hoi, hoi.

0: Jamiroquai en Deeper Underground.
1: Zijn veel mensen onderweg naar Pitbull nu?
2: Ja, grappig. Hier op de redactie zag ik ook al een paar mensen rondlopen met zo'n badmuts op. Weet je wel, om dat kale kapsel van
1: moet je goed Pitbull. Pitbull is natuurlijk een beetje voor mensen die kaal zijn. En ik ken nogal wat mensen die kaal zijn. Dat is gewoon je voorbeeld. Pitbull maakt gewoon dat...
2: gaan we hebben kale mensen ook een appgroepje?
1: Jazeker.
2: Koen Bellen, die is onderweg naar het Gelderdom. Ik stuurde een appje net.
1: Ik hoop dat Koen opneemt.
2: Nou, dat hoop ik ook.
1: Hij heeft toch een record. Pitbull heeft een record met allemaal kale mensen bij elkaar.
2: Is dat zo,
1: ja? Ja, van de week heeft hij voor elkaar.
2: Wat grappig.
1: Nou, deze gaat...
3: Dit is de voicemail.
2: Nee, even nog een keer Koen bellen, want Koen zit te luisteren. Weet ik, hij is onderweg naar het Gelderdoom. Wat moet je anders nog doen? Het is altijd file voor het Gelderdoom. Moeilijk parkeren, dus die zit er nog eventjes. Hebben we een ritje van Pitbull?
1: Zeker.
2: Oh, lekker.
1: Zeker.
4: Met Koen.
2: Koen, je spreekt met Wouter Frank.
4: Hoi.
2: Ben je al bij het Gelderdoom?
4: Nee, dus niet. Er staat een beetje file bij Ravenstein.
2: Ja, dat is een fijn.
1: Maar ben jij kaal of heb je vanavond ook zo'n ding op dat je kaal lijkt?
4: Nee, ik heb wel een poging gedaan om kaal te worden, maar het is niet gelukt.
1: Nog een klein beetje dood nylon, maar helemaal kaal ben je niet.
4: Nee.
2: Hey, maar ben je een beetje fan van Pitbull of niet?
4: Ja, een beetje de oude tijd ophalen, hè?
2: Oh, ja, zo is het inderdaad. Ja.
1: Lekker genieten daar vanavond in die Gelderdoom. Voor iedereen die onderweg is, gaan we toch even een pitbulletje draaien. Maar geniet ervan, hè? Veel plezier daar.
4: Dankjewel, fijne avond.
2: Veel plezier, Koen. Hoi, hoi.
5: Mr. Worldwide.
1: Fireball.
5: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Gelredome. Vanavond gaan heel veel mensen naartoe.
1: Dale.
0: Ja, dat is Pitbull.
1: Dale.
0: Dat is mooi. Ik heb een Pitbull soundboard ontdekt. Met allemaal uitspraken van Pitbull.
1: Mr. Worldwide. Dale. Mr. Worldwide.
0: Wat goed. Mooi, joh.
1: Die kunnen we alle platen doen.
0: Inderdaad, gewoon door... dan hoor je een mooie Adele.
1: Mr. Worldwide.
0: Goed, man.
2: Nou, vanavond heel veel plezier in Gelredome. Zometeen hier een oude top 40 met heel veel Pitbull.
1: Dale.
2: De lijst van 9 maart 1985 komt er zo aan in het...
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof... de kinderen...
24: Mama.
5: niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6:00.
0: En dat nieuws dat krijg je van... Siets Roskam.
17: Goedenavond. De kerncentrale in Borselen in Zeeland ligt al bijna 3 weken stil, meldt de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte. Toch zijn er nog geen problemen met de levering van stroom vanuit de kerncentrale. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer open houden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. Door een brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Vanmiddag ontstond brand in een van de huizen die een houten constructie hebben. Daardoor sloeg het vuur makkelijk over naar 2 andere huizen. Bij andere is rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. Nou, vooral nachtaanvallen tussen Amerika en Iran zijn nu ook overdag bommen gegooid. De Amerikanen hebben militaire doelen rond de straat van Hormuz aangevallen... in de hoop dat Iran daar dan geen schepen meer kan aanvallen. Volgens Iran zijn bij aanvallen de afgelopen dagen zeker 30 mensen gedood... en raakten honderden gewond. En net geen tweede rit zegen in de Tour de France voor Olaf Kooi... die tweede werd in de 11e etappe, was te horen bij de NOS.
20: Daar komen ze opzetten.
23: Weer een skuld
20: die het kan gaan doen hier.
23: Matthews, daar komt Philipsen.
20: Kooi achter Philipsen. Philipsen of Kooi. Kooi of Vareskjöld? Komt Kooi er nog langs? Of is het Vareskjöld? Komt er nog Kooi met de jump? Nee, het is Vareskjöld!
23: Goh, wat gaat die voor sprint?
17: Ja, een hele sterke dus voor de Noor Vareskjöld... na de snelste etappe ooit in de Tour de France. Gemiddeld ging het bijna 51 km per uur... in de 161 km naar Nevers in Midden-Frankrijk. Het weer veel zon, nu nog rond de 28 graden. Vanuit het noorden wel wat bewolking, het waait ook flink. Morgen in het noorden en midden bewolkt, in het zuiden ook zon. Het wordt dan van noord naar zuid 22 tot 31 graden. Drukte van de avondspits neemt vrij snel af. Vooral rond Rotterdam is het nog erg druk. Onder andere door werkzaamheden aan de A20. Nog zo'n 40 files, 180 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor het Ketelplein een kwartier extra. A15 Rotterdam Europoort voor Benelux. Bijna 3 kwartier. Door een kapotte vrachtauto zijn 2 rijstroken dicht. En tot slot, door de werkzaamheden op de A20... is het druk op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Terbrechtseplein 26 minuten.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
26: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
27: Of deze, in een leuk plaatje.
28: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: KSM-mannen. Nu al zin in morgen.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken,

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom op maandag, dinsdag, woensdag en ook op donderdag. Behalve deze week, want dan zitten we op de Zwarte Cross. Is er om 6 uur een hele mooie lijst. En dat is vandaag de lijst van 9 maart 1950. Nee, morgen hebben we geen top 40 in de gif, toch?
3: Morgen zitten we op de Zwarte Cross. Dan doen we hele andere dingen uit.
2: Daarom vandaag een extra mooie. Nogmaals, 9 maart 1985. Maar los van deze prachtige lijst is er meer.
3: Namelijk dat we een leuke quiz gaan spelen. Een popquiz, 3 vragen. Ga ik stellen over de lijst van 9 maart 1985. Heb je alle 3 de vragen goed, dan win je de Gouden Wout en Vrouwen popquizbokaal.
2: Kind, wat leuk voor je.
3: Ja, dat is toch fantastisch.
2: Dus 9 maart 1985.
3: Zo, dat was een gemene lach. Kan iemand die even losknippen? Lekker lach.
2: Nou, we gaan beginnen.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

0: Fluismijn van Tijn, zij waren verantwoordelijk voor de meeste hits van Mai Tai. Onder andere ook deze Am I Losing You Forever. Die staat in de top 40 van 9 maart 1985 op nummer 27. En daarvoor Depeche Mode en Just Can't Get Enough. Dat was nummer 30. Vanavond dus muziek uit deze top 40. Maar er is meer.
1: Ja! Oh! Gaan we quizzen?
0: Zeker wel.
1: Lekker man.
0: Want ineens zit je in een quiz. En niet zomaar een quiz. Dit is...
1: De

0: prachtige mooie bokaal binnen. Het zijn 3 vragen in totaal en dit is vraag nummer 1.
1: Die gaat over Don Henley. Die had met de Boys of Summer de nummer 29 te pakken in deze lijst. De lijst van 9 maart 1985.
0: Dus, ja.
1: Ik merk dat de technicus niet zit op te letten. Uit welke band is Don Henley afkomstig? A, uit Drukwerk. B, uit The Doobie Brothers. Of C, uit The Eagles. Dus uit welke band is Don Henley afkomstig? A, Drukwerk. B, The Doobie Brothers. Of C, The Eagles. Geef jou wel het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op die gouden Wout en Frank. Popquiz, bokaal, technicus.
0: Ja, mag ik hem weer overpakken?
1: Jij kan hem weer overpakken.
0: Oké, nou dan gaan we naar Duran Duran en Say a Little Prayer. Ook die staat in deze lijst. Dit is, eens even kijken, nummer 29. Je hebt het op eerder van 9 maart 1985.

0: Madonna en Material Girl is nummer 20. In de top 40 van 9 maart 1985. Waar we zo meteen nog veel meer uit gaan draaien. Maar eerst vraag nummer 2 voor de popquiz.
1: En daar moet je best wel een beetje voor opletten. Tweede vraag gaat over de nummer 12 in deze hitlijst. Murray Head. En Murray Head brengt 1 nacht door in een wereldstad. Ik laat even een stukje horen. En heb daarin wat weggepiept. Moet je luisteren. Mag jij raden? Is geen quizvraag.
0: Wat gebeurt hier? Ik wil het nog een keer horen. Ja.
1: Is geen quizvraag. Oké, okay, quizvraag. Ja, jou. Van wie is de woelop? Wie is dat?
0: Moet ik dat zeggen?
1: Ja, wie denk je dat is? Die woelop?
0: Is dat iemand van
1: ja, ja, zeker. Heel bekend iemand van deze zender.
0: Wie is... Gerard?
1: Nee.
0: Rob.
1: Top Stenders.
0: Is dit Stenders?
1: Ja, dit is Rob Stenders. Ja. Maar welke stad hebben we hier geweg? Woelup. Is dat A, Bangkok? Is dat B, Tokio? Is dat C, Raamsdonksveer? Dus, welke stad is er weggepiept? One night in Woelup. A, Bangkok. B, Tokio. Of C, Raamsdonksveer? Geef het juist antwoord door. Woelup. Via de gratis Radio Veronica app en maak kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquiz bokaal.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
12: Veronica weerbericht.
0: Nou, het is nog steeds lekker zonnig. Temperatuur tussen de 24 en de 30 graden. Vanavond komt er meer wind en daardoor voelt het minder warm aan. Morgen in het noorden en midden van Nederland bewolkt. In het zuiden is daar zon. En temperatuur morgen 22 tot 31 graden. Bijna 6:35. Dit is het nieuws. Met Sietse Roskam, dag Sietse, goedenavond. Is je microfoon weer stuk?
1: Ja, er is iets aan de hand met die microfoon. Oh, God,
0: weer.
1: Ja, ik heb het idee dat iemand hem saboteert. Ik denk Joost van der Stel.
0: Ja.
1: Dat hij 's ochtends denkt, ja, als hij iets komt, dan...
13: Doet hij niks?
1: Nee, harder praten.
0: Je is je microfoon weer stuk.
1: Maar hoe lang is dit nou al ook?
0: En wat doe jij met die microfoon die steeds stuk gaat?
1: Dat,
0: daar zeg ik niks over.
1: Of is dit de zesde microfoon vandaag?
0: Hij vreet ze op van.
1: Denk ik ook, ja.
0: Maar doe je nieuws, alsjeblieft. In Nieuwegein bij Utrecht staan 3 rijtjeshuizen in brand. Ze zijn voor een deel ingestort. De brand begon in de tuin van een van de huizen en sloeg dankzij de houten constructies makkelijk over naar de andere huizen. Flinke onweersbuien in Europese vakantiegebieden, zoals in Noord-Italië, waar ook flinke hagelstenen zijn gevallen. Ook in Frankrijk en andere landen in en rond de Alpen wordt gewaarschuwd voor zware onweersbuien. En na Spanje wordt vanavond de andere finalist van het WK voetbal bekend. Om 9 uur spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar. 5 keer eerder speelden de landen al tegen elkaar op het WK. 3 keer won Engeland, 2 keer Argentinië.
12: En wat zegt jouw onderbuik hier voor vanavond, Sitsi?
0: Ja, mijn onderbuik zegt dat Argentinië dit toernooi elke keer met een gelukje doorkomt.
12: Ja, maar vanavond niet, hè?
0: Maar die Engelsen, ja, die kunnen ook wel heel erg goed zijn, hoor.
12: 9 uur vanavond, hè?
0: Ja.
12: Ja, spannend. Leuk. Krijgen we de finale. Spanje tegen Engeland zou ik mooi vinden.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Drukte van de avondspits neemt vrij snel af. Nog 24 meldingen, 65 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. Bij 7 minuten vertraging. A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Benelux. 12 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. A16 Breda Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Daar 18 minuten. Wegwerkzaamheden zijn nou gaande op de A20 en daardoor ook overlast op de A16. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan den IJssel en het Terbrechtseplein 9 minuten. Vanwege die wegwerkzaamheden dus is de weg daar dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je de app van Flitsmeister.
12: Hitarchief met de top 40 van 9 maart 1985. We gaan verder.
13: Radio Veronica.
14: Top 40 Hitarchief. Nummer 18.

0: Prince en Let's Go Crazy. Op nummer 18 in de top 40 van 9 maart 1985. Waar we langzaam toewerken naar de nummer 1. Die is van Tears for Fears. Die heet Shout, die is fantastisch. Maar we hebben ook nog vraag nummer 3 uit de popquiz.
1: En die vraag die gaat over de nummer 6 in deze lijst. Mick Jagger staat daar met Just Another Night. De beste man, Mick Jagger, is natuurlijk bekend van de Rolling Stones. Die vorige week een nieuw album uitbrachten.
0: Ja.
1: Maar de vraag die ik nu ga stellen gaat over dat nieuwe album. Hoe heet dat album van de Stones? Is dat A, Hackney Diamonds? Is dat B, Foreign Tongues? Of is dat C, Harry Tongues? Dus hoe heet het nieuwe album van The Rolling Stones? Is dat A, Hackney Diamonds? Is dat B, Foreign Tongues? Of is dat C, Harry Tongues? Ik geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica App en maak kans op die gouden Wout en Frank popquiz bokaal.
0: Op nummer 15. In de top 40 van 9 maart 1985 staan de Temptations met

0: Phil Collins, nummer 3 in de top 40 van 9 maart 1985. En Cecilia. Radio Veronica, daar luister je naar. Dit is de zender die vanaf morgenmiddag uitzendt vanaf de Zwarte Cross. En we geven ook kaarten weg voor de Zwarte Cross. Weekendkaarten, campingkaarten, alles erop en eraan, de hele rambam. Mocht je het Zwarte Cross ticketalarm horen, meld je dan ogenblikkelijk in de app van Radio Veronica. En de grap is dat die al lang niet is afgegaan. Het is een beetje zo'n gokkast die heel lang niet heeft gegeven. Dan denk je, nou, dan ga ik er nu toch wat ingooien.
1: En er komt er veel uit.
0: Nou, meestal niet. Meestal ben je het gewoon kwijt. Maar bij het ticketalarm kan het anders gaan. Mensen, daarnaast is er nog iets.
2: Wout en Frank, popquiz.
0: 3 vragen zijn er gesteld, maar met een beetje geluk krijgen wij ook de antwoorden.
1: En die antwoorden krijgen we van Richard van der Hoeven aan de lijn uit Wateringen. Richard, goedenavond.
3: Een hele goede avond.
1: Hoe gaat het met je, Richard?
3: Ja, best heel goed.
1: Ja?
3: Klaar met werk, ik was onderweg naar huis. En ik sta nu even op een parkeerplaats tussen allemaal Oostblok-truckers, vrachtwagens. Maar gaat het allemaal hartstikke goed.
1: Ja? Wat zie je allemaal om je heen gebeuren, Richard? Even los van de Oostblok-truckers.
3: Nou ja, verder op dit moment is niet zoveel. Ik sta langs de snelweg op een parkeerplaats. Dus ja, wat zie je daar? Auto's langs rijden en dat soort zaken.
1: Wordt er af en toe op een raampje geklopt?
3: Nee, dat niet. Zie ik nog niet.
1: Ik denk heel even kijken op wat voor parkeerplaats je staat. Maar Richard, we gaan de vraag even doorlopen.
0: Wat bedoelde je dan? Wat moet er gebeuren?
1: Nou, je hebt ook parkeerplaatsen en dan wordt er op je raampje... Jij komt daar toch wel eens?
0: Nee, zeker niet.
1: Dat zijn van die parkeerplaatsen, daar wordt er op je raampje geklopt. En dan, willen ze wat meer dan een kopje suiker.
0: Ja, wat dan?
1: We beginnen bij vraag 1.
3: Hoe weet jij dat, Frank?
0: Ja, heel goed.
1: Don Henley had met de Boys of Summer de nummer 29 te pakken. In de hitlijst van 9 maart 1985. Uit welke band is Don Henley afkomstig? A, Drukwerk. B, The Doobie Brothers. Of C, The Eagles.
3: En dat is de Eagles.
0: Ja, correct.
1: Vraag 2 dan. In de nummer 12 van deze hitparade brengt Murray Head een nacht door in een wereldstad. Welke nacht is dat? Of welke stad is dat? Is dat A, Bangkok, B, Tokio of C, Ramsdongsveer?
3: Ja, ik twijfel een beetje tussen Ramsdongsveer en Bangkok, maar ik heb toch op Bangkok gekozen.
1: Was er net niet, hè, in het momentje. Vraag 3 op nummer 6 staat Mick Jagger met Just Another Night. De beste man is natuurlijk bekend van de Rolling Stones. Vorige week hebben de Stones een nieuwe album uitgebracht, maar wat is de naam van dat nieuwe album? A, Hackney Diamonds, B, Foreign Tongues of C, Harry Tongues?
3: Nummer B, Foreign Tongues.
0: Ja, maar dit gaat
1: lekker! Je wint gewoon de gouden Wout en Frank popquizbokaal!
3: Man, mijn dag kan niet meer kapot.
1: Dat is leuk, hè?
0: Nou, doen ze allemaal de groeten uit die parkeerplaats?
3: Ja, dat ga ik doen.
0: En Richard.
1: Welke parkeerplaats is het eigenlijk, Richard? Want misschien dat er nu wel mensen luisteren die op die parkeerplaats staan en denken, hé, wat zit daar voor man in een Citroën?
3: Hoe die precies heet, weet ik niet, maar het is langs de A4 bij de afslag Den Haag-Zuid-Wateringen.
1: Ja, ja, die ken ik wel, die parkeerplaats.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is dat vlakbij een frikandellenbos?
1: Dat is het frikandellenbos. Ja.
0: Richard, fijne avond. Dat moet goed komen daar. En tot de volgende keer, hè.
3: Hey, bedankt.
1: Dag Richard, laat je gesproken te hebben.
3: Yo, hoi.
0: Nou, we gaan hem even afronden. De top 40 van 9 maart 1985. En er is 1 plaat nog niet gedraaid. Dat is namelijk Shout van Tears for Fears. En die staat helemaal bovenaan op...

0: Dit is het Radio Veronica Ticket Alarm. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
2: Ja, hey, ik ben alweer!
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door.

0: knakworstjes en noedels en soep.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, oh, nee.
8: Maak er een potje van.

0: een tikkie anders doet.
1: Mmm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
2: Kippie.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Door een brand in Nieuwegein bij Utrecht zijn 3 huizen deels ingestort. Ze zijn gemaakt met een houten constructie, waardoor het vuur snel oversloeg. Er zijn geen gewonden gemeld. Ook de bewoners van de huizen eromheen kunnen voorlopig nog niet terug. Ouders in Utrecht moeten goed opletten dat hun kinderen geen snoepjes van straat pakken, waarschuwen scholen en de politie. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waar kindersnoep in leek te zitten, maar het gaat om drugs. 2 kinderen werden daardoor ziek. En geen vuurwerk meer op het Belgische festival Tomorrowland vanwege de droogte. Er is wel een alternatief. Met confetti-regens hoopt het festival op alsnog een feestelijk gevoel. Vorig jaar ging het helemaal mis toen voor Tomorrowland door de brand al het hele hoofdpodium in vlammen opging.
13: Zit jij nou vanaf een blaadje te lezen? Dat is...
14: Ja, de...
13: Even heel, vroeger hoorde je dat bij Radio 1, hoorde je dan echt de bladzijden. Dus, kan je even... Ja, het weerbericht blaadje, alsjeblieft.
14: Ja, ik had een technische storing.
13: Ja, die hebben we allemaal wel eens.
14: De typemachine deed het nog, gelukkig. Door de wind voelt het vanavond al wel wat frisser aan. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen bewolkt in het noorden en in het midden. Ook in het zuiden krijgen we wel wat zon erbij. Het wordt 22 tot 31 graden.
13: Nou jongen, door de shredder ermee. En het nieuwsbericht ook. Avond iets, zeg ik niet van de wedstrijd. Mag je appen vanavond? Als het, want ik vind het wel leuk. Ik kan eigenlijk met niemand appen hierover binnen Veronica.
14: Ja, alleen Rob Stenders, maar ja, die heeft natuurlijk ook vakantie.
13: Ja, die durf ik niet te appen. Is het tijd, hoor. Dus, je bent het haasje vanavond.
14: Ja, is goed.
13: Oké, jongen. Veronica verkeer, 3 vertragingen op dit moment. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 6. En nog eentje op de N205. Heemstede-Zwanenburg tussen Hoofddorp en de Buitenrustbrug. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. We horen ook een ticketalarm, hè? Dus je kan nog zwarte crossen even als je even je best doet.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
19: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
18: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En P

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer

0: bent of je uit eten is gegaan en weer het ook. Ik denk het wel bij de pizzeria of zo.
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: Het ain't over till it's over. Bij Radio Veronica. Deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Kan vanavond gewoon. Dat ticketalarm ging net zojuist net voor 7. Hij staat weer op scherp. Dat betekent dat het vanavond ook weer kan gebeuren. We gaan nu naar Lottie, want die hoorde dat ticketalarm. Hi Lottie.
2: Hallo, goedenavond.
0: Welkom bij Veronica.
2: Hey. Hallo.
0: Jij hoorde het ticketalarm.
2: Ja.
0: En met wie ga je daar naartoe, als ik vraag mag? Stel, je zou winnen, hè?
2: Ja, met mijn man. Ja, en de vrienden.
0: Het zijn maar twee kaarten, hè, voor alle duidelijkheid.
2: Ja, dat klopt. Nee,
0: we geven ook vaak vriendengroepen, maar die mensen gaan al, begrijp ik.
2: Ja, we hebben sowieso al een kaart voor de vrijdag. Maar we zouden ook graag andere dagen nog willen gaan.
0: Je wil eigenlijk gewoon met die hele club samen lekker naar de Zwarte Cross. En het was allemaal net niet gelukt.
2: Precies.
0: En wij zouden dus eigenlijk, als we ze jou nu gaan geven, dan zouden we dat hele vriendenweekend eigenlijk redden. Dat is wat jij zegt.
2: Ja, wellicht.
0: Ik heb goed nieuws. Douwe Bob, Cresip, Direct, de opposites, Wout en Frank. Ze zijn allemaal op de Zwarte Cross. En ik heb twee kaarten voor jou. Dus je kan lekker met je vrienden en je man ook naar de Zwarte Cross.
2: Yay, geweldig.
0: Wil je nou ook winnen? Blijf luisteren.

0: driver's seat die een beetje plakt vanavond.
1: Sniff in the tears. Radio Veronica, zometeen nog Bon Jovi. Bruno Mars is een artiest die liever 10 jaar wacht dan 1 middelmatig liedje uitbrengt. Terwijl de halve muziekindustrie iedere vrijdag goed kijkt is wat ik heb gemaakt, zegt Bruno Mars, bel me maar gewoon als het echt af is. En dat hoor je. Geen haast, geen haastige AI, geen lopende bandwerk. Gewoon iemand die net zo lang schuift aan een nummer dat zelf de drummer zegt. Volgens mij kunnen we stoppen. Dit is All My Soul.

0: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Zometeen een nummer dat niet klinkt alsof het geschreven is, maar alsof iemand een versterker in een stopcontact duwde en dacht, weet je wat, we zien wel wat er gebeurt. Je ruikt er bijna een kleedkamer uit 1993 bij. Hij blijft nog steeds overeind. Welke plaat het is, hoor je zometeen. En jouw kans op kaarten. Let op het ticketalarm.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Goedenavond, dit is Veronica Verkeer. Het is 8:02. Er zijn nog 3 vertragingen gemeld. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 6 minuten. A67 Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en de Hocht is dat bij de Randweg. Is een ongeluk gebeurd daar, 10 minuten vertraging. En 225 Rhenen Arnhem tussen de Nelson Mandela-brug en Afrit Kronenburg. Daar 5 minuten vertraging. En de A2 wordt gecontroleerd. Flitsers richting Echt bij Geleen bij 135,9. A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft bij 13,8. A15 Del richting Gorkum bij Buren bij 103,5. En de A15 Rotterdam-Papendrecht bij Papendrecht de controle bij 77,5. Laatst op de A28 richting Hulshorst bij

een klein beetje in de voetbalsferen te blijven. Tina Turner en You're the Best bij Radio Veronica. Rag & Bone Man er nog voor en Human. Zo meteen nog Bill Withers. Lovely Day komt eraan. Dat geldt wel voor vandaag natuurlijk met die tropische temperaturen. Ik moet zeggen, ik heb een hond, dus ik laat regelmatig de hond uit. En de gesprekken die ik met iedereen voer zijn echt hetzelfde onder hondenbezitters. Het is wel lekker als het even weer voorbij is, hè. Het is wel weer even, oh, gekke kapot thuis. En hij ook. Mijn hond is ook echt, nou, die is er wel klaar mee. Sterk toch, dierenbezitters. Nederland droogt uit, behalve de mensen op het terras. The Game of Love, die ken je wel toch? Van Santana, samen met Michelle Branch. En ik vind dat zo'n grappig verhaal. Je kent de New Radicals toch wel? Dat is echt de grootste eendagsvlieg ooit. Die hadden deze hit. Ja. De man achter de New Radicals, dat is Greg Alexander. Hij verdween bijna helemaal uit beeld. Niet omdat hij geen hits meer kon schrijven, juist omdat hij er zoveel voor anderen schreef. Want ja, ook dit is zijn...

een bijzondere combinatie. Eerst Bill Withers met Lovely Day. En nu ga ik Doe Maar Draaien. Die heel Nederland er even aan herinnert dat we ooit zelfs van een kernoorlog nog een meezinger maakten.

0: Radio Veronica, zometeen Eric Clapton. En we gaan even reven naar zeven. We gaan terug naar de 90s. Zometeen met deze van Leila K.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Alle verf super voordelig.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
25: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
26: Radio Veronica.
0: met het nieuws. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het Veronica Weer van Weer Online. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden.
2: Dankjewel Michiel, dit is Veronica Verkeer. Er staan geen files meer. Wel flitsers op de volgende plekken. A7 Drachten Groningen bij Drachten bij 168,1. A15 Del richting Gorkum bij Vuren bij 103,5. A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij Rotterdam bij 53,6. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst bij 59,8. A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland bij 213,1. En nog eentje op de A59 Dinteloord richting Breda bij Heiningen bij 57,5. Lela K, Open Sesame, Nickelback en ook Eric Clapton komt eraan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo!

0: prijs.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.

0: happens, sesame, easy.
1: Op de snelweg zie je precies wie op vakantie gaat. Hè? Auto's die tot het dak zijn volgeladen. Dakkoffertje erop, fietsje erachter. Ergens zit een vader die dan achter het stuur zit. Alsof hij de weg weet zonder nood.

Hilversum. Als je het ticketalarm hoort, app Zwarte Cross. En dan doe je gratis met de app van Radio Veronica. Hete dag achter de rug. Toch tijd voor een beetje kippenvel zonder airco. En dat kan met deze plaat van Elton John.

0: dus verdriet. We zitten met een vochttekort, dus de tranen komen niet. Maar je voelde het wel. Elton John, Your Song. Bij Radio Veronica. Zometeen Pink, Def Leppard en ook Fool's Garden.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Onderschrijp je mis.
0: Veronica Verkeer, goeie avond. Geen files meer gemeld. Flitsers zijn er nog wel. Op de A1 richting Hengelo bij de Lutte bij 177,3. De A2 Maastricht richting Echt bij Geleenecontrole bij 236,2. A7 Drachten Groningen bij Drachten bij 168,1. En de A12 van Utrecht naar Maren bij Bunnekencontrole bij 66,6. A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rotterdam Albrandswaard en Rotterdam. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 53,5.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu,
11: Nick van der Brugge.
12: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
0: Veronica. Goedenavond, welkom bij de club. Zo meteen Pink, Just Like a Pill. Def Leppard komt eraan en dit is Lemon Tree.
13: Hallo, ik ben Martin van Carglass. Denkt u dat zo'n sterretje geen kwaad kan? Kijk dan maar eens goed wat er gebeurt als ik de airco aanzet.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

Def Leppard. Er zijn bands die een hit maken. Er zijn bands die eigenlijk helemaal niet meer hadden mogen bestaan. En ook DJ's niet. Def Leppard kreeg klap na klap. Drummer Rick Allen verloor na een auto-ongeluk zijn linkerarm. Is niet handig als drummer. Als voetballer had je nog uit. Nou ja, goed. Iedereen dacht, einde verhaal. Dit is klaar. Hij dacht iets anders. Hij liet een compleet nieuw drumstel bouwen. Dat hij grotendeels met zijn voeten kon bespelen. En kwam gewoon keihard terug. En niet een beetje ook. Ze maakten daarna juist hun grootste platen. Soms is rock'n'roll niet opgeven. Tenminste, ja, weet je wat, er zijn ook mensen die zeggen opgeven is juist een kracht en zo. Voor je het weet heb je een burn-out. En daar maakte Douwe Bob dan weer een plaat over. Dit weekend staat hij op de Zwarte Cross. Veronica.

0: Doobie Brothers, de Radio Veronica. Listen to the music. Douwe Bob er nog voor. We gaan even terug naar 2010, want af en toe heb jij dat ook? Dat je denkt van, blijft de tijd, waarom gaat dat zo snel? Nederland kleurde oranje. Heel even dachten we echt dat we die wereldbeker gingen kapen. Wesley Sneijder, die echt een topvorm was. En Nederland beleefde toen het gewoon helemaal in ritme, dat WK. Helemaal als Nederland. Dit jaar iets anders gegaan. Maar goed, ik wil toch even stilstaan bij dat fantastische doelpunt van Van Bronckhorst. Zo, dat was een poeier, hè?
1: Ja, gespeeld door Sneijder, dan Van Bronckhorst. Nederland gaat drukken. Komt die bal met een hard schot en die gaat erin! Het is Van Bronckhorst! Het is 105e in het land! Die de bal er gewoon in, Ros, van 20 meter! Een goede aanval, een uitstekende aanval! En hij denkt, ik schiet er nou gewoon een keer in. Dat doet me denken aan de wedstrijd tegen Ierland. Ooit een keer in Rotterdam. Toen scoorde hij ook zo een enorme ploeg.
0: 2010, Nederland zat aan de buis voor het WK. En Apple kwam met de eerste iPad. Iedereen dacht zoiets, wat moet je nou met zo'n grote telefoon? 16 jaar later is het vooral het apparaat waarmee ouders 5 minuten rust kunnen kopen.

bij Radio Veronica. Het is wel mooi dat de Flowrider, ik heb hem ooit moeten boeken toen ik nog bij een ander radiostation werkte. En voor een evenement of iets. En de rider van de Flowrider, dat is ook mooi, de rider van de Flowrider. Daar stond een kilo kip van een bepaald restaurant booster in zijn karretje liggen. Anders kan hij niet optreden. Iedere ster is zo'n gebrek, zullen we zeggen.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internet.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om twee moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het Veronica Weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden.
5: Veronica Verkeer, goeie avond. Geen files, wel flitsers. A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen bij 83,1. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht. Daar staan ze bij 77,5. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Albrandswaard bij 53,5. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij BMT Broekland bij 213,1. Laatste A58 Vlissingen-Goes bij Seer Adamskerke. Daar staan ze bij 161,8. Zometeen George Harrison, Kane komt eraan. En ook R.E.M. hoor je zo.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Hey jij daar,
2: Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Let's go!
2: Dit is Radio Veronica.

Again, Sam Fender. Samen met Olivia Dean. Ja, nog iets. Het raakte mij enorm. Ik weet niet of jij dat ook had. Het overlijden van Kees Gil. Weet je, sommige mensen die maken echt heel veel lawaai om beroemd te worden en zo. En Kees Gil die hoefde alleen maar een scène binnen te lopen. En dan was hij stil. Dan geloofde hij alles wat hij zei. Dat is misschien wel het grootste compliment wat je een acteur kunt geven. Rust zacht, lieve Kees. Dit is Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Dan is het soms moeilijk te verkroppen, hè, dat het leven gewoon doorgaat.

0: Sowieso.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crasip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand Italia. Thuis in Italië.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
12: Zet je koffer maar vast klaar.

0: Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
1: Half tien precies, goedenavond. En fijn dat je erbij bent bij Veronica. Geen files, wel de snelheidscontroles. Stel ik agenten met Veronica aan en de WK was strijd op het dashboard. A6, jouw Emmeloord bij Emmeloord bij 281,5. A7, Drachten-Groningen bij Drachten bij 168,1. A15, Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht staan ze bij 77,5. A15, Rotterdam richting de Maasvlakte bij Albrandswaard bij 53,5. En de laatste, de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Hulshorst bij 59,5.
2: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
0: En nu,
2: Niek van der Brugge.

0: in je agenda. Maak je bij Veronica kans op kaarten voor North Sea Jazz Curaçao. Het is de tropische editie en weet je wat, we doen er ook nog de vliegtickets bij en de kaarten. Dus wil je dat winnen, luister komende week vanaf maandag naar...
1: Veronica.

0: Montel Jordan, This Is How We Do It bij Radio Veronica. Heel Europa gebukt onder een soort hittegolf. Wij krijgen vanaf dit weekend wordt het allemaal weer wat rustiger. Frankrijk en zo, code oranje, dus doe voorzichtig als je de weg op gaat. Maar waarschijnlijk kom je daar niet eens bij. In Amerika hebben ze hele andere problemen nu, heb je dat gehoord? Daar hebben ze op dit moment een uitbraak van een parasiet die hele heftige diarree veroorzaakt. Gezondheidsdiensten die onderzoeken nu of de voorgesneden sla en zakjes gemengde sla de boosdoener zijn. 30 staten zijn getroffen. Duizenden mensen zijn al ziek geworden. Je zou die gozer zijn geweest, hoor, die in het sorteercentrum zijn handen een keer niet gewassen heeft. Dat je het stiekem wel weet. Maar dat je denkt, ja, ga ik zeggen dat ik dat was? Nou ja.
1: Sorry, hoor.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
7: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
6: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.

0: vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna €6 betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het Veronica Weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben.
15: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
17: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: De beste muziek aller tijden.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Simpel klantenservice met Els.
3: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
2: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
3: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
4: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: Eyewear. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Randstad.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
11: De beste muziek. Alle

0: meest getoonde prijs.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
15: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK, de Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.

toen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hexet zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadstil-West negeerde een auto stoptekens en ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.